0: Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van de Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte de Hoop op Zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarnaar ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. 2 tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om en 5 andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey, buurman, fantastisch, hè?
2: Nou, voor elkaar, hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: mee met Frank, Esther en Linda en stap in het busje van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effenbuurten@gld.nl. En Effenbuurten zie je elke zaterdag dus op TV Gelderland.
1: Dit is Radio Gelderland. Oh.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. En daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om een reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar

0: dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
4: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
5: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
4: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op Woonboulevard Zutphen. Zutphen.nl.
7: Goedemorgen Gelderland.

Mink de Vil. Goedemorgen Gelderland. 6:06 is het op deze woensdagochtend. De derde van de zesde, oftewel woensdag 3 juni op de kalender.

0: Ook deze woensdag krijgen we weer een wisselvallige dag met enkele buien die overtrekken. Tussendoor zullen er ook genoeg droge momenten zijn vandaag met zon. Matige, in open gebieden soms vrij krachtige zuidwestenwind. 20 graden wordt het vandaag. En later vandaag neemt de bewolking toe. Er volgen er ook meer buien. Morgen wordt nog zelfs natter. Met meerdere stevige buien. En ook daarna aan de frisse kant. De buien worden wel geleidelijk minder. Maar de komende dagen is het nog niet echt zomers. Nou, dan maken we er op de radio maar gewoon een fijne ochtend van, toch? Met goede muziek, ons introspelletje, een goed begin zometeen. Maar nu eerst een greep aan het Gelders nieuws en dat wat op de voorpagina's gezet is van de woensdagochtendkranten. De Telegraaf die kopt sneller eind aan reldemonstratie. Burgemeesters en de ME krijgen meer middelen om sneller in te grijpen als de openbare orde ernstig wordt verstoord. Agenten grepen trouwens opnieuw in bij een nieuwe demonstratie rond de asielopvang in Apeldoorn gisteravond. Daarbij werd volgens getuigen zwaar vuurwerk afgestoken. De politie heeft meerdere mensen dus aangehouden. Een auto met 3 mensen erin is tegen een boom gebotst in Kootwijkerbroek. Het ongeluk gebeurde op de Wesselse weg bij een rotonde. 2 jongeren en een bestuurder raakten gewond. Volgens een van hen raakte de wagen in een slip door nat wegdek. De Gelderlander en het AD melden dat het aantal meldingen van oudermishandeling fors stijgt. Vooral psychisch geweld en financieel misbruik. En basisscholen komen vaker geld tekort om een schoolreisje te organiseren. Dat meldt het Jeugdeducatiefonds. Op scholen waar veel armoede voorkomt, dragen ouders steeds minder bij aan dit soort activiteiten. Scholen waarvan minstens de helft van de leerlingen in armoede zit, kunnen bij het Jeugdeducatiefonds terecht.
1: Wij kregen dit schooljaar tot nu toe al 3300 aanvragen voor ongeveer 5 miljoen euro. Vorig schooljaar waren dat er 2200 voor ongeveer 3 miljoen euro. Dus we zien een enorme stijging.
0: Ja, het gaat dan alleen om bijdragen aan schoolreisjes, excursies en schoolkampen. Gemiddeld zo'n 1400 euro per aanvraag. En dan staatssecretaris Claudia van Brugge, die zegt vanochtend in de Volkskrant toe dat de stekker uit het concert gaat van J als de rapper tijdens zijn optreden in het Gelderdom strafbare uitingen doet. Meerdere Kamerleden zien zijn komst niet zitten vanwege eerdere racistische uitingen. Goed nieuws voor burgemeester Marinka Mulder. Zij is de burgemeester van Culemborg. Ze heeft onverwachts haar gestolen laarzen teruggekregen. Ja. Die laarzen doken op tussen een grote partij vermoedelijk gestolen spullen die de politie onlangs aantrof. Mulder raakte haar laarzen kwijt bij een auto-inbraak eerder dit jaar. Hij had niet verwacht dat ze de laarzen ooit nog zou terugzien. Maar ze blijven nu vooral een mooi aandenken.
2: Nee, ik ga ze niet meer aandoen. Nee. Nee. Ik weet toch niet helemaal waar ze zijn geweest. Ja.
0: Ze vertrouwt de laarzen niet meer. De politie hoopt nu ook andere gevonden spullen terug te bezorgen aan de rechtmatige eigenaren. Dit zijn de Blow Monkeys. And it doesn't have to be this way. Een herkenbaar intro van zichzelf. Ben je er goed in? Intro's raden? Blijf even luisteren. Ik heb zo meteen een introotje voor je van een paar seconden. Kijk of je weet welke plaat dat is. Maar eerst de Blow Monkeys dus.

0: Summertime van de Kings. Nee, dat gaat niet iedere dag lukken deze week. Vandaag vooral bewolkt en toch nog wel een beetje vochtig. Goedemorgen.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, een goed begin is het halve werk. Het spelletje wat we iedere ochtend spelen tussen 6 en 7. Ik laat een intro kort horen naar jou.
1: Een goed begin.
0: En dan hoop ik dat je zegt, oh ja, dat is dingetje met dat is, je weet wel, dat nummer. Want ik heb een titel en een artiest van je nodig via de mail frank@gld.nl of een appje met de titel en de artiest dus. En dan kan ik hem helemaal draaien, dat zou ik wel leuk vinden. Ik geef je daar zo'n 20 minuten bedenktijd voor en ik zal het intro nog één keer laten horen. Goed luisteren, het is niet een plaat die we iedere dag draaien.
1: Een goed begin.
0: Ja? Ik ben benieuwd. frank@gld.nl of een appje. En dit is Cloud. En La Pression.
2: Bonjour.

0: helemaal. Helemaal. Helemaal nationaal. Ook vandaag tussen 6 en 7.
1: De beste hits van eigen bodem op Radio Gelderland.

0: krijg je wel een nieuw prijs van een bed. Bislieber in Vuibis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleeperivuibis.com.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
0: Een stuk minder betalen en toch lekker slopen. Slaap slimmer. Sleeperivuibis.com.
1: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl. Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
2: Het is feest bij Wintersteegels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
3: Het is precies 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Hilsum is het 12 graden, in de binnenstad van Tiel 14,1. Deze woensdag verloopt wisselvallig met enkele buien. Ook veel droge momenten hoor, met zon. Het wordt maximaal 20 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De politie heeft gisteravond opnieuw ingegrepen bij een demonstratie tegen het AZC aan de Wallenwijngaarden in Apeldoorn. Na het toegestane demonstratieuur verzamelden zich opnieuw mensen op de rotonde aan de Laan van Maten, waar zwaar vuurwerk werd afgestoken. Meerdere personen zijn aangehouden. Sinds de komst van de eerste asielzoekers maandag is de sfeer grimmiger geworden rond de spoedopvang. En Gelderland is volgens het Rode Kruis en het Klimaatverbond de best voorbereide provincie op extreme hitte. Alle 51 gemeenten hebben inmiddels een hitteplan klaar om kwetsbare inwoners te beschermen. Meer Gelders nieuws lees je op omroepgelderland.nl, gld.nl dus, en in onze mobiele app.
4: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
5: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
5: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
8: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
8: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
10: Goedemorgen Gelderland.

0: De Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. En zometeen het antwoord op de vraag welk intro, welke plaat ik ook er weer zocht in een goed begin. Maar eerst even dit. Morgen is het Alpe d'Huez vanuit Frankrijk. Iedere eerste donderdag van juni, traditiegetrouw, het emotionele en sportieve evenement waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker. Een speciale fiets- en wandel- en hardloopbeklimming exclusief voor alle vrijwilligers die tijdens die koersweek actief zijn, is vandaag. Zij gaan vandaag, zodat ze morgen ervoor kunnen zorgen dat de 5000 Alpe d'Huez deelnemers ook maximaal 6 keer fietsend, hardlopend of wandelend die berg op kunnen. Voor ons is Linda Geerdink deze week die kant op gereden. Zij stuurde mij gisteravond laat nog een voice-appje op de rand van haar bed. Want er zijn opvallend veel Gelderlanders op die berg, zegt ze.
1: Het zijn allemaal mensen die iemand kennen of verloren hebben aan kanker. Of die zelf ziek zijn en heel graag naar boven willen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Want iedereen wil natuurlijk deze ziekte de wereld uit. Het is ontzettend aangrijpend, kan ik je vertellen. Ook heel intens, want je hoort natuurlijk constant heftige verhalen. Ook gelukkig mooie verhalen. Zo sprak ik vandaag een dame van 34. En zij heeft baarmoederhalskanker gehad. Althans, in oktober is ze 2 jaar schoon. En dan is ze voor 95% zeker dat de ziekte niet terugkomt. Ongelooflijk gevochten heeft ze. Bestraling gehad, maar binnen een half jaar weer aan het werk gegaan. Als verpleegster in het ziekenhuis. 2 kindjes. 34 is toch ongelooflijk. En ik zat tijdens de lunch naast een man. En die is opgegeven eigenlijk en doet alles voor de laatste keer. Dus die weet gewoon dat het ieder moment gebeurd kan zijn. Hij heeft blaaskanker. Ook ongelooflijk knap dat hij hier is. En dat hij hier ook probeert zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Omdat hij natuurlijk als geen ander weet hoe belangrijk het is om dat te doen. Omdat hij dus ongeneeslijk ziek is en voor de laatste keer hier nu met ons heeft gepraat. Voor de laatste keer bij zijn vrienden is. Daar kun je toch helemaal niks bij voorstellen. Nou, dit zijn nog maar 2 voorbeelden. Maar zo lopen er hier duizenden verhalen rond. 5000 mensen gaan dus de berg op aankomende donderdag. Waarvan bijna 1000 Gelderlanders. Dus dat is bijna 1/5. Dus onze provincie is mooi vertegenwoordigd. En er zijn veel mooie Gelderse verhalen die je donderdag allemaal aan de tafel gaat horen. Want dan sta ik bovenop de berg samen met collega's Wendy van Dijk en collega Raymond van Omroep Brabant. Sorry, het is al laat. Ik hoop je van de week nog een keer te spreken. Ik ga nu slapen. En ja. Tot gauw en heel veel succes vandaag. Wij maken er wat moois van hier. Tot gauw, hè?
0: Goed zo. Linda was dat.
1: Ja, ik realiseer me dat het een beetje gek is om te eindigen met we maken er wat moois van hier. Maar daarmee bedoel ik natuurlijk dat we hopen dat we zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar kanker.
0: Precies.
1: Heb je dus nog niet gedoneerd? Doe dat dan, Frank. Ga naar opgevenisgeenoptie.nl. En voor alle luisteraars is dit ook een oproep. Want die ziekte moet gewoon de wereld uit. Au revoir. Beaucoup de bisous de France.
0: Beaucoup de bisous de France. Dankjewel, Linda. Merci. Et bonne chance daar op die grote berg vol emotie.

0: We're up all night to get lucky. Daft Punk was dat op Radio Gelderland. Goedemorgen, bonjour.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, een goed begin is het halve werk. Ik liet vanochtend dit intro horen.
1: Een goed begin.
0: En ik zei er ook bij, ja, dit is niet een plaat die we heel vaak draaien op Radio Gelderland. Dus ja, je moet hem maar herkennen. Het is een plaat uit 1988 en dit intro. Deze paar seconden waren voldoende vertoken. Voor Ernst, voor Hans, voor Anne, voor Remmelt, voor Ria, voor Jos, voor Wouter, voor Walter, voor Gert. Nou, ga ze maar door. Echt nog best wel veel appjes die binnenkomen dan op z'n ochtend. Hartstikke leuk. Inderdaad, The Caravan of Love. Haken we op onze trekhaak richting Frankrijk, richting de Alpe d'Huez morgen. Dit is Eileen Jasper Eileen. Goedemorgen allemaal.

0: Goedemorgen, het intro van vanochtend op Radio Gelderland was IJsley, Jasper IJsley, Caravan of Love. Goedemorgen.
1: Goedemorgen allemaal. Het lijkt op IJsley, Jasper IJsley met Join the Caravan of Love.
2: Het is IJsley, Jasper IJsley met The Caravan of Love uit 1976.

0: Ilse de Lange. And Something Good. En daarvoor hadden we The Caravan of Love en een goed begin van Eily Jasper Eily.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, hoe is het buiten? Nou, op dit moment rustig. Maar de afgelopen dagen ging het flink tekeer boven Gelderland. De bliksem is ingeslagen in Apeldoorn bij een flat aan de Gentiaanstraat. Stroomuitval in Zevenhuis, een gat in de vloer. In Doesburg een rieten dak in brand. Bij Julianatoren systemen uit zijn gevallen. Ja, onweer kan voor behoorlijke schade zorgen. Wat te doen, dat lees je op dit moment bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. En voor het actuele weer gaan we nu naar Alfred Snoek van Weerplaza. Alfred, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Frank.
0: Ja, het is altijd moeilijk te voorspellen waar het dan losgaat als er zo'n code geel met onweer is. Maar het is toch wel gebeurd in Gelderland, hè?
3: Ja, klopt. Inderdaad, als je een opsomming maakt, dan lijkt het erop dat iedereen er in Gelderland mee te maken heeft gehad. Of in heel Nederland. Maar uiteindelijk zijn het altijd van die buien die een lokaal karakter hebben. Dus heel veel mensen zullen zich hier dan ook veel minder in herkennen. En die hebben gewoon gemerkt de afgelopen, 36 uur, dat er af en toe een paar forse buien over zijn getrokken. Met even flink wat regen. Inderdaad, ook een beetje onweer op afstand. Maar her en der is het inderdaad goed tekeer gegaan. En ja, het blijft voorlopig wisselvallig. Dus dat risico op onweer, dat zit ook nog steeds wel een beetje in de lucht. Sterker nog, op dit moment trekt er een zone met wat buien. Nou, die schampt een beetje het westelijk rivierengebied. Maar ook daar zit op dit moment af en toe een klap onweer in. Dus met name het westelijk deel van het rivierengebied, dat heeft daar op dit moment mee te maken. Elders in Gelderland nu droog met wolken, een klein beetje zonneschijn. Maar ook daar kan zich in de loop van de ochtend ook al een eerste bui voordoen en waarbij ook onweer niet geheel is uitgesloten.
0: Oké. En ik dacht dat het vandaag eigenlijk weer even rustig zou zijn na gisteren.
3: In zoverre dat het waarschijnlijk niet van dat soort hele zware buien zijn zoals we gisteren hebben gehad. Waarbij op sommige plekken inderdaad even sprake was van echt een wolkbreuk en frequent onweer. Ja, het is nu vanmiddag bijvoorbeeld veel vaker dat je een afwisseling ziet van hele mooie blauwe luchten. Stapelwolk die flink opbollen. En als je daaronder zit, ja, dan valt er even kortstondig een bui uit. Daar ga je echt wel goed nat van worden. Maar het is veel sneller voorbij. Overigens kan ook vanmiddag nog steeds wel een enkele bui gepaard gaan met een paar onweersklappen. En de temperatuur, ja, die is misschien nog wel het meest opmerkelijk. Was de afgelopen dagen toch nog wel redelijk mild of zwoel, zou je het kunnen noemen.
0: Ja.
3: Vanmiddag blijft de temperatuur steken op een graadje of 18. Dus sinds lange tijd komen ze een keer niet boven de 20 graden uit.
0: Ik heb ook gewoon een dun truitje aan vandaag.
3: Ja,
0: ik,
3: ja.
0: Hey, en morgen wel meer kans op regen?
3: Ja, morgen ook gewoon een aantal buien. En dan zijn het er per saldo veel meer. Dus is het echt een komen en gaan van buien. Er staat een forse wind bij. Je zou het bijna meer herfstachtig kunnen noemen dan iets van zomer. Want voor de meteorologen is het al zomer. Temperaturen liggen op een graad of 17 à 18. En omdat die buien morgen talrijk zijn, ja, ben ik bang dat velen die er even op uitgaan, of om naar het werk te gaan, of om even een boodschap te doen op de fiets, dat vele luisteraars morgen toch helaas toch een grote kans maken om een nat pak te halen.
0: Oké. We zijn bij deze door jou gewaarschuwd en we worden ook gewoon weer bijgepraat over een uurtje.
3: Ja, doen we.
0: Spreek elkaar dan.
2: Tot zo.
0: Tot zo. Straks na 7 uur ook de oefening van Defensie, Fighter Lion. Want zie je deze maand ineens lange kolonnes militaire voertuigen over de weg in Gelderland of daarbuiten, dan heeft dat met die oefening te maken waarschijnlijk. De grootste landmachtoefening in 20 jaar deze maand. 7000 militairen gaan eraan meedoen. En het scenario is dit. Een fictieve vijand rukt op. In Oorschot, de 13e lichte brigade, die stopt die opmars. Waarna de 43 gemechaniseerde brigade uit Havelte dat gevecht overneemt om de tegenstander definitief te verslaan. En juist dat, het overnemen van een lopend gevecht, dat is de oefening. Dat is ook nieuw. Dat vraagt toch wel om wat coördinatie en veel logistiek. Dus er moeten veel militairen, veel materieel zich gaan verplaatsen deze maand door het land, door de provincie, over de weg, over het spoor, richting de oefenterreinen in Noord-Duitsland. En dat ga je dus wel merken. Straks meer erover na 7 uur. Maar eerst even kusjes overal op je lijf. I wanna kiss you all over exile.

0: interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS. Daar komt hij. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
7: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
6: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet.

0: bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
1: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
0: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Nou, dankjewel.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Het is feest bij Wintersteegels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
5: Pas op hoor, deze is heet.
6: Oeh, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
7: Ja, lekker.
5: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
6: En voor mij, man?
5: En een frisje voor jou.
6: Dank je.
8: Proost!
5: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
10: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3-sterren-slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Goedemorgen Gelderland.

0: Marvin Gaye, Kim Weston en It Takes Two op Radio Gelderland. Goedemorgen. Het is 7:08. Woensdagochtend 3 juni. Een wisselvallige dag wordt deze woensdag. Enkele buien gaan over ons heen trekken. Tussendoor hebben we ook echt wel droge momenten met zon, hoor. Een matig in open gebieden soms vrij krachtige zuidwestenwind waait er en het wordt 20 graden. Later vandaag neemt de bewolking toe, dan volgt ook meer regen. Morgen lijkt het zelfs nog natter te verlopen met meerdere stevige buien. Maar ook daarna gewoon echt wel wat frisser. De zomer is voorlopig eventjes weg. De buien worden geleidelijk minder, maar toch. En dan maken we het op de radio, maar gewoon gezellig toch? Goede muziek, een nieuw dossier voor ons spel Platenlicht. En nu eerst een greep uit het Gelders nieuws van vandaag. En dat wat op de voorpagina's is gezet van de kranten. De Telegraaf kopt sneller eind aan ruildemonstratie. De burgemeesters en de ME krijgen meer middelen om sneller in te grijpen als de openbare orde ernstig wordt verstoord. Agenten grepen trouwens opnieuw in bij een nieuwe demonstratie in Apeldoorn rond de asielopvang. Daarbij werd volgens getuigen zwaar vuurwerk afgestoken en de politie heeft opnieuw meerdere mensen aangehouden. Er zijn 6 oude scheepswrakken ontdekt voor de kust van de Bahama's. Wetenschappers denken dat die mogelijk van piraten waren. Historicus Erik de Lange schreef een boek over piraterij. En volgens hem hebben piraten niet voor niets een slechte reputatie.
1: En die Henry Avery, die piratenkoning, waar dan nu mogelijk het schip van gevonden is, dat is nog helemaal niet bewezen, die had een vrij angstwekkende reputatie. Die was, voordat hij piraat werd, ook nauw betrokken bij slavenhandel langs de kust van West-Afrika. En daar misdroeg hij zich zo erg dat andere Engelse slavenhandelaren over hem zeiden van die Avery, dat is een aardige piece of work, zeg maar.
0: Een aardige piece of work, ja. De Gelderlander in het AD melden dat het aantal meldingen van oudermishandeling fors stijgt, vooral psychisch geweld en financieel misbruik. Basisscholen komen vaker geld tekort om een schoolreisje te organiseren. Op scholen waar veel armoede voorkomt, dragen de ouders steeds minder bij aan dit soort activiteiten. Die kunnen dan wel terecht bij het Jeugdeducatiefonds.
2: Wij kregen dit schooljaar tot nu toe al 3300 aanvragen voor ongeveer 5 miljoen euro. Vorig schooljaar waren dat er 2200 voor ongeveer 3 miljoen euro. Dus we zien een enorme stijging.
0: En goed nieuws voor de burgemeester van Culemborg, Marinka Mulder. Zij heeft onverwachts haar gestolen laarzen teruggekregen. Die doken op tussen een grote partij vermoedelijk gestolen spullen die de politie onlangs aantrof. Mulder raakte haar laarzen kwijt bij een auto-inbraak eerder dit jaar. Ze had niet verwacht ze ooit nog terug te zien. Maar aantrekken doet ze niet. Het blijft nu vooral een mooi aandenken.
3: Nee, ik ga ze niet meer aandoen. Nee. Nee. Ik weet toch niet helemaal waar ze zijn geweest. Hè? Ja.
0: En wie ze heeft aangehaald. De politie hoopt nu ook andere gevonden spullen terug te bezorgen aan de rechtmatige eigenaren. Roxy Music, Over You. En dan zometeen de operatie Lion Fighter. Ik noemde het net al even voor 7:00. Zo'n 7000 militairen doen eraan mee. Dat ga je echt al merken, hoor, deze maand op de weg.

0: Roxy Music op Radio Gelderland en Over You. Goedemorgen. Operatie Fighter Lion. De grootste landmachtoefening van de Koninklijke Landmacht in 20 jaar. En dat vindt deze maand plaats. Dit duurt dus de komende weken dat 7000 militairen uit Duitsland, de Achterhoek en het Harde grootschalige conflicten gaan trainen. Dat is voor brigade-generaal Remco van Inge en zijn collega's een koud kunstje. Tenminste, als je ze zo cool moet geloven.
1: Vanuit Havelte vertrok een groot militair konvooi naar het Harde. Daar worden de voertuigen op de trein gezet voor transport naar Duitsland, waar het zwaartepunt van de oefening ligt.
2: Nou, in Gelderland gaan we merken dat de operationele ondersteuningseenheid van de hele landmacht, die voornamelijk geplaatst is in Gelderland, dat die zal verplaatsen richting Noord-Nederland en daar met name de logistiek voor deze oefening zal gaan verzorgen. We gaan voor het eerst op grote schaal met drones oefenen, maar ook de middelen om je te beschermen tegen drones. En een eenvoudig voorbeeld daarvan is gewoon nieuwe camouflagenetten, waardoor je bijvoorbeeld in het warmte vlak minder goed zichtbaar bent. Want het vermogen om jezelf te kunnen verstoppen, dat is natuurlijk ook een beetje verdwenen door de nieuwe drones.
3: Jullie zijn net bevoorraad?
4: Ja, dat klopt. Ja, we zijn met ons voertuig zijn we door de bevoorradingsstraat heen gegaan. Zodat we in ieder geval het juiste eten en drinken hebben. En dat gecontroleerd is wat we allemaal meenemen op de oefening.
3: En jullie nemen mee water en wat nog meer?
4: We krijgen ook gevechtsrantsoen hier. Dus eigenlijk een kant-en-klaar pakket voor 24 uur. Met ontbijt, lunch en diner erin. En dat kunnen we dan tijdens de oefening eten.
3: En dat is allemaal eten voor op locatie. Is dat ook lekker?
4: Tegenwoordig is het best oké, moet ik zeggen. Ja, niet te klagen.
3: Hartstikke goed. Jullie zijn met z'n tweeën in het voertuig?
4: Ja, dat klopt. De chauffeur die is nu bezig met het voertuig te laten controleren. Alsof de juiste uitrustingstukken erop zitten. En ik ben de bijrijder, dus ik doe de navigatie en zorg dat alles goed blijft. Dat we de juiste plek in de kolonne blijven.
3: Jullie hebben ook een wapen bij je. Heb je ook munitie bij je?
4: Nee, nog niet. Dat krijgen we straks verderop als een stuk van de verplaatsing is geweest. Dan komt er een herbevoorrading. Dan moeten we ook opnieuw tanken. En daar krijgen we ook de munitie ter plekke.
0: Ja, en dat is dus de oefening Fighter Lion de komende weken. Defensie probeert zoveel mogelijk buiten de spits te rijden, maar je kunt dus wel degelijk militaire kolonnes gaan tegenkomen. Dus schrik niet als je ineens tanks of panzervoertuigen ziet langskomen. Het hoort deze maand bij de grote oefening. Plaat Delict. Een nieuw dossier zometeen. Na Guus Meeuwis.

0: Guus en zijn tranen gelachen. Guus Meeuwers was dat.
1: Plaat de Mix.
0: Ja, goedemorgen. Een nieuw dossier.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ik ga een procesverbaal voorlezen van iets waar een plaat waar iets in is gebeurd dat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag om dat op te lossen. En daarmee maak je kans weer op een Radio Gelderland zaklampje als gouden tipgever. Die ligt voor je klaar als je dit platendelict weet op te lossen. Een opvallende vermissingszaak vandaag. Een man besluit na een ingrijpende gebeurtenis zijn leven drastisch om te gooien. Kort daarna verkoopt hij zijn auto en verdwijnt hij uit beeld. Niet veel later verschijnt in de krant een bericht over een ernstig ongeval. Het voertuig is volledig uitgebrand, zijn auto die hij heeft verkocht dus. En de bestuurder daarvan, de koper, zou het niet hebben overleefd. Familie, vrienden en bekenden gaan er echter uit van het ergste dat hij dood is. Er komt een opmerkelijk vermoeden omhoog. Wat als de vermiste man nog gewoon rondloopt? Wat als hij bewust heeft besloten die vergissing in stand te houden? Die zaak wordt onderzocht als mogelijke identiteitsverdwijning met voorbedachte raden. Dus verdacht van het opzettelijk laten voortbestaan van een onjuiste overlijdensmelding. En het zonder kennisgeving verdwenen uit zijn oude bestaan. We zoeken hiervoor een Nederlands duo. En ze staan bekend om hun verhalende liedjes, filmische details en harmonieuze samenzang van die twee. Dus volgens officiële berichten is onze hoofdpersoon uit deze aangifte overleden. Maar volgens sommige onderzoekers op deze platenpolitieafdeling is dat niet het geval. Een man die dankzij een noodlottig misverstand zijn oude identiteit achterlaat en ergens anders opnieuw begint. Frank@gld.nl of een appje naar de studio als jij denkt te weten over welke plaat dit gaat. En dan heb ik nu voor jou alvast de plaat die hoort bij het komende WK voetbal. Shakira en Burna Boy en Die Die.

0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
1: Ja, ook bij Wennekes Wonen in Groesbeek.
3: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
5: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
8: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
9: Het is 7:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Oenen, gemeente Epe, is het 12,7. In Eibergen is het 13,3. Vandaag verloopt het wisselvallig met enkele buien. Veel droge momenten met zon. Later in de middag en avond neemt de bewolking toe en komen er ook meer regenbuien. Op de Spijkerstraat in Arnhem is vanochtend een uitslaande brand uitgebroken in een woning. Omliggende woningen zijn ontruimd. Een aanwezige bewoner is op tijd uit de woning gehaald. Bij het getroffen gebouw vonden de afgelopen dagen werkzaamheden plaats voor de verwijdering van asbest. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat er asbest is vrijgekomen. En een 20-jarige man is in Spanje opgepakt voor een gewelddadige nepagentenoplichting in Putten en mogelijk vergelijkbare zaken in Ede en Arnhem. Hij is inmiddels uitgeleverd aan Nederland en zit voorlopig vast in het lopende onderzoek in Oost-Nederland. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze Omroep Gelderland app. Kijken of er verkeersinformatie te melden is vanochtend. Jazeker. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen 5 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Zaltbommel 12. En 5 minuutjes tussen Beest en Everdingen. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en Tiel 6 minuten. En op de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein 7 minuten extra reistijd.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformule zonder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
10: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
10: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
14: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
13: Echt?
14: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
17: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: Madonna op Radio Gelderland hoorde je True Blue. 8 minuten over 7:30. Ik wil het met jou hebben over Antje. Want Antje is toch wel bijzonder. Antje was gisteren jarig. Ze woont in Tiel, in zorgcentrum Lingewaarde. Antje Valkes, ze is 108 geworden gisteren. 108! Dat verdient natuurlijk wel een feestje. Hè? En zij weet zelf wel heel goed hoe dat is gelukt, 108 worden.
1: Ja, gezond eten en drinken en vrolijk zijn. Dat is het beste. Ja, hoe blijft u 100? Ja, vraag maar ook af. Ik weet het allemaal niet meer. Want ja, 108 en de gedachten ook een beetje op de loop, hoor. Dus alle dagen ei. Daarbij, alle dag 's morgens een boterham met een ei. Ja, ik ben ook 108.
0: Iedere dag een boterham met een ei. Ja, 108, dat kan haar nicht Wien van Driel bevestigen.
2: Elke dag een eitje, heb ze gezegd.
3: Wat is het voor vrouw?
2: Direct. En als het niet zint, dan is het ook stop. Pittige tante, altijd lief geweest voor mij. We hebben er altijd terecht kunnen. Elk jaar is het weer, haalt ze het of haalt ze het niet. En zoals ze zelf zegt, ja, met de dag leven. Ja, bijzonder. Je weet nooit of je er weer een jaar bij krijgt.
3: Wat doet ze zo op de dag? Hoe komt ze daardoor?
2: Een beetje zitten, ze halen ze naar de hal. En dan doen ze daar wat mee of ze zitten kijken. En ze zitten hier in de stoel, kan ze naar buiten kijken. En dan, dat is de dag eigenlijk. En 's avonds televisie kijken.
3: Ja. Ze heeft wel volop zin in het leven, geloof ik.
2: Ja, niet altijd, maar vaak wel.
3: Ze is ouder dan het vrouwenstemrecht in Nederland.
2: Ja. Daarom laat ze dreigen ook horen als het nodig is. Nee, vraag maar aan de dames. Als het niet wil, gebeurt het ook niet.
0: Nou, als je dan niet weet wat je vanochtend gaat ontbijten, een boterham met een ei dus. Dat is het geheim.
4: Delict.
0: Door met plaat Delict. Editie 101 is het dan, hè, als ze gisteren het jubileum hadden. Hè. De platenpolitie dankt iedereen weer voor het meedenken vanochtend. Lalja, Henny, Arjen, Jack, Koni, Ria, Willem, Marijke, Elina. Een lange, lange lijst vanochtend van mensen die hebben geappt en gemaild. Dank ervoor. Deze dader is ook weer gepakt. We hadden te maken met een nummer over Herman. En Herman is een man die zijn ongelukkige leven ontvlucht. Hij verkoopt zijn auto, leest vervolgens in de krant dat de auto crasht, waarbij zijn identiteit wordt aangenomen. Doordat iedereen denkt, hé, Herman is dood. En Herman is eigenlijk eindelijk echt vrij en kan opnieuw beginnen. Er is nog zo'n nummer over Herman. Als het vuur gedoofd is, dan worstelt diezelfde Herman met zijn vastgelopen leven, zijn huwelijk en zijn dagelijkse sleur. Dan besluit hij zijn biezen te pakken. Maar in dit nummer zit hij dus al op een terras in Zuid-Frankrijk. Waarop je dus leest dat in de krant die auto uit de bocht is gevlogen. Volledig uitgebrand. Inzittenden zijn onherkenbaar. En ja, en de auto stond nog op zijn naam. Dus men denkt, hé, dat is Herman. Dat geeft hem een ultiem gevoel van bevrijding. Hij is officieel dood. Maar ondertussen zit hij volmaakt gelukkig in de zon. De titel is een metafoor voor een situatie die aanvankelijk donker en rampzalig lijkt. Het dodelijk ongeluk. Maar die achteraf een positieve wending blijkt te zijn. En een nieuw begin inluidt. Wat is de titel? Wie zijn de uitvoerende? Dat vroeg ik me af. En het delict natuurlijk van ja, dat moet je eigenlijk dan wel melden. En dat doet hij niet. Hij maakt hier gebruik van. Om wie gaat het? André, goedemorgen.
5: Goedemorgen. André. Ja.
0: Wat zou jij doen als iedereen denkt dat je er niet meer bent? Dat je dus eigenlijk gewoon kunt doen wat je wilt. Je bent volledig vrij.
5: Ja, dat is opnieuw beginnen dan. Hè. Het is een kwestie van alles achterlaten en denken van nou, ik ben overal vanaf.
0: Ja.
5: Of, wat jammer, ik verlies wat. He, dat, zo staat het in het leven. Maar, natuurlijk op deze manier, de persoon in kwestie zal zeker gezien het verhaal denken van zo, nu ben ik overal vanaf.
0: Ja, want deze persoon, deze Herman, die is denk ik wel blij dat hij zijn oude leven kwijt is. Hè?
5: Ik verwacht het zeker, ja.
0: Ja. Ja. En ik hoor een beetje tussen de regels door dat jij het misschien wel gewoon jammer zou vinden.
5: Uiteraard, zeker als je al een stuk leven achter de rug hebt, dan is het ergens toch wel een heel stuk, in mijn geval, wat ik achter zou laten.
0: Ja.
5: Dat zou ik niet willen missen, ook niet als ik opnieuw zou kunnen beginnen.
0: Nee, ik ook niet hoor, ik heb dat ook. Ik zie helemaal, ik zit er al een beetje over na te mijmeren al vanochtend. Ik zou het denk ik helemaal niet zo'n bevrijding vinden. Maar goed, dat is een mooie gedachte. Over wie gaat het? Ja. Welke plaat?
5: Het gaat over, het gaat natuurlijk over Herman. Maar de plaat heet Zonder Stralen, dacht ik.
0: Het regent zonder stralen.
5: Het regent zonder stralen.
0: Ja, dat had je gehoord.
5: Ja, dat is dus een, het is een hartstikke mooi nummer van Arthur and the Munnet.
0: Helemaal goed.
5: En ik mag dat graag beluisteren. Ik vind die jongens schitterende muziek maken.
0: Nou, ik ga hem speciaal voor jou draaien dan. En ik geef hem zometeen nog even terug aan mijn steun en toeverlater in de studio aan Joost. En die gaat dan jouw adres noteren. En dan krijg je een zaklampje als gouden tipgever opgestuurd.
5: Oh, dat is leuk. Ja. Dat apprecieer ik. Dank je wel.
0: Dank voor het meespelen. En André, een mooie dag vandaag, hè?
5: Dank je, hetzelfde.
0: En lekker blijven genieten van dit leven.
5: Ja, dat gaan we doen.
4: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Plaat Delict van woensdag 3 juni wordt toegevoegd aan onze lange, lange lijst op Spotify van alle opgeloste dossiers tot nu toe. Agda en de Munnik, inderdaad. En het regent zonnestralen. En iedereen bedankt voor het meespelen en de goede antwoorden in de mail en in de app.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Hallo.
0: Acta en de Munnik. Het regent zonnestralen.
1: Dat is hem, ja.
0: Dat is de plaat die ligt.
2: Maar het regent zonnestralen.
1: Heel goed. Dank allemaal voor het meedenken en het insturen van de app. En heb je nou zelf een suggestie, dan mag je die doorgeven via de mail. Frank@gld.nl of een appje. En je kunt ook de plaatselijke politie bellen natuurlijk. Zaak

0: maakt het 7:58. Goedemorgen, Gelderland. Tijd voor het weer, tijd voor Alfred Snoek van Weerplaza. Goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen, Frank.
0: Ja, een hele andere dag dan de afgelopen dagen, want we zijn echt een paar graden gezakt, hè?
1: Ja, dat klopt. En we komen voorlopig, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen, nou, veelal onder de 20 graden uit als maximum temperatuur. En dat is op zich niet vreemd voor begin juni, maar het is wel even wennen, want we hebben al een aantal tropische dagen gehad. Nou, daar is voorlopig dus echt geen sprake van. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat we even gecompenseerd worden voor al die warmte die we hebben gehad. Dus temperaturen zijn voor velen denk ik toch wel wat aan de magere kant. Maar als je echt een hittehater bent, ja, dan is het de komende tijd genieten. Want de temperaturen blijven voorlopig zelfs tot na het weekende heel gematigd wat dat betreft. Maar daarvoor in de plaats krijgen we dan ook een heel ander weertype. Nou, we hebben gisteren al gezien hoeveel buien er zo verspreid over Gelderland trokken. Met onweer en alles erbij. En ook op dit moment zijn er zo her en der een paar buien actief. Met name in het westelijke rivierengebied waren die buien al een uur geleden aanwezig. Nou, die zijn inmiddels doorgeschoven. De regio Nijmegen die ziet ten westen al een behoorlijk donkere wolkenlucht hangen. En dat zijn die buien die geleidelijk ook die kant op schuiven. Al lijkt het zwaartepunt over Brabant te schuiven. Dus wat dat betreft hebben we in Gelderland nu nog geluk. En verder richting Veluwe, Achterhoek. Nou, daar is het nu op een enkel buitje in de buurt van Doesburg na en Dieren is het nu gewoon droog. Dus wat dat betreft heel wisselend. En dat hebben we eigenlijk de rest van de dag. Soms breekt eventjes heel mooi het zonnetje door. Dan denk je van, hé, het is nog wat. En even later komt er dan toch nog wel weer een enkele bui opzetten. Verder bij dat een zuidwestelijke wind. En die drukt dus die temperatuur. Want die voert van oorsprong toch redelijk frisse lucht aan.
0: Oké, en dat hebben we morgen ook, maar dan met iets meer buien nog.
1: Ja, dat klopt. Morgen lijkt die buiigheid nog weer wat te activeren, op te leven. Nou, dat zijn dan echt talrijke buien die van west naar oost over Gelderland schuiven. Nou, er zijn echt wel wat droge momenten hoor, maar die zijn kort en moeilijk te timen. Dus velen zullen toch morgen wel helaas een nat pak halen als ze eventjes naar buiten moeten. Talrijke buien die soms even fors uitpakken met in korte tijd veel regenwater. Onweer is erbij mogelijk, windvlagen. Ja, en die temperatuur heb ik eigenlijk al gezegd, maar de 20 graden gaan we morgen ook niet halen in de middag.
0: Okay. Alfred, dankjewel en tot over een uurtje.
1: Ja, tot straks.
0: Joep. En rij je wel eens over de Rijksweg in Gaanderen, of de Gaanderense weg, dan is het opletten geblazen, want sinds kort staat daar een nieuw apparaat. Dat heet de Flexflitser. De Flexflitser die verhuist iedere 2 maanden. Maar waarom staat hij op dit moment nu juist daar? En hoe hard werd daar gereden? En werkt zo'n mobiele flitspaal dan echt? Dat hoor je zo meteen na 8 uur. En dan hoor je ook wat de winkel met dameskleding in diezelfde straat ermee te maken heeft. Wat moet een dameskledingzaak nou in zo'n verhaal over te hard rijden? Hoor je na 8 uur, na Horan. Dit is Dinner Party op Radio Gelderland. Goedemorgen.

0: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
1: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-sierbestrating.nl.
2: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Huismeesters in Bemmel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij de Huismeesters in Bemmel.
1: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op

0: Maar 20 minuten van Enschede.
1: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grenzen niet over. Kijk en vergelijk. WentusTegelsenVloeren.nl.
2: Geraniums, €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. Bloemenkwekerij Josmon.
3: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam Wonen en Slapen. Jouw thuis begint hier.
4: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op VivaldiXL.nl.
3: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
5: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
8: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Het nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
7: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werk krijgt, 170% uitbetaald, en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
9: Bel de opvang. Bel met ons. En dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk. Wij hebben de kennis. En weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
7: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Katrien, dankjewel. Verkeersinformatie dan volgens de ANWB op de A2 Den Bosch Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 18 minuten. En richting Utrecht ook tussen Geldermals en Everdingen 6 minuten. Dan tussen Geldermals en Zaltbommel nog 11 minuten. Richting de andere kant op, richting Den Bosch dus. En daar staat tussen Waardenburg en Empel nog eens 5. Andere snelweg, de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Arkel, de Hardingsveld, Giessendam 7 minuten. De A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten. En op de N233 Kesteren-Velendaal tussen de aansluiting met de A15 in Rhenen 5 minuten extra reistijd.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neden.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij.

0: bij zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvorak's geliefde 9e symfonie uit de nieuwe wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Goedemorgen Gelderland.

En why tell me why? Goedemorgen Gelderland, het is 8:08. Woensdagochtend, 3 juni is het. Goedemorgen, even het raam openzetten.

0: Ik had het raam hier in de studio ook openstaan en ik rook gelijk brandlucht. Daar zal meteen meer over. Eerst maar even het weer gewoon voor de hele provincie. Een wisselvallige dag met enkele buien die overtrekken. Maar tussendoor zullen er ook genoeg droge momenten zijn met zon. Een matig en in open gebieden soms vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt maximaal zo'n 20 graden. Later vandaag neemt de bewolking toe en de volgende meer regenbuien. Morgen lijkt het zelfs nog natter te worden met meerdere stevige buien. En ook daarna blijft het aan de frisse kant. Nou, dan maken we op de radio er gewoon een fijne ochtend van. Met goede muziek en nu eerst een greep aan het Gelders nieuws. En dat wat op de voorpagina's gezet is van de woensdagochtendkranten. Maar ik begin dus met dat wat ik uit het raam rook. Brandlucht in de wijk Spijkerkwartier hier verderop bij de studio in Arnhem. Daar is vanochtend een uitslaande brand uitgebroken in een pand aan de Spijkerstraat. Omliggende woningen zijn ontruimd. Eén bewoner bleef erbij ongedeerd, op tijd eruit gehaald. En mogelijk is er ook asbest vrijgekomen, want daar werd de afgelopen tijd aan gewerkt in diezelfde blok met woningen. Onze eigen Linda Geerdink is in de Alpe d'Huez in het skidorp. Daar is de voorbereiding voor de nieuwe editie van de Alpe d'Huez. Deelnemers gaan morgen 6 keer maximaal fietsend, hardlopend of wandelend de berg op. En waar doen ze dat voor?
1: Het zijn allemaal mensen die iemand kennen of verloren hebben aan kanker. Of die zelf ziek zijn en heel graag naar boven willen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Want iedereen wil natuurlijk deze ziekte de wereld uit. Het is ontzettend aangrijpend, kan ik je vertellen. Ook heel intens, want je hoort natuurlijk constant heftige verhalen. Ook gelukkig mooie verhalen.
0: Ja, en die emotie die kun je morgen ook gewoon bij ons volgen via de kanalen van Omroep Gelderland. Alpe d'Huez. Vandaag is het Alpe d'Huez. Daar gaan alle vrijwilligers die het mogelijk maken, die gaan vandaag al omhoog, zodat ze morgen hun werk, goede werk, kunnen doen. Experts maken zich in het AD vanochtend te zorgen over het gebruik van chatbots door psychische en kwetsbare mensen. Ze versterken wanen en achterdochtige gedachten. Ik koos een weg waar ik nu met walging naar terugkijk. Dat zegt Donald Pols in het NRC. De roerganger, bekend van zijn jarenlange inzet voor milieudefensie, was slechts één dag in dienst van Tata Steel. Hij verzweeg zijn betrokkenheid bij een racistische organisatie in Zuid-Afrika. Het Financieel Dagblad ziet dat er steeds minder vrijwilligers beschikbaar zijn voor het bouwen van hutten en tenten op zomerkampen. En daardoor zijn er ook steeds minder plekken voor kinderen. Het Valkhof Museum in Nijmegen is helemaal gerenoveerd voor 15 miljoen euro. Op het plein bij de ingang wordt nu nog hard gewerkt, maar binnen is het werk tenminste af, zegt de directeur Hedwig Saam.
2: Ik ben heel erg trots op het geheel van de dingen. Dat het echt meer is dan de som der delen, waarbij het plein, het interieur van het museum, dus die hele entreezone, de verbinding met buiten door een groot terras en veel meer glas. Maar ook de inrichting binnen, dus de nieuwe presentaties. Eigenlijk allemaal hetzelfde verhaal vertellen.
0: Ja, kunstenaar Met de Sterren mocht voor de expositie rondneuzen in het depot van het Valkhof Museum en combineerde dat met haar eigen werk.
3: Rotsachtige sculpturen die uit de muur komen en er is heel veel te ontdekken en heel veel te zien. Eigenlijk heb ik zelf alle stukken mogen uitkiezen die hier te zien zijn. En dat was natuurlijk fantastisch, want wanneer mag je nou een archief inkomen en wanneer mag je nou alle stukken aanraken? Ja, alsof je een rijke collector bent.
0: Ja, is het niet. Maar ze kon het wel even ervaren. Dat vond ze wel heel tof.
4: Mensen hadden het idee dat ze...
0: En nou gaat er even iets mis. Ja. Want ik wilde Steve Harley draaien. En Cockney Rebel, Make Me Smile.

Steve Harley en Cockney Rebel op Radio Gelderland. Ja, we hoorden net in het overzicht van de berichten de grote brand vanochtend. Uitslaande brand in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier. Hier eigenlijk best wel vlakbij de studio. We hebben het kunnen ruiken. Inmiddels is de brandweer daar de boel aan het inpakken. Ze waren daar trouwens de afgelopen tijd bezig met het verwijderen van asbest. Dus er was ook wel de vrees dat bij deze brand asbest is vrijgekomen. Brandweer verwacht dat het inderdaad toch hoogstwaarschijnlijk niet gebeurd is. De brand is dus goed deels onder controle. En wordt daar opgeruimd. Dus kunnen de mensen ook weer redelijk snel weer terug. De omwonenden die moesten tijdelijk hun woning verlaten vanochtend. Zometeen een flexflitspaal in Gaanderen. Maar eerst Abel.

0: Onderweg van Abel. Goedemorgen, Gelderland. Ja, we gaan het hebben over de flitspaal in Gaanderen. Eline hebt er al over. Ja, ach ja, die flitspaal aan de Rijksweg. Mijn moeder woont in Terborg, zegt ze. Dan krijgt ze thuiszorg. Helaas hebben al heel wat personeelsleden van de zorg die bij haar komen meerdere bekeuringen gehad daar in Gaanderen. Ik kom er zelf ook geregeld langs, zegt ze. En ik hou het altijd netjes bij 30 km per uur. En toch maakt die flexflitser op de Rijksweg in Gaanderen overuren de laatste tijd. Het is dus een tijdelijke flitspaal. Het moet het aantal hardrijders terugdringen. En Robin Meijer, verkoper van dameskleding in diezelfde straat, heeft nu een opvallend bord bij zijn winkel geplaatst om daarmee de automobilisten te waarschuwen voor de flexflitspaal.
1: Mensen hadden het idee dat ze te zwaar beboet werden. En toen kreeg ik er zelf ook nog een paar. Toen dacht ik, ja, hier ga ik wat mee doen.
2: De maat is vol.
1: Ja, ja. Mensen krijgen bekeuringen die best wel hoog zijn. Als je dat afzet tegen de overtreding die ze maken. Dus als je 7 kilometer te hard rijdt, dan krijg je 125 euro boete. Die verhouding is een beetje zoek.
2: De proportie is zoek, zeg maar. Je zegt, ik ben zelf ook beboet. Hoeveel heb je er gehad?
1: 2.
2: Hoe hoog?
1: 103 en 200. Ja. Eigenlijk in de winkel hoor je ook wel mensen die 800, 1200 en niet in één keer, maar allemaal 100 euro, 200 euro. En dat is het een beetje. Hij flitst niet, dus je ziet niet dat, dat er wat gebeurt. En een week later kreeg je ze op de mat. En handhaven en bekeuren is niks mis mee. Je moet niet te hard rijden hier, maar het moet wel in verhouding zijn.
2: In hoeverre heeft het effect, dit bord?
1: Ik denk dat het heel goed is. Eigenlijk werkt het twee kanten op. Want toen ik het neerzet, zag ik dat al. Je ziet mensen echt eerder afremmen. Dus er wordt ook nog zachter gereden ook en eerder geremd. Dus dat is alleen maar goed.
2: Mag dit eigenlijk wel?
1: Ja, dit mag denk ik wel. Want je hebt ook Flitsmeister of op de radio berichten die je waarschuwen voor dit soort flitsers. Dus nee, ik denk dat het wel gewoon prima is. Op de een of andere manier zien mensen dit bord nog beter dan dat ding. Dus werkt dat ook gewoon goed. Misschien moeten ze meer borden plaatsen dat je zachter moet rijden.
2: Wat voor reacties krijg je op het bord?
1: Nou, bijna allemaal positief, ja. Ja.
3: Wij zijn blij als buren, want het is een stuk rustiger geworden bij ons. Wij zitten hier boven op het balkon en dan kunnen we rustig zitten. Plus dat het een heel stuk veiliger is. We kunnen nu makkelijk oversteken bij de zebrapaden, want er was altijd een kriem. Want ja, als het gejaagd wordt, dan gaat het echt hard. En dan stoppen doen ze niet meer tegenwoordig.
2: Het was een racebaan?
3: Ja, het is echt. Als dat ding weer weg is, die paal, dan gaat het weer los hoor. Dan wordt er echt weer gereest. Dus dat was niet normaal. Dus, ja, ze klagen allemaal, maar er staat aan het begin van Gaanderen 30. En daar begint ze ook 30. Dus daar moet je aan houden, hè, vind ik. De boetes zijn een beetje hoog, daar ben ik met iedereen eens. Maar goed, dan moet je wel aan 30 houden, vind ik.
2: Hoeveel bekeuringen heeft u al gehad?
4: 0. Ja, ik ben hier van de week al een paar keer doorheen gekomen. Maar gewoon rustig rijden. Hè?
2: Dus het bord werkt?
4: Het bord werkt, ja.
0: Goed zo. Ja, hou je er gewoon aan. Begin 30, einde 30, dan blijf je ook 30. En er wordt veel te hard gereden, je hoort het van die mensen. En dat zo'n winkelier dan de autorijders waarschuwt. Ja, dat is alleen maar slim natuurlijk. En daar houden ze geld over. In plaats van een boete kunnen ze daar dan weer kleding van kopen in Gaanderen natuurlijk. Slim gedacht. Het is 7 minuten voor 8:30. Dit is Human League met Mirror Man.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
1: Betting Racing. Altijd een eerlijk advies en persoonlijke aandacht. Ontdek het op bettingracing.nl.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl. Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl. De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
3: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
4: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
3: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
5: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
6: Mijnleesbril.nl.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
9: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
10: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Helmink Wonen in Vorden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Helmink Wonen in Vorden.
10: Voor Luxaflex zonwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
12: Het is 8:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Bergharen is het 12,7, in Kesteren 14,1. Vandaag verloopt wisselvallig met enkele buien, veel droge momenten met zon. Later in de middag en vanavond neemt de bewolking toe en er komen er meer regenbuien. Een felicitatiebericht van de gemeente Renkum over nieuwe Nederlanders is overspoeld met duizenden racistische reacties op Facebook. De gemeente is geschrokken, verwijderde de post en onderzoekt of de aangifte wordt gedaan. En de brand in het Spijkerkwartier in Arnhem is onder controle. Waarschijnlijk is er geen asbest vrijgekomen. De brandweer pakte zo rond 8:00 weer in en verwachtte dat ontruimde bewoners snel weer terug naar huis kunnen. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan van de ANWB. De laatste stand van zaken deze woensdagochtend. Vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg van een kwartier en 10 minuten de andere kant op naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Op de A2 een paar minuten vertraging tussen Oosterbeek en Maandenbroek door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. En 12 minuten richting Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen. Op de A50 Arnhem-Oost tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten.
0: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
13: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
0: Voor AVEC-bedden, bezoek slaapspecialistdremt of slaapspecialistdremt.nl.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps en het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
19: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: Goedemorgen Gelderland.

0: Time Bandits en Specialized in You. Goedemorgen, 9:09. Ja, er zijn meerdere plekken in het land gisteravond de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de onweersbuien gaven de doorslag. Als je kijkt naar de strook boven Gelderland eigenlijk, zoals Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel, daar durfde de organisatie het allemaal niet aan om de wandelaars op pad te sturen. Een regenbui, dat is geen probleem, zeggen ze ook. Maar onweer en harde wind natuurlijk wel. Het is onderweg niet echt vaak een goede plek om te schuilen. Dus voor veel wandelaars ging gisteravond de tweede avond niet door. Ook bij ons in Gelderland lopen ze de avondvierdaagse natuurlijk. In Aalten doen ze dat al voor de 68ste keer bijvoorbeeld. Daar hebben ze de keuze tussen 2,5 kilometer tot 15 kilometer. Allerlei afstanden. Je mag ook je buggy meenemen met kind erin. In Doetinchem starten de wandelaars iedere avond op een andere plek. Soms van de ijsbaan, soms van stadion De Vijverberg. Ulft pakt ook uit met een intocht, zaterdagmiddag, compleet met muziekkorps en een DJ. Maar ook in Laren, in Varsseveld, in Neden, daar wordt deze week stevig doorgestapt. De tips voor de avondvierdaagse wandelaars: als de zon schijnt, smeer je goed in, draag luchtige kleding, drink natuurlijk voldoende water op die warme avonden. En met slecht weer inderdaad, houd er rekening mee dat je droge sokken wel lekker is. Het is weer volop avondvierdaagse tijd in onze mooie provincie. En toch ook in het nieuws: kinderen bewegen steeds minder. En om dat tegen te gaan heeft Loopland Gelderland een nieuw initiatief genomen. Op speelplaatsen van scholen wordt nu Fun to Run Tracks aangelegd. Een Fun to Run Track. De primeur was voor Doorwerth. En wethouder Arend Meijer nam daar een kijkje op het Fun to Run Track.
1: De wethouder probeert de nieuwe Fun to Run Track zelf uit.
2: Ik vond het nog best wel pittig eigenlijk. Dus ik kan me voorstellen dat de volgende Olympische atleten hier uit Doorwerth komen.
1: De baan is een anderhalve dag neergelegd. De kinderen mogen zelf kiezen hoe ze het traject afleggen.
3: Ja, het is heel veel kinderen spelen met het en het is heel erg.
4: Heel belangrijk. Ga je lenig worden. Ja, heel sportief.
2: Ja, bewegen bij kinderen is zo belangrijk. Op het moment dat je op jonge leeftijd al begint, zie je dat ze het later ook oppakken. Blijven ze gezonder en dat is voor iedereen goed.
3: Je moet ook heel veel bewegen en motivatie om dingen te doen.
5: Ik vind het een goede intentie dat ze dit hebben gedaan. Ik vind het heel leuk, het parcours.
2: Wat ons betreft is dit de pilot. Gaan we kijken welke andere scholen dit ook willen.
1: Er is ook een Femke Bolbaan met boomstammen als hoorden. Komt de nieuwe Femke Bol van deze school, denk je?
6: Denk het wel. Ja, misschien.
2: Ja, wat ons betreft komt de volgende Femke Bol uit Doorwerth.
7: Let's move!

Charlie Puth en Meghan Trainor. Let's Marvin Gaye and Get It On. Lekker hoor. Het is bijna 9:15. Je luistert naar Radio Gelderland. En dit is het moment dat je een woord van mij krijgt. Een woord uit de Nederlandse taal waarvan ik zeg... van dit is nou echt zo'n typisch voorbeeld van een mooi woord. Een vergeten woord, een oud woord. Een woord wat niet meer zo vaak wordt gebruikt. En wat eigenlijk best zonde is. Die woorden die staan in mijn Dikke van Dijk. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje. Vol met vergeten taalparels. En het woord van vandaag wat ik je wil meegeven is... immen. Immen, ja. Mijn vriendin die kwam er mee afgelopen weekend. Volgens mij werd het tegen haar gelegd als woord met Scrabble of zo, met Wordfeud op de telefoon. Het betekent eigenlijk iets heel simpels. Tenminste, wat betekent immen nou? Immen, dat is bijen. Het is een heel oud, in onbruik geraakt Nederlands woord voor de honingbij. Een imker is dus letterlijk een immencarer, oftewel een bijenhouder. De herkomst is prachtig oud-Germaans. Het woord stamt af van het oud-Nederlandse imbi. En dat betekent bijenzwerm. Het is dus verwant aan het Duitse woord imme. Imme. Een puur stukje natuurtaal in onze eigen geschiedenis dus. Je kunt het bijvoorbeeld dan, ja, automatisch dus gebruik je het als je het hebt over bijen. Dus dan zeg je, nou, de boomgaard die stond volop in bloei en zat vol met ijverige immen. Of dat je zegt, zonder die immen zouden onze fruitbomen dit jaar geen vrucht dragen. Kijk uit waar je loopt, er vliegen hier veel immen laag over het gras. Of mijn opa hield vroeger korven vol met immen in de achtertuin. Nou, het is misschien niet een woord wat je snel zult gebruiken, maar ik vind het eigenlijk wel heel bijzonder. Immen. Vooral als je inderdaad bedenkt, oh, daarom dus imker. Een immenker. Grappig, hè? The Animals, toch maar even bij de dieren te blijven. In House of the Rising Sun.

0: Ja, tijd voor het weer. En dat krijgen we van Alfred Snoek, Alfred van Weerplaza. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hebben we ergens een regenmeter die een record heeft gebroken gisteren? Lokaal?
1: Dat ook weer niet hoor. Maar er zijn wel plekken geweest waar in korte tijd echt wel veel regenwater naar beneden is gekomen. En dan moet je denken aan neerslaghoeveelheden van 20 millimeter of meer. Dat is her en der wel gemeten. En ja, laten we wel wezen, de natuur kan het gebruiken. Dus wat dat betreft is het niet verkeerd. En ook de komende dagen valt er echt nog wel wat regenwater bij. Dus wat dat betreft is het goed nieuws. Maar ja, heb je nou net een weekje vrijgenomen, denk je van nou, het zal meestal begin juni wel aardig weer zijn. Ja. Nou, dan kom je een beetje bedrogen uit. Al zijn er natuurlijk ook best nog wel genoeg momenten waarbij het eigenlijk best wel meevalt. Zo hebben we eigenlijk op dit moment in Gelderland ook nog relatief geluk. Want er trekt op dit moment een gebied met wat buien van west naar oost over Gelderland. Maar de meest intensieve buien zitten zowel ten noorden van ons als ten zuiden. Dus in Brabant en in Limburg, daar regent het op dit moment op sommige plaatsen behoorlijk door. En ook boven de Noordoostpolder zit een stevige onweersbui. En ja, datgene wat er in Gelderland overtrekt, ja, dat zijn wat kleinere, kortstondige buien. Alhoewel er in het rivierengebied de afgelopen 1-2 uur toch ook wel op de meeste plaatsen even wat regen is gevallen. Maar goed, dat geeft dus aan hoe groot die verschillen zijn. En die houden we vandaag. Wat later vanmorgen, dan is deze buizone wel weggetrokken. Maar dan, ja, dan ontstaan er gewoon weer wat nieuwe buien. Die poppen gewoon op de regenradar. En ook aan het begin van de middag zijn er nog buien actief. Een enkeling misschien ook wel met wat onweer. Tussendoor ook lange droogmomenten. Het zonnetje wat doorbreekt. Maar ja, ondanks dat die zon doorbreekt en behoorlijk krachtig is in deze tijd van het jaar, voert de zuidwestenwind relatief frisse lucht aan. Dus vanmiddag wordt het 18, hooguit eventjes kortstondig 19 graden. En in een bui, dan daalt de temperatuur natuurlijk weer een paar graden. Dus nee, echt warm kunnen we het vandaag niet noemen.
0: Ik zit even op diezelfde buienradar. En als ik dan naar morgen kijk, dan komt er nog veel meer regen aan.
1: Ja. Ja, morgen komen ook weer in de loop van de ochtend buien tot ontwikkeling. We hebben er vannacht al met een enkele bui te maken. Maar morgenochtend leeft die buiigheid echt op. Je ziet het steeds meer buien worden. En die buien die kunnen zelfs nog wat pittiger uitpakken dan vandaag. Waarbij ze misschien niet eens zo heel lang duren. Maar wel echt even met bijna van die slagregens gepaard gaan. Onweer zit erbij. Windvlagen. Sowieso waait het morgen nog wat steviger dan vandaag. Een windkracht 4 bij de randmeren. Misschien wel af en toe windkracht 5. Ja, en het zonnetje, nou, voor degene die zonnepanelen hebben, de opbrengst zal niet al te hoog zijn. In de middag probeert hij wel af en toe tussen de buien door te breken, maar het is niet echt overtuigend. Ja, en om dan het verhaaltje compleet te maken, de temperatuur ook morgen een graad of 18 zo'n beetje.
0: Oké, nou, Alfred, dank je wel voor het complete
1: sorry,
0: verhaal.
1: Ik kan er niks anders voor maken.
0: Nee, maar ik kijk je er ook helemaal niet op aan.
1: Nou, gelukkig.
0: En over een uurtje mag je het gewoon nog een keertje doen, weer op.
1: Ja, gaan we doen.
0: Oké, okay, dank je wel, hè.
1: Yo.
0: Rob Kleijs, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Op de koffie vanochtend tussen 9 en 12. Met dus onder andere Alfred Snoek even over het weer. Ja, fijne muziek. Lang, en jij hoorde iets over schoolreisjes.
2: Ja, het schoolreisjes dat die onder druk stonden vanwege geld en begeleiding.
0: Niet iedereen kan dat meer betalen.
2: Nee, daarom. Dus de vraag is, wat is jouw leukste schoolreisje ooit? Waar heb je nu nog goede herinneringen aan? Dat je denkt van, misschien moet ik toch eens gaan begeleiden. Of helpen.
0: Ja. De mensen die niet kunnen betalen, daar is zo'n fonds voor natuurlijk. Zodat iedereen toch mee kan. Want het zijn vaak wel hoogtepunten in een jaar. Dat je er met je klas even op uitgaat.
2: Je hebt van die grote schoolreisjes. Hè, dat je een paar dagen, 3 of 4 dagen naar een stad gaat. Rome, Berlijn, noem het maar op. Maar je hebt gewoon die eendaagse schoolreisjes. Die waren ook zeer prettig, vond ik wel. En het kamp, kun je dat als schoolreisje zien?
0: Ja, maar dat mag in deze vraag mag dat er wel bij. Dus wat herinner je nog? Waar ging je heen?
2: Ja, hoe was het?
0: Hoe was dat inderdaad?
2: Voor sommigen was het ook echt de eerste keer van huis slapen, weet ik nog.
0: Ja. Heimwee?
2: Ja.
0: En dan huilend naar de meester?
2: Ja, en dan moet je maar als meester of begeleider ook toegerust zijn om dat te kunnen dempen natuurlijk.
0: Heimwee kan heel heftig zijn.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Waar ging je heen met schoolreisje of met kamp, met school? Dat vinden we eigenlijk wel heel erg leuk om over te hebben. Positieve herinneringen, maar het mag ook.
2: Je kunt ook
0: dramatische heimwee verhalen.
2: Dramatische herinneringen hebben waar je nooit overheen gekomen bent.
0: Die kun je er gewoon bij Rob uitstorten. Rob@gld.nl of een appje naar de studio. Mooie woensdag.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Eén op de vier mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
8: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige. Van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
9: Late night shopping en designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10:00 avonds.

0: Tommy Hilfiger. Designer outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rob Megens Woonatelier geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Rob Megens in Wijchen.
3: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
6: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan voor kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn of simpelweg maar de productie te beperken.
5: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger... als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Katrien, dankjewel. Dan de verkeersinformatie A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Afrit Geldermalsen en Zaltbommel. 9 kilometer, 10 minuten vertraging. En de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer met ook 10 minuten vertraging.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

Niet blijven dromen, Jenny. Soms zoet je met de voeten op de grond weer. En naar het echte leven. Ja, als je kunt blijven dromen en spelen, ben je toch ook wel gelukkig af, denk ik. Goedemorgen. Beetje bewolkt, een beetje grijs, een beetje kouder. Maar best wel lekker, toch? Op zo'n woensdag, 3 juni. Goedemorgen. Die zijn de Stranglers.

0: Je kunt ook gewoon uit een relatie stappen, hè?
1: De plaat bij de dag.
0: En dat brengt ons bij de plaat bij de dag. Want die gaat over een fantastische tweede liefde, schrijft Jan Willem. Ja, niet zoals in Second Love bedoeld is, maar gewoon mijn tweede grote liefde, Esther. Wij hebben vandaag 15 jaar. En we zijn toch al allebei zestigers. Elkaar tegengekomen toen we dik in de 40 waren. En sindsdien eigenlijk nog steeds pubertjes. Daar sta ik van te kijken en daar staat zij van te kijken. Maar we hebben één plaat die verbindt ons. Toen we hem hoorden dachten we, dat zijn wij eigenlijk, hè? Toch? Ja. Kun je hem draaien vandaag als plaat bij de dag voor ons beiden? Hij is van Billy Preston en Syreeta. With you, I'm born again. Romantischer wordt het niet hoor vandaag. En op de koffie. With you, I'm born again.
2: Come bring me

De tweede grote liefde van Jan-Willem is Esther. Vandaag hebben ze 15 jaar. Deze plaat, die valt alles samen in die 15 jaar. Geweldig romantisch. Kristallen, hè, is het dan. Jan-Willem, kristallen samen zijn vier je dan vandaag. Dus als je nog een cadeautje zoekt, maar dat zal wel niet. Dan heb je de tip. En heb jij een mooie plaat bij de dag? Met een verhaal erbij? Dan laat weten, hè, via de app 06-2222-1342. Of even mailen. rob@gld.nl. Welke plaat wil je horen? En waarom? Dit is Cliff Richard. The Only Way Out.

echte natuurliefhebber? Maak dan kennis met Buitengewoon, het natuurplatform van Omroep Gelderland. Hier delen wij het laatste nieuws uit de Gelderse natuur, indrukwekkende livestreams en de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

Juan Luis Guerra en Borbojas de Amor hier op Radio Gelderland. Is het al na 9:30. En Gelderland warmt langzaam op vandaag. Of koelt een beetje af. Het is net hoe je het bekijkt natuurlijk. Rond de 15 graden zitten we nu in Putten. 14,3. En in Tiel 14,9. Nou, kijken we ook even naar het nieuws. Doe altijd even rond deze tijd. GLD.nl. En daarin een alarmerend artikel. Of een artikel wat er gaat over een brand. Een uitslaande brand in een pand in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier vanochtend. Grote uitslaande brand. Eén bewoner kon daar net op tijd wegkomen. De brand aan de Spijkerstraat werd rond iets voor 6:30 gemeld. Brandweer kwam met meerdere voertuigen en tientallen brandweerlieden ter plekke om het vuur onder controle te krijgen. Op de benedenverdieping van het pand woont één persoon en die kon op tijd het pand verlaten. Het is nagekeken door de hulpdiensten. Het pand is waarschijnlijk opgegeven door de brand. Er is ook waarschijnlijk geen asbest vrijgekomen. Omliggende woningen zijn wel ontruimd. Inzet van de hulpdiensten richtte zich op bestrijden van de brand en het beperken van verdere schade. Rond 6:15 was het allemaal weer onder controle en om 8:00 pakte de brandweer de spullen weer in. Oorzaak van die brand is nog niet bekend. En verder ook wel een interessant artikel natuurlijk over wat te doen bij onweersbuien. Steeds vaker de laatste dagen onweersbuien en dan denk je toch altijd, ik moet hier in het open veld staan. Flink onweer in Gelderland, enkele plaatsen sloeg de bliksem zelf in met stroomuitval en schade tot gevolg. Maar wat kun je nou eigenlijk doen om schade te voorkomen? Moet je echt al je stekkers uit de stopcontacten halen? En als je schade oploopt, wat is dan wel gedekt, niet gedekt? Allemaal te lezen in dat artikel op gld.nl. Je bent van harte welkom daar. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En heb je een tip voor onze nieuwsredactie? Gebruik de app even 06 22 22 1342. Terug naar de muziek met de OJ's. And the love train.

Nee, dat lot hem. Help me eens vast. Frans Bolleksen is daar de voorman van. Prachtig Limburgs liedje, dat ook gewoon ogen gooide in van allerlei lijsten. En ja, in de Limbo Top 100, die hebben ze bij onze collega's van de L1. Ja, eigenlijk gewoon altijd bovenaan die lijsten. En hij komt uit Tegelen. Daar zit ook iets in de grond wat wel talent naar voren drukt. Hè? Huub Stapel, Chantal Jansen, van vroeger nog, André van den Heuvel en deze Pollux dan. Het is maar een klein dorp, maar met ja, veel talent. Op cultureel gebied. Deze kan het ook hoor, Ed Sheeran.

0: 5. Glad all over. Ja, en blij dat het voorbij is. Dat hebben best veel mensen, denk ik, met de hitte die een paar dagen is op vakantie is nu. Het is wat rustiger weer, wat onstuimiger ook, Alfred Snoek. Ja, dat houden we even, hè, een paar dagen.
1: Ja, ja, dat klopt. De warmte die is verdreven richting Zuid-Europa, waar het hoort te zijn in deze tijd van het jaar. En misschien ook wel verrassend, als je de warmte terug wil vinden, moet je ook naar Finland, waar het de komende dagen ook regelmatig richting de 25 graden gaat. Dus allemaal heel ver weg. Vooral West-Europa is een beetje het afvoerputje wat dat betreft, met lage drukgebieden die het weerbeeld bepalen. Temperaturen drukken, de wind af en toe aardig laten uitschieten en dus voor buien gaat zorgen. Nou ja, op dit moment trekt ook een zone met wat buien over onze omgeving. Met name in het rivierengebied is alweer op diverse plaatsen een paar millimeter regenwater gevallen. En ik zie op dit moment op de regenradar dat volgens verwachting ook boven Zuid-Holland en Utrecht inmiddels weer nieuwe buien tot ontwikkeling zijn gekomen. En die trekken de komende uren in activiteit toenemend ook over Gelderland. Dus de komende uren echt wel af en toe wat zonneschijn, maar toch ook een paar buien. Misschien dat een enkele onweersklap nog hoorbaar is op een enkele plek bij een echt felle bui. En tussen de buien door wordt het vanmiddag maximaal een graad of 18. En bij dat alles staat er een bries uit zuidwestelijk richting die in open gebied zelfs vanmiddag een dikke windkracht 4 is. Dus heb je die wind tegen, moet je echt wel even een tandje bijzetten op de fiets.
0: Ja, dat is vandaag en de dagen daarna?
1: Nou, vanavond even regen wat vanuit het westen opkomt. Dus voor de avondvierdaagse is dat toch ook wel iets om rekening te houden. De kinderen maar toch met even de poncho op pad sturen. En vannacht dan gaat die regen in een paar lichtere buien over, afgewisseld met wat opklaringen. Maar morgenochtend dan worden die buien al heel snel zwaarder. En ik denk dat er morgen echt talrijke buien overtrekken. Met onweer, met even in korte tijd flink wat regen. Echt van die plensbuien. Ze duren misschien niet uren, maar het zijn er wel talrijk buien die dus overtrekken. Af en toe wat zonneschijn, een stevige wind uit zuidwestelijke richting en hooguit een graad of 18. Dus ja, inderdaad wat je zegt, de zomer is op dit moment echt ver verdreven.
0: Alfred, dankjewel.
1: Alsjeblieft.

ik kan beter van mezelf houden dan jij dat kan. Flowers kan ik ook al voor mezelf kopen. Miley Cyrus had er een grote hit mee. We willen het vandaag eens hebben, zo'n beetje bij de koffie, over schoolreisjes. Want ja, een beetje alarmerend nieuws. Basisscholen komen steeds vaker geld tekort om een schoolreisje te organiseren. Dat wordt gemeld door het Jeugd Educatiefonds. Op scholen waar veel armoede voorkomt, dragen ouders steeds minder bij aan dat soort activiteiten. En terwijl zo'n schoolreisje ja meer is dan een schoolreisje. Het is natuurlijk elkaar een beetje zien in een andere setting. Ook leren van huis te gaan als het met overnachting is. Kortom, het is best wel vormend, zo'n schoolreisje. Dus wat dat betreft zeg je, nou, dat geld wat het Jeugd Educatiefonds dan geeft, komt in ieder geval goed terecht. Vraag vandaag is: heb jij nog herinneringen aan jouw schoolreisjes? Wat is jou het meest bijgebleven? Een daagstripje kan, hè, naar een pretpark en gewoon even gezellig met de klas rondstuiteren in dat park en terug. Maar je had ook het kamp. En je hebt ook die langere schoolreizen waarbij je toch van huis moest en moest overnachten. En sommige mensen, ja, die weten nog dat sommige hele stoere kinderen ineens heenwee krijgen. En dat verandert de kijk op die kinderen natuurlijk ook wel, ja. App alvast of mail alvast. Wat weet jij nog van jouw leukste schoolreisjes? Wat is jou bijgebleven?

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor

0: of the free. Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
1: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Hondelink Kleur en Interieur geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Hondelink in Neden.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaargewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Het gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS-journaal.
9: Dankjewel hoor.
10: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
11: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
10: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
12: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
11: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
12: Betting Ressing verkoopt diverse tegel- en PVC-vloeren, inclusief het leggen. Kijk op bettingressing.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
15: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahler's hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijk

0: Het 17e pianoconcert op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Op de koffie.

The Beatles. En de Magical Mystery Tour. Hier, zomaar op Radio Gelderland. En op Radio Gelderland willen wij zometeen eens gaan praten over de schoolreisjes. Want die staan onder druk. Basisscholen komen steeds vaker geld tekort namelijk om zo'n schoolreisje te organiseren. Ja, normaal spaar je daarvoor en dan bracht je iedere week een paar gulden mee. Gulden in mijn tijd nog. En dan had je dat schoolreisje met natuurlijk aangevuld vanuit het geld van de school. En nu dus, in wijken zeker waar er steeds meer armoede is, steeds minder vaak een schoolreisje voor basisscholen, maar ook voor middelbare scholen, staan die schoolreizen onder druk. En daarmee gewoon ook een stuk ontwikkeling van die kinderen. Want de vraag vandaag is, wat weet jij nog van jouw schoolreisjes? Wat is jou bijgebleven? Hoe gezellig was het? Of hoe moeilijk had je het om van huis weg te gaan? Ja, want er waren best een hoop kinderen die toch ineens voor de eerste keer ergens anders moesten slapen. En heimwee kregen. Bel 0800-345-0345, jouw schoolreisjesverhalen. En de app kan natuurlijk ook, hè. En mailen, rob@gld.nl.

0: Night. 9:15 geworden hier op Radio Gelderland. Ik wil het vandaag bij de koffie eens even hebben over schoolreisjes. Want steeds meer scholen hebben moeite om die schoolreisjes georganiseerd te krijgen vanwege gewoon te weinig geld. Dat terwijl zo'n schoolreisje echt voor mooie momenten kan zorgen in het leven van een kind en een heel jong volwassene. Laat maar eens weten wat jij nog aan herinneringen hebt aan die schoolreisjes. Je kunt bellen 0800 345 0345. Appen kan natuurlijk ook 06 22 22 13 42. En mailen, dat kan ook nog. Hans die mailde en die zegt: ach, lagere school, Winterswijk. We gingen met de trein. En dat was leuk, want dan hoefde je niet stil te zitten. Naar de Rotterdamse haven gingen we met slecht weer en in een open boot. En naar Amsterdam in een meer gesloten rondvaartboot door de grachten. Met mooi zonnig weer. Ja, ik vond het behoorlijk warm. Wat maakt er wel indruk. Ook Simone zegt: och, dat weet ik nog goed. Het was 1970 en wij gingen met de bus naar de Efteling. Nou ja, als je het dan hebt over een meisje in een sprookje. Ik werd en bleef betoverd de hele dag. Ik had zoiets moois nog nooit gezien. Ik zat gewoon helemaal in een andere dimensie. Dat was een magical moment in mijn leven. Groeten, nu, van Simone. Ja, zoveel indruk kan het maken. 0800-345-0345, waar je gewoon lekker je hele leven op kan teren. Dat je meeneemt gewoon. Hoi Rob, zegt Gerry. Ik ging al heel jong logeren bij tantes aan vaders kant. Dus heimwee had ik niet. Toch, de leukste schoolreis was de lagere school. Dagje naar de bedriegertjes. Ik weet niet meer waar het was en zo. Maar al die waterstralen die zomaar ineens op willekeurige plaatsen omhoog kwamen. Op zo'n plein waar we overheen liepen. Ik had nog nooit zoiets gezien. Ik vond het echt een wereldwonder. Ja, dat kan best zeer zijn. Roosendaal, om de hoek, daar staan de bedriegertjes. Als je dat voor de eerste keer ziet, is dat echt geweldig. Ja. Schoolkamp, dat ging naar Heerde op de fiets. Dat was ook leuk. Maar verjaardagsfeestjes en die buitenlandse schoolreisjes. Nee, niet voor mij. Even kijken, Hans die zegt over schoolreisjes, schoolkampen. Ik weet nog op een zeilkamp dat we een week met twee klassen daarheen gingen. En daar heb ik wel op de eerste dag de mond van onze instructeur gesnoerd. Ik deed een reddingsvest aan en klasgenoot zei: Hans, jij reddingsvest, jij bent goed, dus jij gaat reddingszwemmen. De reddingsbrigade, ik zag dat die instructeur iets wilde zeggen over de veiligheid. Maar ik was hem voor, ja. Ik ben goed in zwemmen, maar als ik een klap van de giek krijg en ik ben buiten bewustzijn, dan heb ik niks aan mijn zwemmen. Ik zag die mond van de instructeur en de vinger omhoog gaan en ik zag zo aan zijn gezicht van: jij weet waarover je het hebt, jongen. En dat werd een hele mooie week. Niet veel, Rob, weet ik over schoolreisjes. Dat was niet in mijn schooljaren, zegt Henny. Dat was niet bij ons. Hoi, Rob, zegt Petra. Jouw vraag over schoolreisjes werpt me eigenlijk helemaal terug in de tijd. Heerlijk. Ik weet nog dat ik uitkeek naar mijn eerste schoolreisje op de basisschool. Dat was begin jaren 70. Besloten ze net dat jaar schoolreisjes af te schaffen en te vervangen door een sportdag. Balen. Maar heel eerlijk gezegd, het was een van de leukste dagen die ik beleefd, dat school, die sportdag. Daarna eigenlijk nooit meer een schoolreisje gehad. Ook op het VWO werden de uitwisselingen net afgeschaft. Ik heb dus wel hele vette pech gehad met al die reisjes en kampen. Maar ja, wel een mooie sportdag gehad, Petra. Dus dat is ook iets, toch? Ja. Op school, kamp, een weekje van huis af en nooit geen heimwee gehad, zegt Ingrid. En Peter zegt, ja, voor mij de Efteling toch ook. Ik hoorde een mevrouw ook opgeven over de Efteling. Was voor mij ook zo. Wij hadden nog nooit zoiets gezien. En dat was echt toverland voor ons. Ik ben er laatst nog eens terug geweest. Dan is het wat anders. Maar ze houden de magic wel binnen de deuren daar, hoor. Hulde voor de Efteling. Die generatie zal, denk ik, kinderen betoverd. Ja, zo is het maar net. Heb jij nog mooie verhalen over jouw schoolreisjes? Doe gerust, hè. Via de app of mail. Draai we even bluff aan de kust. Ja, daar kun je ook best leuke schoolreisjes hebben. Live trouwens, hè, dit.
1: Zoute zee slaakt een diepe zilte zucht.

the curve.

Elvis Presley in Such a Night. En de trubber gaat er even keren. Ja, klaar. Nu, schoolreisjes, daar hebben we het over. Vanochtend, schoolreizen staan onder druk, want scholen hebben te weinig geld. Terwijl het toch zo'n mooie herinneringen kunnen zijn. Ook Marja zegt bijvoorbeeld, goedemorgen Rob. Ik ben maar één keer op schoolreis geweest in het bos, in hutten, met kampvuur. Dat was geweldig. En het heeft heel veel effect gehad. Ik ben daardoor super positief voor de natuur geworden. En gebleven. Mijn ouders konden geen geld bijdragen. Nou, de overheid geeft geld uit aan van alles en nog niks. Laat ze toch in ieder geval ook die scholen dat geld geven, zodat iedereen mee kan op schoolreisje. Goed, maar ja. Theo, ik wil over schoolreis maar één ding kwijt. Wij waren in de jaren 60 blij als we naar de speeltuin in het dorp mochten. Nu moeten ze naar de Efteling. Of helemaal naar Kalkar. Ja, nou, dat is ook mooi hoor. Zwaan die zegt, ik ging 5 dagen op schoolreisje toen ik was naar Honslowsdijk vanaf Epe in 1955. Die ging dan bij een gezin logeren. En bij mij thuis kwam dan ook iemand. Het meisje dat bij mij thuis kwam, daar heb ik altijd contact mee gehad. En we gingen vaak naar elkaar toe in de vakanties. Tot 2024, toen is ze overleden. 1955, die ging dan bij een gezin logeren. En bij mij thuis kwam dan ook iemand. Het meisje dat bij mij thuis kwam, daar heb ik altijd contact mee gehad. En we gingen vaak naar elkaar toe in de vakanties. Tot 2024, toen is ze overleden. Groetjes van Zwaan. Goedemorgen Rob, eind jaren 60. Tijdens een van mijn eerste schoolreisjes gingen we naar Rotterdam om door de Koentunnel van de ene naar de andere kant te lopen. Ik was al ziek en ik was bang voor wij die daar waren. Ik snapte niet hoe je onder water door kon lopen. Ik had de uitleg gemist dat we door een tunnel gingen lopen onder dat water. Nu lach ik erom, maar toen echt niet hoor. Ik was een jaar of 6 en echt bang. Ja, als je dat net gemist hebt, dat het door een tunnel ging, dan denk je ook, wat gaat er gebeuren met me? Ik moet onder water, ik voel me al niet lekker. Groeten Mickey. Ja, nou, dat zijn een greep uit de herinneringen over schoolreisjes. Komen ze langs, misschien om te collecteren. Doe er een eurootje in, dan kan er iemand ook weer mooie herinneringen krijgen. Wij gaan zo meteen het spel spelen. Kunnen prijzen vallen. Na Somjeu.

ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Rod Stewart, The Young Turks. 5 over 11 geworden hier op Radio Gelderland. Ja, een hoop nostalgie hoor, met die schoolreisjes. En wat bijna iedereen deed, was jezelf verstoppen onder de bank als de bus terugkwam. Hè? Ja, veel nostalgische gevoelens zo die naar boven komen.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Nou ja, de eerste vraag die brengt ons ook wel terug naar... niet lang vervlogen tijden, wel in de serie, maar niet aan het eind van de serie. Want we gaan naar 2009 op deze dag, 3 juni. Dan is het ook een woensdag. En dan wordt de laatste aflevering uitgezonden van Toen Was Geluk Nog Heel Gewoon. Een ongelooflijk succesvolle, warme en heel omarmde sitcom. Zo noem je dat dan. Met 3 echte hoofdrolspelers wel. Ja, 2 daarvan schreven ook nog de serie. Noem een van die hoofdrolspelers. Van Toen Was Geluk Nog Heel Gewoon. Begonnen in 1994 met uitzenden. Dat ging over de jaren 50, over de Red in Rotterdam. Buschauffeurs en alle verwikkelingen om de buschauffeurs heen. Ja, geweldige serie. Ja. Noem 1 van de 3 echt grote hoofdrolspelers. En je antwoord is goed. En dan kun je nog uitgekozen worden om verder te spelen. Nou, laat me weten dan wie waren de hoofdrolspelers. Nou, eentje is al goed genoeg. Van Toen Was Geluk Nog Heel Gewoon. Op deze dag in 2009 alweer de allerlaatste aflevering. Waarschijnlijk nu wel te vinden op die schatkamer, hè, van Beeld en Geluid. Als er goede afspraken zijn gemaakt over de rechten en over de privacy. 0800-345-0345. Dan kun je proberen te bellen, maar ik weet niet of Joost opneemt dan. Maar je kunt in ieder geval de app gebruiken. 06-2222-1342. Of mailen. rob@gld.nl. Noem 1 van de hoofdrolspelers van Toen Was Geluk Heel Gewoon. Op deze dag in 2009. De allerlaatste aflevering. 2 platen de tijd om je antwoord hier te krijgen. En de eerste is van Enrique Iglesias.

0: Dr. Hook en When You're in Love with a Beautiful Woman. Hier op Radio Gelderland, 17 voor 11.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Ja, gaan wij spelen. Een spelletje voor bij de koffie. En dat bracht ons op 3 juni 2009. Toen, voor de allerlaatste keer, tenminste de allerlaatste uitzending, op televisie. Van toen was geluk heel gewoon. Daar waren een hele hoop hoofdrolspelers, maar 3 die staken er echt met de kop en schouders bovenuit. Noem er eens eentje, Hans.
2: Gerard Cox.
0: Juist, die andere weet je natuurlijk ook nog, hè?
2: Ik dacht Jokke Bruijs en die andere, dat weet ik niet.
0: Ja, Sjoerd Plezier. En Sjoerd Plezier en Gerard Cox, die schreef ook nog, ja. Was jij een vaste kijker?
2: Nee, dat niet.
0: Nee? Maar je weet er wel van, dan?
2: Ja, ik had er wel eens van gehoord. Ik heb er af en toe wel eens iets van gezien.
0: Ja, dat was een razend populair serie. Ja. Over buschauffeurs en alles wat erbij kon kijken. Ja, jij bent dus geen buschauffeur?
2: Nee, ik ben gepensioneerd.
0: Oh, en wat deed je in het werkzame leven?
2: Ik heb mijn hele leven bij de Belastingdienst gewerkt.
0: Oh jee. En wat denk je nu als je je collega's voorbij hoort rammelen?
2: Nou, dat is volgens mij, met name met die toeslagen, dat niet altijd even goed loopt.
0: Nee, ja, dat is wel heel zachtjes uitgedrukt, hè?
2: Ja, niet allemaal zo te lopen moet.
0: Ja, maar kun jij als oud-belastingmedewerker daarbij inkomen dat maar niet voor elkaar komt? Ik snap het ook bijna niet meer.
2: Ja, dat zou ik eerlijk gezegd niet weten, maar ik denk dat het ook veel met automatisering heeft te maken.
0: Ja, als zeg maar man buiten de belasting zou ik zeggen, je pakt al die dossiers, je haalt 1000 mensen bij de belasting of terug en je gaat er doorheen en dan ben je binnen een paar maanden klaar. Ja,
2: dat
0: zou simpel gedacht zijn. Nou, je eerste prijs is binnen met Gerard Cox, Sjoerd Plezier en Joke Bruijs. Wat eigenlijk een mooi liefdesverhaal is, hè, want ze zijn 3 dagen na elkaar gestorven. Ze waren getrouwd, toen gescheiden, maar altijd hele goede vrienden gebleven.
2: Ja.
0: Cox en Bruijs. We gaan naar de muziekvraag die erin zit. Die brengt ons in 1957. Toen bovenaan heel veel hitparades in Europa. Pat Boone.
2: Ja.
0: Met een liedje over het strand. Welk liedje?
2: Dat van Pat Boone. Zou misschien On the Beach of zoiets zijn geweest. Dat weet ik niet. Ik ben van Pat Boone niet zo erg op de hoogte.
0: Love Letters in the Sand.
2: Oh ja. Ja,
0: ja, ja, dat is wel een hoorjaartje. Ja, nee, dat weet je wel. Nou, dan terug naar de Gelderse vraag. Daar kun je nog een prijs mee winnen. We hadden vanochtend brand in het Spijkerkwartier. Tot 2006 ongeveer was dat de rosse buurt van Arnhem. Nu in Arnhem alleen nog sekswerkers in de tippelzone. Er is nog een Gelderse plaats waar tippelen nog steeds mag. Welke Gelderse plek is dat buiten Arnhem?
2: Niet zo op de
0: hoogte, inderdaad. Ze hebben gisteren nog langs gereden, maar dat is een gok.
2: Misschien in Tiel.
0: In Tiel? Hoe kom je dat op bij Tiel? Hij gaat meteen naar Nijmegen toe. Het is heel, dat tippelen, dus seks op straat, dat mag alleen nog in 2 steden in Nederland, Arnhem en Nijmegen.
2: Sorry, maar ik wist technisch.
0: Nee, dat geeft niet. En als je dat wel had geweten, ook goed. Je hebt 1 prijs. Ja, nou, toch mooi meegenomen.
2: Dat dacht ik.
0: Wat gaat de dag nog brengen voor Hans?
2: Ik ga vanmiddag nog naar de sportvereniging hier in Halle. Daar ga ik helpen met rotzooi opruimen. En dan gaan we na die tijd even wat drinken en soms even iets eten. Ja. Nou, en dan ga ik weer naar huis toe.
0: Nou, lekker dagje. Jij bent gewoon nog een ouderwetse lekkere vrijwilliger.
2: Ja.
0: Ja. Ja, daar draaien we op hoor, in Nederland. Dus hulde aan jou, Hans. Je krijgt de prijs van ons. En je mag zeggen of we Gerard Cox gaan draaien met 1948.
2: Graag.
0: Juist. Want daar komt een beetje die titel vandaan. Toen was geluk nog heel gewoon. Tekst is van Kees van Kooten. En deze uitvoering.

16 seizoenen. Ja, Gerard Cox, Joke Bruijs en Sjoerd Plezier. Sjoerd Plezier, ja, die was in die serie Simon Stokvis. En dat is hij nog steeds wel eens in Rotterdam voor bepaalde dingen. En die Simon Stokvis schijnt ook een eigen website te hebben. Dus het wordt wel een beetje levend gehouden. Ah, jezelf een Stardust. Pretend.

0: Baby Steps.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringetje.

0: Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: NAMA. Kleur je leven met NAMA. Bezoek NAMA in Arnhem. Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl. NAMA. Meer keuze, meer stijl, meer NAMA. Kijk op nama.nl. Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn. NAMA. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake, in elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar twee mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel.
5: Late night shopping en designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep, maar 20 minuten van Enschede.
1: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé. Uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelen.

0: Opladen met duurzame energie die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Op de koffie.

Toto en Rosanna op Radio Gelderland. 12 over 11 geworden. Het is 3 juni. En ja, ze zijn weg uit Gelredome. Suzanne en Freek. Maar ze hebben wel een geweldige tijd gehad daar. Ze zijn geëerd. En ze hebben ook andere mensen een podium gegeven. Ruben Hillen, hij won The Voice of Holland, de afgelopen editie. Mocht in het voorprogramma spelen. En dat was tot ieders verbazing ook ongelooflijk goed. Hij heeft nog een hitje ook een beetje eraan overgehouden. 20 seconds.

0: fijne avond.
1: En jullie thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

Leanne Rimes en Can't Fight the Moonlight. Het is 9:10 over 11. Ja, je probeert zo goed mogelijk en fit mogelijk en gezond mogelijk te leven. En dan nog kun je pech hebben. Opmerkelijk nieuws over Erben Wennemars, want die is pas geleden getroffen door een herseninfarct. Dat schrijft zijn vrouw Renate in haar column in de Stenter. Hij kreeg tijdens het telefoontje ineens een spraakgebrek. Hij kwam niet meer uit zijn woorden. De schaatser ging daarop naar de huisarts en die belde meteen de ambulance en zei hup, naar de spoedeisende hulp. Daar bleek Wennemars te zijn getroffen door een herseninfarct. Na 24 uur in het ziekenhuis mocht Wennemars, die inmiddels ook 50 is, weer naar huis. Zonder leefregels of restricties. Want ja, volgens de artsen werd dit niet veroorzaakt door te hard werken of te hard sporten. Hij is wel enorm geschrokken, maar het kan gewoon. Je kunt zomaar omvallen, ook al ben je helemaal fit, schrijft Renate in de column. Wennemars staat erom bekend dat hij gewoon in vorm is gebleven. Hij loopt geregeld ook marathons. Hij heeft geluk gehad dat hij aan het bellen was toen hij zijn spraak verloor. Toen wist hij gelijk van, er klopt iets niet. Iedereen die hij nu tegenkomt, dat schrijft zijn vrouw dan in die column, krijgt een extra stevige knuffel. Ik leef nog, zegt hij dan. Ja, het is ook een man die zijn emoties gewoon lekker gewoon laat gaan ook. En dat is af en toe vreemd om te zien, maar ook wel mooi om te zien. Maar zomaar. Herseninfarct, 50.

de koffie. Elke werkdag tussen 9 en 12 op Radio Gelderland. Even bijpraten en de lekkerste muziek.

geschreven door Randy Newman, dit nummer. Voor echt een hele mooie band. The Three Dark Night, aparte vogels. Mama told me not to come. Ach, als je ze wil zien, even naar Amerika. Want ze toeren nog als een dolle in de ronde. Even kijken naar weer en verkeer. En dan zien we dat het weer ja, best wel de redelijke kant op gaat. Nog geen neerslag. Beetje druilig misschien. 16 graden zo ongeveer. Culemborg 15,5. En Elst 16,2. En op de weg ja, rijdt alles door. Behalve natuurlijk op de A12 van Arnhem richting Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer, 20 minuten is daar de vertraging. En je weet waar dat komt. De grenscontrole van de Duitse politie. Hier Charlie Hooker en Carlos Santana.

Gérard Lenormand, la balade de gens heureux. 8 minuten over 11:30 voor die hebben. Toeren lekker door Europa heen met de muziek vandaag. En zometeen een zangeres die hier weer komt, hè. 30 juni, maar nu niet meer in Gelredome. Nee, in de Arena. Jaar of 8 geleden was het een soort 1 april grap. Helene Fischer komt naar Gelredome. Was het nou een grap? Was het nou geen grap? Maar zij zei zelf, weet je wat, ik kom ook gewoon naar Nederland. Laat maar eens kijken wat het gaat doen. Gelredome uitverkocht, 2023, Gelredome uitverkocht. En nu dus Amsterdam, 30 juni. En de liefde is wederzijds, hè. Ze zegt zich altijd heel prettig te voelen hier met het Nederlandse publiek. Ja, we verstaan elkaar natuurlijk bijna letterlijk. Hier is 0 op 100.

0 auf 100. Ja, dat is ook met Nederlandse remixes gemaakt. Afrojack heeft meegeholpen om het een succes te maken. En Helene Fischer is ook weer gekoppeld aan het WK. Ze heeft het officiële Magenta TV WK-lied. Heute Nacht heet dat. Nou, als je Duits kijkt, dan zul je dat vast voorbij horen komen. 30 juni dus, hè? In Amsterdam. Dit is Paf Jansen. Over and over.

0: Oh, het zijn van die relaxte muziek, hè, reggae muziek. Beetje achteroverleunen en wachten tot het volgende drankje komt, zo ongeveer.
1: Je ziet jezelf al helemaal liggen, hè? Nou, het Jamaicaans strand.
0: Ja, of anders.
1: Of anders.
0: Zuid-Duits.
1: Zuid-Duits kan ook. Ook daar kan je drankjes laten brengen en reggae luisteren.
0: Ja. Top 3 zometeen. Ook relaxed.
1: Ja, natuurlijk. Nou ja, we hebben natuurlijk wel de grootste hittepetit uit de Achterhoek in de uitzending. Nel Schellekes.
0: Ach.
1: Ja. Het enthousiasme druipt er weer vanaf. Ik had het gisteren met haar over. Ik zeg, Nel, waar wil je het over hebben? Toen zei ze, aardbeien van kop tot kont.
0: Oh ja, want met dat dingetje. Wij zaten toevallig gisteren ergens aan tafel. En die mensen zeiden van, wij geven ze aan de konijnen. Maar
1: zij gebruikt ze gewoon. Ik weet niet waarvoor.
0: Blender.
1: Maar die kroontjes, die gebruikt zij ook, die aardbeienkroontjes. Maar ik zei tegen haar, Nel, daar ben je toch zo over uitgepraat. Gebruik dat kroontje en je eet de aardbeien. Dan kun je natuurlijk op allerlei manieren die verwerken. Toen zei ze,
0: nou,
1: test mij. Ik draai haar regelmatig dicht, hè?
0: Ja, dus jou krijg je aardbeien op 6 manieren.
1: Ik heb geen idee. Ze zei dat ze er gewoon, dat ik haar weer inderdaad de schuif dicht zou doen. Omdat ze er weer veel te lang over doorgaat in haar enthousiasme. Ze zegt, daar kan ik uren over vertellen, over aardbeien.
0: Ja, ik vind het ook. Je wordt er een beetje blij van een aardbei.
1: Super lekker, zo lekker.
0: Ja.
1: En dan inderdaad, je hebt vaak op de markt van die hele grote, hele zoete. Oh, dat is echt zo lekker.
0: Beetje slagroom of room gewoon.
1: Ja.
0: Ja. Hoeft niet eens suiker op dan.
1: Nee, zonder suiker.
0: Ja.
1: Ja, heerlijk.
0: Kijk, dus, ik kom vlieg op de stront, hè, gelijk mensen op daarbij. Ja.
1: Nou, dat is niet zo leuk om Jasper nou een vlieg te noemen. En ons de stront.
0: Ja, voor wie is dat niet leuk dan?
1: Voor Jasper niet.
0: Nou, wat ga je nog meer doen? Want,
1: iets over een vierdaagse spelletje.
0: Huh?
1: En, ach jee. Ja, de rest vertel ik straks.
0: Ja, daarom.
1: Ja, joh.
0: We willen gaan voken nu.
1: Zeker.
0: Met Madonna. Tot aan 12. Hele mooie middag. En je wordt wijzer, hè? Top 3 over aardbeien en kroontjes van die aardbeien.

0: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
0: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat er onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, Denk en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, Michiel. Er staat file op de A15 richting Nijmegen tussen afrit Arkel en Knoopendijl. 5 minuten daar. En er rijden geen treinen tussen Amersfoort en Barneveld Centrum. Dat komt door een aanrijding.
3: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
3: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Hé, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.

We blijven van hem houden. Een beetje meer 11 over 12. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik kan. Ik weet, dat is echt niet voor iedereen weggelegd. Op vakantie gaan. Dit is mijn laatste dag voor mijn vertrek naar Frankrijk. Daar zit ik 3 weken in de Dordogne. En ook al roep ik hier met grote regelmaat, waarom zou je weggaan uit Gelderland of uit Nederland, want het is hier zo prachtig. Ik heb toch wel zin in de heuvels, de bossen, de Franse dorpjes, de kastelen. Stokbroodjes, echte croissants, die smaken daar toch echt het best. En kazen. Leuk land. Jammer van de Fransen, roepen ze wel eens. Maar ik vind ze wel lief, hoor. Kortom, ik heb er zin in. Maar we gaan eerst nog even knallen hier. Met Nel, met haar aardbeien, met een nieuw kaartspel. Via Gladiola heet dat. Met een mooi gesprek op straat. En de vraag straks, is het echt waar dat je beter geen boodschappen kunt doen als je honger hebt? Dit zijn de Fortunes. You've got your

0: Uit 1965, The Fortunes and You've Got Your Troubles. Toen was jij er nog niet, erop? 1965.
1: Nee.
0: Nee, nog net niet, hè?
1: Nou, lang niet, hoor.
0: lang niet. Hey, jij hebt wat bij elkaar verzameld aan wat er zoal gaande is in Gelderland.
1: Ja, we beginnen even in Gaanderen. Daar is een mobiele flitser geplaatst op de Rijksweg. Een tijdelijke paal. Die moet daar het aantal hardrijders terugdringen. Nu heeft een winkelier in die straat een opvallend bord bij zijn winkel geplaatst om automobilisten te waarschuwen voor die flitspaal. Hij vindt dat de automobilisten nu te zwaar gestraft worden, omdat die boetebedragen daar toch wel flink oplopen.
2: In de winkel hoor je ook wel mensen die 800, 1200 en niet in één keer, maar allemaal 100 euro, 200 euro. En dat is het een beetje. Hij flitst niet, dus je ziet niet dat, dat er wat gebeurt en een week later kreeg hij ze op de mat. En handhaven en bekeuren is niks mis mee. Je moet niet te hard rijden hier, maar het moet wel in verhouding zijn.
1: Ja, het waren dus veel mensen die meerdere keren langs die flitser zijn gekomen en uiteindelijk dan toch een heel fors boetebedrag moeten betalen.
0: Zei deze man niet ook zo van, dat kan je beter in mijn winkel besteden?
1: Ja, en hij heeft zelf ook 2 boetes gekregen, dus daar was hij ook niet blij mee. Hij zegt trouwens wel dat zijn bord een goede aanvulling is op die flitser. Want mensen gaan inderdaad wel langzamer rijden als ze zijn bord zien.
0: Dank u wel, winkelier.
1: Dat. De nieuwe coalitie in Arnhem die wil de komende jaren veel woningen bouwen, vooral in de bestaande wijken en met behoud van groen. En ook wil de regels voor het splitsen van woningen versoepelen, om er ook zo voor te zorgen voor meer woningen. Hebben de 5 coalitiepartijen nu afgesproken. Dat zijn Pro, D66, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren en CDA. In de coalitieplannen staat ook dat Arnhem gastvrij blijft voor nieuwkomers en dat fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer meer ruimte moeten krijgen. In Nijmegen heropent komende zaterdag het Valkhof Museum na een jarenlange verbouwing. Het museum was dringend toe aan renovatie. Gemeente stopte er 15 miljoen euro in. Daarmee is het museum en ook de omgeving aangepast. Volgens directeur Hetweg Saam klopt het plaatje nu helemaal.
3: Ik ben heel erg trots op het geheel van de dingen. Dat het echt meer is dan de som der delen, waarbij het plein, het interieur van het museum, dus die hele entreezone, de verbinding met buiten door een groot terras en veel meer glas. Maar ook de inrichting binnen, dus de nieuwe presentaties. Eigenlijk allemaal hetzelfde verhaal vertellen.
0: Ze is blij.
1: Het is blij. Ja, dat plein bij het museum is trouwens nog niet helemaal af. Maar toch komt koningin Maxima morgen naar Nijmegen om dat vernieuwde Valkhof Museum officieel te openen.

0: Barry Robin en Maurice the Bee Gees en How Deep Is Your Love. Rob, je kwam nog meer tegen vandaag.
1: Ja, vanmorgen is bekendgemaakt wie het Gouden Windei heeft gewonnen. Dat is de prijs voor het meest misleidende product. Die prijs wordt uitgereikt door Foodwatch. Nou, dit jaar gaat de prijs naar meerdere producten tegelijk. Het zijn fruitdrankjes die volgens Foodwatch vage fruitbeloftes doen. Verpakkingen die komen niet overeen met wat er feitelijk in zit. Het gaat om iced tea persik, waar dan maar 0,1% persikconcentraat in zit.
2: Dit is toch wat?
1: Innocent Citrus Shield, waarvan het hoofdbestanddeel appelsap is. En van de boomsiroop peer, waar dan ja wel 10% peer in zit, maar voor het overgrote deel ook weer appel. Zijn volgens Foodwatch trouwens lang niet de enige fruitdrankjes die misleiden, maar over deze producten waren bij hen meerdere klachten binnengekomen. En er waren ook nog nominaties voor andere producten, zoals linzensticks van 8% linzen en cheddar saus met 1% cheddar erin.
0: We maken het eens gek, we doen 1%.
1: Ja, ook de Milka chocoladereep die werd genomineerd omdat die nog in dezelfde verpakking zit, maar wel 10% kleiner was geworden en ook een stuk duurder. Het Gouden Windei ging dus naar de fruitdrankjes dit jaar vanwege de vage fruitbelofte.
0: Ja, het is dat je niet altijd je leesbril meeneemt naar de supermarkt, maar eigenlijk moet je gewoon heel goed lezen wat er
1: is. Het is vaak wel interessant, hoor, en inderdaad ook bij die fruitdranken.
0: Ja, wij zijn gewaarschuwd.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets. Dit kan niet werken. Wij hadden gewoon behandeling nodig. En iemand die goed luisterde. En u moet ons niet opsluiten.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Ja, dat is schandalig natuurlijk. Als er eenmaal wordt geconstateerd dat het schadelijk is, dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken. Dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Je ziet het in Het Vizier van de Jager op TV Gelderland.

0: Golden Earring en Bombay op Radio Gelderland. Je luistert naar Tot 3. Ik heb even zitten tellen. Het is nog 48 nachtjes slapen en dan begint hij. De Nijmeegse wandelvierdaagse. Voor deelnemers is dat natuurlijk een weet, want die zitten al helemaal in de focus. Zij, maar ook mensen die met geen haar op hun hoofd denken aan meedoen met de vierdaagse, is er wel een grappige manier om ermee bezig te zijn met die vierdaagse en met die Via Gladiola. Er is namelijk een kaartspel gemaakt dat zo heet. Het heet Via Gladiola. Je kunt het spelen vanaf een jaar of 8, met maximaal 5 spelers en je bent er een kwartiertje mee bezig. Een van de makers is Jeroen Geenen. Die stoor ik op zijn vakantieadres in Spanje. Ik denk, bel gewoon toch. Dag Jeroen.
1: Hey, dag, hallo.
0: Hallo. Hoe speel ik Via Gladiola?
1: Via Gladiola is lekker makkelijk eigenlijk. Je hebt loopkaarten van 1 tot 50. De 50 kilometers van de Vierdaagse. En als je in de buurt bent, stuur je een kaart. Die moet altijd hoger zijn dan de kaart daarvoor, want je loopt vooruit en niet achteruit. Je mag niet te hard lopen, want dan word je te moe. Ja. Dus je mag maximaal een stapje van 15 maken.
0: Ja.
1: Maak je een klein stapje helemaal goed, maak je een wat grotere stap, dan moet je verstraft weer een kaart pakken. En maak je een grote stap van 11 tot 15, dan moet je 2 kaarten verstraft pakken. Dat is niet zo fijn, want uiteindelijk wil je van je kaarten afkomen, want daar staan blaren op en aan het einde van het spel weer zo min mogelijk blaren.
0: Oh, wat grappig zeg. Dus je gaat eigenlijk als het ware lopen. En je mag niet te hard lopen, want als je te hard loopt, krijg je natuurlijk ook blaren.
1: Ja, precies. Dus je moet jezelf een beetje pezen. En zo spelen ze om de beurt een kaart. Ja. Dat doe je 4 dagen lang.
0: Ja, 50
1: kilometer.
0: Precies. Ja, 4 dagen in een kwartier dan, hè?
1: 4 dagen in een kwartier, precies. Ja, je bent bij ons niet meteen je hele week kwijt.
0: Nee. Nou, het ideaal om zo die Vierdaagse te lopen. Wat grappig. Ja. Het is natuurlijk gewoon heel leuk voor mensen die met die Vierdaagse bezig zijn. Het is denk ik een hebbeding voor Nijmegenaren en mensen die de Vierdaagse een warm hart toedragen. Hoe bedenk je zo'n spel?
1: Ja, moet ik zeggen, ik heb zelf de Vierdaagse nooit gelopen. Maar ik heb een goede vriend die heeft het meegedaan. En die zei, Jeroen, jij maakt toch bordspelletjes? Het zou zo leuk zijn als we een spelletje hierover hebben.
0: Ja.
1: En die uitdaging ben ik op een gegeven moment aangegaan. En toen ben ik in contact gekomen met Michiel, Nijmeegse uitgever. En die ook de enthousiasmeur van de Nijmeegse bordspellenmakers. En die had met de bordspellenmakers ook het idee opgevat om zo'n spel te gaan maken. En toen zijn we samen om de tafel gaan zitten.
0: Ja, ik heb Michiel vanochtend ook even gesproken. En die zei, Jeroen was zo enthousiast. Die had eerst een heel ingewikkeld spel bedacht. Dus ik ben vooral op de rem gaan staan. Klopt dat?
1: Dat klopt. In eerste instantie hadden wij een spel gemaakt. Een beetje in het idee van de Vierdaagse waar je samenwerkt. Dus samen de Vierdaagse uitlopen. Natuurlijk wel heel erg in de geest is van samen wandelen en samen als groep, hè, elkaar er doorheen slepen.
0: Ja.
1: De praktijk blijkt toch dat voor heel veel mensen een spelletje toch is van tegen elkaar.
0: Ja.
1: Het klassieke idee.
0: Ja.
1: Dus dat was gewoon voor onze doelgroep. We willen gewoon dat iedereen dit kan spelen en snapt. Ook mijn vader die 80 is moet het ook kunnen snappen. Daarom zijn we gewoon het uiteindelijk simpeler gaan maken. Je speelt toch maar tegen elkaar.
0: Ja, precies. Ja, ouderwets. En het is eigenlijk vrij eenvoudig te spelen.
1: Het is zo simpel als Uno, zeggen wij altijd.
0: Ja, precies. Nou, dat kennen heel veel mensen wel. Met dus al doel dus dat je aan het eind zo weinig mogelijk blaren hebt. En dan heb je gewonnen. En wat ik nou las, dat vond ik ook nog wel grappig. Er staan mooie tekeningetjes op de achterkanten van de kaart. En als je die op een rijtje legt, dan krijg je een soort stripverhaal.
1: Ja, dat is superleuk. Dat is een ideetje wat een beetje naar boven kwam toen we het gingen werken. Van, hoe gaan we dat dan vormgeven? Ja, wacht eens even. Het zijn wandelaars en we hebben kaarten van 1 tot en met 50. Hoe leuk zou het zijn als je al die kaarten achter elkaar krijgt, legt en dat je eens grote stoet van wandelaars krijgt.
0: Ja.
1: Ja, de Vierdaagse deelnemen. Dus dat hebben we uiteindelijk gedaan. Dus als je al die kaarten achter elkaar legt, krijg je gewoon één grote stoet van mensen die de Vierdaagse aan het lopen zijn. Ja, en alle types die daar vindt, die komen voorbij.
0: Ja.
1: En op de achtergrond zie je tafereeltjes als de Waalbrug. De Via Gladiola.
0: Ja, natuurlijk. Wat leuk. Nou, ja, echt een superleuk idee. Je kunt dat kaartspel binnenkort aanschaffen. Jullie gaan het eerst presenteren aan de burgemeester van Nijmegen.
1: Ja, tijdens het Gelderspel over 2 weken in de bibliotheek van Nijmegen zal het 1 week doen. Of 2 weken is het. Ja.
0: Ja.
1: De zaterdag van de 13e. Dan wordt het gepresenteerd.
0: En gaat de burgemeester dan ook spelen?
1: Ik vind van wel.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: Maar ik weet niet of de burgemeester dat ook vindt, maar in een kwartiertje moet hij toch tijd
0: Jawel. Hij loopt hem zelf niet, dus dat spel dat moet hij op zijn minst wel doen, vind ik.
1: Precies.
0: Zeg maar dat het moet, van Irene van Radio Gelderland.
1: Irene van Radio Gelderland. Doorgeven.
0: Heel goed. Hey Jeroen, ja. Leuk dat je even in de uitzending wilde vertellen. Ik wens jou verder een hele fijne vakantie. Natuurlijk heel erg veel plezier bij het presenteren van jullie spel. En,
1: misschien nog wel leuk om te vertellen, één dingetje.
0: Ja.
1: Als mensen dit zelf nou willen kopen, als ze enthousiast zijn, dan kunnen ze terecht op vierdaagsespel.nl. En tegen het einde van de week zou het ook in alle Bruna's in Nijmegen omstreken krijgbaar zijn. En nog veel meer andere winkels.
0: Ja, ik dacht ik omzeil het commerciële aspect hier even van. Maar daar heb je mij...
1: Ja, een kleine uitgever, dat mag, hè?
0: Ja, dan, daar heb je me toch. Nou, Jeroen, het is gezegd. Met hartelijk dank. Hoi, ja.
1: Oké, dankjewel, Irene. Doei, doei.

0: cross, but we carry on.
1: Ik ken mensen die zijn stem niet zo fijn vinden, maar ik vind het wel geweldig. Passenger hoorde je met Holes. Alfred van Weerplaza, goedemiddag.
2: Hi, hallo.
1: Het zijn interessante weerdagen dit, hè?
2: Er gebeurt tenminste wat.
1: Nou,
2: ja,
1: inderdaad. Vanochtend kletterde het hier nog op de ruiten, maar nu schijnt de zon.
2: Ja, nou, en zo snel kan het gaan. En dat zal de komende uren niet heel snel veranderen. Want we hebben echt nu te maken met een afwisseling tussen momenten dat de zon heel mooi en fel doorbreekt. Dan zie je wel van die flinke stapelwolken hangen in de lucht. Tenminste, als je een beetje uitzicht hebt. En soms zie je het in één keer betrekken. Behoorlijk donker worden. Nou ja, dat zijn de buien die ook actief zijn op dit moment. Met een beetje fantasie kun je ze nu vooral over de westelijke helft van de provincie leggen. Dus de Veluwe, het westelijk rivierengebied, dat zijn de regio's waar het nu het meest gevoelig is voor buien. De Achterhoek, nou, lijkt een beetje mee te vallen, maar dat kan ook tijdelijk zijn. Die buien die zullen ook makkelijk wel die kant op schuiven de komende uren. Dat betekent uiteindelijk dat we overal in de provincie een afwisseling houden de komende uren van zonneschijn, stapelwolken en af en toe buien. Later vanmiddag dan denk ik dat die buien geleidelijk aan een beetje afzwakken, wegtrekken, Duitsland in. En dan wordt het een tijdje droog, maar dat is maar van korte duur.
1: Ja.
2: Temperatuur 18 graden, zuidwestenwind, windkracht 4. Nou ja, dat is een briesje die het voor het gevoel nog wat frisser maakt.
1: Ja, nou ja, goed, het is Hollands zomerweer deze middag. Jij zei, de droogte is maar van korte duur.
2: Ja.
1: Ik heb je wel gehoord.
2: Ja, precies. Nee, er zit al boven de Britse eilanden zit alweer een nieuw regengebied. Dat schuift de komende uren de Noordzee over. Gaan we niet aan ontkomen. In de loop van de avond gaat het vanuit het westen regenen. En die regen die zal vannacht dan weer naar Duitsland wegschuiven. Maar zo snel als dat het droog is, dan volgt er alweer een bui. Een enkele bui. En morgen gaat in de ochtend die enkele bui over in talrijke buien. Mm-hmm. Ik denk dat we morgen de drogere momenten veel minder, dat die veel minder lang zijn. En dat het dus regelmatig tot buien komt. Echte plensbuien kunnen ertussen zitten. Morgen is het risico op onweer de hele dag een stuk groter dan vandaag. Kan zelfs wat hagel bij zitten, windvlagen. Ja, je zei het, ook dat is toch wel een beetje dat Hollandse zomerweer. Het is misschien niet dat zonnige en warme weer wat we vaak willen, maar dit hoort er nou eenmaal ook bij. En dat hebben we morgen zeker te pakken.
1: Nou ja, goed, we doen het er gewoon mee, joh. En de komende dagen dan?
2: Niet meer zo nat als morgen. Want dan kunnen we her en der best wel een flinke hoeveelheid regenwater opvangen. De dagen daarna, volledig droge dagen, dat is zeer onwaarschijnlijk. Maar het is wel minder nat. Het is vaker droog. En met af en toe zonneschijn 18, 19 en enkele keer is 20 graden. Normaal voor begin juni.
1: We gaan het ermee doen.
2: Oké. Okay.
1: We gaan nog wel eventjes een zonnetje pakken van een dreadlock holiday.

0: van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt,

0: Doneer vandaag.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Van de Pol Bouwen en Wonen in Kootwijkerbroek.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Dan voeg ik daar nog wat verkeersinformatie aan toe. Er staat een file op de A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 6 minuten daar. De spitsstrook is er dicht. Er zijn allerlei werkzaamheden en daardoor zijn er maar 2 rijstroken beschikbaar. En dat geeft dat op onthoud. En dan op de A15 richting Nijmegen tussen Arkel en Knopendijl. 13 minuten. Komt door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. En er rijden geen treinen tussen Amersfoort en Apeldoorn. Dat komt door een aanrijding.
6: Grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
6: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
7: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Paulaan 50 in Zutphen.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl.

0: TFA Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
4: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

Met Frankrijk in het vooruitzicht de komende 3 weken. Is dit fijn om te horen? Julia Claire en Hélène, wen ik vast aan de klank. De aardbeien gaan we het over hebben. De zomerkoning, zo zoet, zo lekker. Ik doe ze regelmatig in een salade, maar in de yoghurt. Met een dot slagroom. Ouderwets op een boterham. Het water loopt me echt in de mond. Kok Nels Gellekes is er ook een enorm groot fan van. En ze is er zo. Zij is trouwens ook fan van de kroontjes. Want ook aardbeien eet je van.

0: Fleetwood Mac en Save Me. Het is bijna 18 minuten over 1. Ja, mensen, daar is ze weer, hoor. Onze wervelwind kop tot kont kok uit Winterswijk, waar ze haar kookaltaar heeft in het Keunenhuis. Dag Nel, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Vanuit een zonnig Winterswijk.
0: Ja, het zonnetje schijnt.
1: Wil ik de rest van Gelderland toch maar even meegeven, ja, dat wij zon hebben.
0: Ja, het is van korte duur, kan ik je vertellen. Ik wil je niet deprimeren.
1: Ja, dat is wel.
0: Maar dat doe ik toch maar even. Ik heb een gesprekje voorbereid tussen ons. Jij zei aardbeien van kop tot kont. Ik zei, nou, daar ben je toch zo over uitgepraat. Jij zei, je zult me de mond moeten snoeren, want er is zoveel over te vertellen.
1: Ja, is echt zo. Mag ik nou de rest van jouw uitzending tot 3 uur dan?
0: Ik zeg, ga helemaal los, ik trek je vanzelf dicht.
1: dan weet ik al dat ik niet zo heel lang mag. Ja, wel lang genoeg hoor, schat, dat is het niet. Maar er is zoveel te vertellen over aardbeien. Maar ik heb altijd veel te vertellen, dat weet iedereen inmiddels wel. Maar aardbeien van kop tot kont, ja, daar kan ik wel heel erg over losgaan. Want daar moet ik even een beetje anders bij zeggen. Kijk, we hebben nu echt de Nederlandse aardbeien. Iedereen die mijn verhalen kent, die weet dat wij heel veel aardbeien eten die niet echt Nederlands zijn. Maar nu is het seizoen is begonnen. En het weer is niet helemaal top, maar wel van aardbei. Want een aardbei die houdt van vocht, hè, die heeft water. En warmte. Dus nou, dat betreft is het wel helemaal goed. Te veel regen als je nou aardbeienplantjes hebt, dan word je daar niet heel vrolijk van. Want dan moet je ze wel heel snel verwerken. En dan kom ik met mijn van kop tot kont, dat het gewoon dan ook een totale aardbei eetbaar is. Dus, en dan eigenlijk aardbeien, want jij gaf het al een beetje aan, is eigenlijk waanzinnig lekker. En dan gewoon even een weetje hierheen, gewoon omdat ik het leuk vind om dingen. Wist jij dat de geur van aardbei uit meer dan 300 aromastoffen bestaat?
0: Oh, ja, het ruikt zo lekker, ja. Dus ik geloof het meteen.
1: Echte. Ja, precies. Daar is een snoepwinkel, als je dat ruikt, toch?
0: Ja.
1: Dan ruik je eigenlijk werkelijk van alles. Het wordt ook in heel veel aromaten en extra aromaten gebruikt. Nou, wat dat betreft is die aardbei goud. En dat is eigenlijk ook kwijt. Maar goed, even. Een aardbei is pas rijp als het kroontje omhoog staat. Dat kroontje moet omhoog floepen. Dat die zo heel makkelijk plukbaar eraf is, dan is die aardbei rijp. Heel veel mensen die eten een aardbei die eigenlijk nog niet helemaal rijp is. En die ruikt dan niet naar de snoepwinkel. Dus die smaken, nou goed dat. Maar dat is, wist jij, dat wist ik ook. Maar dat vind ik dan weer grappig. Ik ga het niet halen, ik voel het al aan alles. Maar dat ik heb het nou niet eens over het smaken. Maar dat er speciale aardbeienpluk, kroontjesplukkertjes zijn. Een soort pincetje waar je uit, dat is dat van de zotte. En dan denk ik van, goed. Maar dat kroontje, iedereen die snijdt dat kroontje vaak heel ver weg. Of ding. Maar die kroontjes, dat kun je gewoon heel erg goed gebruiken. Johnny Boer, de bekende, allerbeste. Die gebruikt ook altijd de kroontjes. Omdat hij zei, de smaak van de aardbei zit eigenlijk daarin. Want die aardbei, dat is een schijnvrucht. Hè? Dat is niet eens, het gaat eigenlijk over de pitjes, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar dus ook over dat kroontje. En dat kroontje, als je dat droogt, of je doet dat in een azijn, of meemalen zelfs, of gewoon in room of melk, dan heb je daar meer smaak uit zelfs, als uit die aardbei zelf. Dat is toch bijzonder?
0: Ja.
1: En iedereen die flikkert die kroontjes maar weg. Terwijl je daar gewoon heel erg mooie dingen van kan maken.
0: Kun je er ook Nel thee van zetten bijvoorbeeld?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ja, maar ook het blad. Als je zelf aardbeienplantjes hebt, het blad van de aardbei, alles wat die vrucht maakt, zeg maar, dat heeft exact dezelfde eigenschappen, zelfs dezelfde geur. Dus aardbeienblad, gewoon het blad van de plant, daar kun je ook heel goed aardbeienthee van maken. En als je dat nou gewoon gaat drogen, gewoon heel simpel, keukenpapiertje, vensterbank, of nou, verwarming zal niemand aan hebben, tenminste, dat mag ik hopen, dat het niet zo erg. Maar dat gewoon drogen, en als het maar droog genoeg is, en je pulvert het, dan kun je het gewoon overal in doen. En ook heel goed bewaren. En dat maakt gewoon die aardbei eigenlijk gewoon goud, zeg maar. Nou, dan heb je een stevige aardbei, die eet je zo op, hè, lekker, waar je jou hoor zeggen, zo op beschuitje, weet je, lekker.
0: Ja.
1: Vet veel slagroom, dat vind ik dan weer een beetje jammer hoor, iedereen.
0: Ja. Maar goed, ja, jammer,
1: wat je lekker vindt. Maar als dat ding dan een beetje kneuzig wordt, weet je, een beetje zacht, ja, dan gaan ze vaak ook weg. Terwijl dat ook gouden aardbeien zijn. Want stel dat je ze wegvriest, maar hoe simpel is het om hele simpel jam of confituur te maken. Maar wat heel erg leuk is, prakken mosterd erbij. En dat bij barbecue of oude kaas.
0: Hè?
1: Mosterd maken van oude aardbeien, dat is zo lekker.
0: Maar wacht even, dat is gewoon, je prakt ze en je doet er mosterd bij.
1: Ja, mosterd. En dan maak je gewoon een mengseltje.
0: Okay.
1: Je kunt er eventueel nog een beetje azijn extra bij doen of honing. En als je bijvoorbeeld gaat barbecuen, ja, dat zitten niet veel mensen nu aan te denken, maar ik bedoel afgelopen dagen. Mm-hmm. Of gewoon een puntje oude kaas, nog wat anders. Als je kontjeskaas hebt, weet je hebt een stukje kaas gekocht. Dan begin ik wel heel erg van kop tot kont, maar ik gooi gewoon niks weg, dat weet iedereen, denk ik. Hè? Dus nou, en dan rasp je die kaas, dat doe je op je whatever toast of doe je mosterd met aardbeien, gewoon geprakt. En daarop met de rasp van kontjeskaas. Nou jongen, dat is super lekker.
0: Ja?
1: Aardbei, die houdt van hartig. Ja. Aardbei is helemaal niet alleen zoet. Een aardbei, een gouden huwelijk aardbei, is peper. In de restaurantwereld gebruiken we heel veel peper, zwarte peper, zo uit de molen, op aardbeien. Gewoon zelfs om zo te eten kun je nog steeds slagroom bij eten, Irene.
0: Sorry. Ja, dat durf ik helemaal niet meer.
1: Heel erg lekker.
0: Ja,
1: ja. Nou, ook balsamico, weet je, die azijn. Ja, ja, dat zijn een tomaat of een aardbei die gaat helemaal goed ook met tomaat. Maar ook, en dan zwarte peper erop, weet je wel, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dat zijn gewoon hele mooie, dat noemen ze huwelijken.
0: Ja.
1: Nou, en een aardbei die houdt van heel erg veel dingen. En die wil ook graag van kop tot kont, van top tot kroontje gegeten worden. En dan, als je dan nog steeds zegt van ik wil nog, dan kom ik altijd met het laatste pulpje. En dat laatste, doe er gewoon een heel klein beetje natuurazijn op. Laat het gewoon een paar dagen trekken. En gebruik die azijn voor je dressing, voor je mayootje te maken. En dan zegt iedereen, wow, op welke kookcursus heb jij gezeten dan? Weet je?
0: Op de kop tot kont kookcursus van. Ik heb aan je lippen gehangen. Ik heb een heleboel nieuwe ideeën. Ik had de combinatie aardbei en mosterd nooit zelf bedacht. Maar ik ga het wel proberen. En ik denk dat heel veel mensen thuis nu ook denken, dat ga ik toch een keertje proberen. Wat leuk.
1: Gewoon prakken, mosterdje erbij, mengseltje maken. Eventueel een beetje honing, eventueel een beetje azijn of iets zoeter of zuurder wil. En gebruik het overal bij. Kaas, barbecue, gewoon bij je eten, aardappeltje. Ja. Heerlijk.
0: Ja. Ik zit stil.
1: Joe, ik heb het gehaald.
0: Dankjewel.
1: Voor de eerste keer in al die jaren.
0: Heel goed.
1: Hoera.
0: Tot de volgende, Nel.
1: Joe.

Frank, Esther en Linda en stap in ons busje van Effe Buurten. Elke zaterdag trekken ze door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Je ziet het,

Mai Tai op Radio Gelderland en History. En je denkt natuurlijk dat het jou nooit zou overkomen. En dat denken ook de ouders waarbij het toch misgaat. Je kind achterlaten in de auto. Vergeten dat kind uit de auto te halen. Het gebeurde een paar dagen geleden in Spanje ook. Met fatale gevolgen. In zo'n auto in de zon loopt de temperatuur zomaar op tot 50 graden. En het laat zich dan raden natuurlijk dat het goed mis kan gaan. Nou is er in Italië inmiddels een verplicht anti-achterlaatsysteem in de auto. Dat systeem geeft een melding en een alarm op de telefoon van de ouders. Ja, in Nederland, dat weten we allemaal, is die verplichting er nog niet. Maar daar wordt wel over nagedacht. Er zijn wel automerken die het als optie hebben, zo'n alarm. En er zijn ook autozitjes voor kinderen die gaan piepen als een kind er blijft zitten. Maar ja, zo'n verplichting, ik zou denken dat zou toch een goeie zijn. Daar moet de Europese Unie, denk ik, zich maar eens druk over maken.

Fijn hè, van Chris Isaak, Wicked Games. Zometeen neem ik je mee de straat op voor een mooi gesprek met een vrouw die echt oprecht blij was. En daar had ze goede reden voor. En een boodschap heeft ze ook. Als je niet echt interesse hebt in het antwoord en luistert, moet je de vraag: hoe gaat het met je? Gewoon maar niet stellen.

0: Red Light, Billy Ocean op Radio Gelderland. Ja, wandel je mee naar buiten? Even een stukje frisse lucht. En qua temperatuur is het vandaag eigenlijk heerlijk. Het is niet te warm, niet te koud. Eigenlijk net zoals we het graag hebben. Soms gaan de gesprekjes met mensen op straat over simpele huistuin- en keukendingen. Als wat heb je in je boodschappenkarretje. Soms gaat het een stukje dieper. En soms stel je een luchtige vraag en krijg je levenswijsheid terug. Bijvoorbeeld over hoe belangrijk het is dat je echt luistert. Oké, ik vroeg een mevrouw waar zij blij van wordt.
1: Nou, vooral dat ik vorige week geen kanker in mijn lever bleek te hebben. Want ze waren bang voor uitzaaiingen. En dat was heel spannend.
0: Wauw, daar zegt u zomaar
1: ja,
0: wat, zeg.
1: Daar ben ik wel heel blij van.
0: Ja.
1: Ja. Ja, als je eenmaal kanker hebt gehad, dan is er altijd een risico op uitzaaiingen. Hè? En dus als er dan klachten zijn en je kan het niet verklaren door iets. En in dit geval pijn in mijn rechterzij. Ik dacht zelf ook al aan mijn lever. En ja, dan is dat wel heel spannend van als het zo is. Einde verhaal of niet? Nou, niet dus.
0: Nou, dat is heel fijn. Daar mag ik u mee feliciteren, denk ik. Hè?
1: Dank je. Ja.
0: Kon je aan iemand die dat niet weet of niet heeft meegemaakt beschrijven hoe dat is?
1: Nou, dat is heel moeilijk. Ik zit in een lotgenotengroep en daar hoef je nooit iets uit te leggen. Iedereen begrijpt aan een half woord al wat je bedoelt. Ook het proces van dat ziek zijn en de behandelingen en zo. Maar dat is voor mensen die dat niet hebben meegemaakt heel moeilijk om te begrijpen. En wat mijn lotgenoten ook zeggen, en dat klopt ook wel, van als je dan uitbehandeld bent, zeg maar, je bent klaar met de behandelingen, dan vraagt bijna niemand meer hoe gaat het nu en zo. Hè? Want je gaat gewoon weer door met je leven, maar zo is het niet.
0: Is dat de meest gemaakte fout van een buitenstaander, dat ze ophouden met vragen?
1: Ja. Ja, dat hoor ik zo vaak om me heen ook. Dat ook van eigen partners of kinderen of zo. Van ja, je bent nou toch niet meer ziek, dus dan kun je toch weer gewoon alles doen. Nee, dat is dus niet.
0: En nou kan ik me voorstellen dat je misschien zelf ook denkt, ik hoef die vragen niet meer, want ik ga ook weer door. Of werkt het dan zo niet?
1: Nee, zo werkt het niet. Nee.
0: Die ene vraag, hoe gaat het met je? Die is dus heel belangrijk.
1: Ja. En dan moet hij niet clichématig gesteld, want daar heb ik altijd gelijk door. Als mensen clichématig zeggen, hoe gaat het? En ik zou daar antwoorden van, heel slecht, ik ben bijna dood. Dan, fijn, weet je, omdat ze niet echt luisteren. Luisteren is trouwens een van de belangrijke dingen in het leven, hè? Doen maar heel weinig mensen. Daar word ik blij van, als ik mensen tegenkom die echt kunnen luisteren. Dat vind ik zo essentieel.

Daniel Loos en de wind, maar wij in. Bijna 7 minuten voor 2 is het. In uur 3 van tot 3 doen we altijd iets leuks. We onderzoeken hele gewone dagelijkse dingen. En we zijn op zoek naar handigheidjes. Het gaat dan bijvoorbeeld over wat je doet tegen de jeuk van een muggenbeet. Of dat soort zaken. Maar vandaag gaat het over boodschappen doen. Hoe doe je dat? Heb jij nou altijd een lijstje bij je? En houd je je daaraan? Of val je dan toch in de supermarkt voor de verleidingen van aanbiedingen? Of ga je misschien gewoon op de Bonnefoy naar de supermarkt? En denk je, ik zie het wel of ik heb het in mijn hoofd. En wat is er van waar dat je nooit met een lege maag moet gaan boodschappen doen? Ik vind het leuk om te horen hoe jij je boodschappen plant en doet. Stuur maar een mailtje of een WhatsAppje naar de studio. Wie weet heb jij een goede tip waar de medemens weer iets aan heeft. En we gaan het er straks ook uitgebreid over hebben.

0: vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
5: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op VivaldiXL.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over PRO, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van PRO Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus PRO, is wel tevreden.

0: goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Er staat file op de A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 4 kilometer, 10 minuten. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. En tussen Amersfoort en Apeldoorn rijden er geen treinen. Door een aanrijding, er rijden wel bussen.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
4: Ja, ook bij Wennekes Wonen in Groesbeek.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
9: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
10: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
9: Nu bij Dirk, Almhof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
11: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

0: Week in the Presence of Beauty. Alison, maar jij hoorde je.
1: De klok op rock.
0: De klok op rock met vandaag de grondlegger van de heavy metal. Ja, mensen. Daar kun je natuurlijk altijd over discussiëren, want wanneer begon iets echt? Maar toen eind jaren 60 Black Sabbath werd opgericht, was dat wel even wat anders dan gebruikelijk in de jaren 60. Met een zonderling figuur als Ozzy Osbourne als zanger en dreigende tekst en een donker geluid. Paranoid, het nummer Paranoid, is uit 1970. Gaat over iemand die worstelt met depressie en angst. Niet echt heel gezellig, maar het werd wel een van de bekendste nummers. Het turbulente leven van Ozzy Osbourne is jarenlang breed uitgemeten. Hij overleed vorig jaar zomer. Dit is Black Sabbath en Paranoid.

0: Nou, je hoort Rick Astley zomaar op zender. Never gonna give you up. Het is een kleine overgang naar het volgende onderdeeltje van deze uitzending. We doen het elke dag. We zoeken naar leuke handigheidjes en antwoord op vragen die komen uit huis, tuin en keuken. Vanochtend stuitte ik op deze. Het is iets wat we allemaal wel eens hebben gehoord, dat je nooit boodschappen moet gaan doen als je honger hebt. En ik vraag me af of dat echt zo is, of je dan meer koopt. Hoe ervaar jij dat, Rob?
1: Ja, dat idee heb ik wel. Je komt wel heel snel in de verleiding om iets te grijpen waarvan je denkt dat daar heb ik nu wel heel erg veel trek in. En dat is dan vaak niet de broccoli.
0: Nee, precies.
1: Of de worteltjes.
0: Iets ongezond. Nou, er zijn vast onderzoeken naar gedaan. Ik ben daar wel in geïnteresseerd. En sowieso, ik vroeg mensen een half uurtje geleden ook van, hoe doe jij sowieso boodschappen? Ga je altijd met een lijstje? Werkt dat het beste? Lukt het je dan om aan dat lijstje je te houden? Of ga je toch links of rechts de bocht uitvliegen? Ik kreeg van Theo al een leuke opmerking. Die zei, de beste oplossing voor het doen van boodschappen, neem de vrouw mee. Dan kan ik niks verkeerd doen. En zij ook niet.
1: Die houden dus elkaar goed in de gaten.
0: Ja, elkaar in de gaten. En Edith die zegt, ik maak altijd voor 7 dagen een eetlijstje. Ze pakt dan de reclamebladen van de supermarkten. En dan gaat ze kijken, nou, wat is in de aanbieding? En dan haalt ze die boodschappen in huis. Ze onderstreept met rood wat ik moet halen, schrijft ze voor het eten. Ze stuurt ook een foto van een lijstje mee. Mm. En inderdaad, dat heeft ze gedaan. En ze houdt zich altijd aan die lijst. Het werkt perfect, zegt ze. Ik hoef ook nooit te dubben wat ik zal eten. Ik bedenk het voor een week. Ik koop wat ik nodig heb. En dat is klaar. Ik vind dat zo ontzettend knap. Ik ben een soort ongeleid projectiel in de supermarkt.
1: Behoorlijk wat discipline nodig. Om
0: ja, precies. Ja. Maar ben jij van de impuls aankopen ook? Of dat je denkt, ik ga voor dit en je komt met iets anders thuis?
1: Nou, ik ben ook van het lijstje tegenwoordig. Want ja, simpelweg omdat ik anders weer thuis sta en weer terug moet naar de supermarkt.
0: Omdat je dan dingen vergeet.
1: Ja, dat.
0: Ja.
1: Ja, dan als je er een beetje aan houdt, dan is dat natuurlijk wel een manier om niet met heel veel extra thuis te komen.
0: Ja, nou, ik ben nog steeds benieuwd hoe mensen boodschappen doen. Of ze inderdaad links en rechts door die supermarkt op de Bonnefoy gaan. Dat kan natuurlijk ook. Of dat ze zich houden aan het lijstje. En natuurlijk die vraag, heb je dat wel eens gemerkt? Dat als je boodschappen doet met een hongerige maag, dat je dan toch met dingen thuis komt waarvan je denkt, had ik beter niet kunnen doen. We komen erop terug.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Rania Mori. Laura Pausini hoorde je op Radio Gelderland. Over boodschappen doen met een hongerige maag. En sowieso over hoe je boodschappen doet met zonder lijstje. Nou, Rob vertelde net dat het lijstje bij hem toch wel leidend is, hè, met de boodschappen.
1: Zeker.
0: Ja, ik ben daar wat slechter in.
2: Oh.
0: Dat zit in mijn natuur. Ja, ik ben een soort ongeleid projectiel in de supermarkt. En dan zie ik dit en zie ik dat. En dan verdwijnt het allemaal in elkaar.
1: Maar je maakt wel een lijstje van
0: tevoren. Nou, eigenlijk ook niet. Oh, nee. Ik ben op Van de Bonnefoy.
1: Iedere dag even boodschappen doen.
0: Weet je wat het eerlijke verhaal is? Is dat ik bijna nooit boodschappen doe. Ik heb een partner die altijd heel graag kookt en heel goed boodschappen doet. En die doet ook altijd wel een met een lijstje. Denise stuurt een mailtje. Die doet het net zoals Edith. Bedenken wat je gaat eten voor de komende dagen en alleen daarvoor boodschappen doen. Hans stuurt een WhatsAppje die zegt: ik gebruik de supermarkt-app voor het lijstje. Maar daar staan niet altijd alle producten op die soms lokaal er zijn. Dus ja, soms dan pak ik in de supermarkt toch nog wel andere dingen erbij. En hij zegt ook: er blijven soms meer dingen aan je vingers kleven en die verdwijnen dan in de kar.
1: Oh.
0: Ja, Gerry die haalt de boodschappen noodgedwongen online. Ze zegt, daar heb ik echt goede ervaringen mee. Ik gebruik ook de aanbiedingen. Eigenlijk kom je dan niet in de supermarkt en heb je ook die verleidingen van de supermarkt niet. En ze mag van zichzelf, schrijft ze, een ding voor het lekker. Koek of chips of dropballen.
1: Mm-hmm.
0: De groetjes, zegt ze. En Jeannette die doet één keer in de week de boodschappen, maakt een boodschappenlijstje in de volgorde van de winkel, dus hoe je door de winkel gaat. Ik koop wat ik nodig heb voor één week en niets extra's wat ik tegenkom. Maar, zegt ze, ik ben ook wel eens met honger naar de winkel geweest en toen ging het echt helemaal mis.
1: Ja.
0: De groetjes van Jeannette.
1: Het is ook wel zo dat ik heb natuurlijk een beetje zitten zoeken. Hè.
0: Ja.
1: Er is een aantal onderzoeken naar geweest. Dat ze toch hebben gekeken wat kopen mensen op tijdstippen dat ze honger hebben. Of met studenten die met honger een soort nep supermarkt in werden gestuurd. Om te kijken wat ze dan in hun mandje laden. En ja, het komt er inderdaad ook uit. Je bent meer gericht op vet en suiker als je honger hebt in de
0: supermarkt.
1: Dat
0: koop je dan,
1: dus
0: vet en suiker.
1: Dat grijp je eerder.
0: Okay.
1: Je koopt ook meer. En zelfs niet alleen voedsel, maar ook andere dingen. Want je bent meer gericht op, ik heb iets nodig, ik heb dingen nodig. Dat schijnt zo in je brein te werken. Dus
0: ja.
1: Er zelfs gewoon ook allerlei kleding en zo gekocht wordt. Bijvoorbeeld als je honger hebt. Gewoon extra.
0: Oh, dus het werkt bij andere winkels ook?
1: Ja.
0: Oké, goed om te weten.
1: Dan is het ook nog zo dat als je honger hebt, je op een andere manier nadenkt eigenlijk, of op een andere manier beslissingen neemt. Je bent minder gericht op de lange termijn, maar meer op die snelle behoeftebevrediging. En daardoor ben je ook gevoeliger voor al die marketingtrucs in de supermarkten en impuls aankopen.
0: Ja,
1: dan ook,
0: ja, en die kassakoopjes en dat soort dingen.
1: Suiker en vet,
0: ja,
1: natuurlijk,
0: ja,
1: waar je dan
0: precies
1: op gefocust bent.
0: Ja. Niet doen dus met honger naar de supermarkt.
1: Ik kwam nog wat adviezen daarover. Nou ja, eet dus een snack vooraf voordat je naar de supermarkt gaat. Maar goed, zorg dat je geen honger hebt. Hou je aan de lijst, hebben we het uitgebreid over gehad. Maar deze was ook nog wel grappig. Pak een mandje in plaats van een karretje. Want dan heb je gewoon niet heel veel ruimte om allemaal extra troep te kopen.
0: Dat je dan halverwege de supermarkt denkt, ik ga toch even een karretje halen.
1: Ja, dat zou dan kunnen. Heb je heel veel honger.
0: Ja. Nou, dat mandje dat vind ik eigenlijk ook wel een goeie. Zo zijn we weer een klein beetje wijzer geworden. Mooi hoor.

Leo Sayer en Thunder in My Heart. Leuk toch dat er over boodschappen doen dan toch weer zoveel te vertellen blijkt. Zometeen de 3 voor 3. 3 platen die bij elkaar horen. Ik ga straks uitleggen wat het verband is. Het is leuk gevonden vandaag. Maar eerst is dit Sam Fender samen met Olivia Dean. De hit van nu, Rain Me In.

0: Best een mooi dromerig liedje dit. Sam Fender, Olivia Dean en Ream Me In.
1: 3 voor 3.
0: De laatste 3 platen voordat het 3 uur is. Ze hebben vandaag eigenlijk helemaal niks met elkaar van doen, maar toch ook weer wel. Ik zeg ABC, ILO, OMD. 3 bands met 3 letters. Nou, als dat geen mooi verband is, we verzinnen het waar je bij staat. We beginnen met ABC. Dat is niet echt een afkorting van iets zoals die andere 2. Gewoon gekozen omdat hij lekker bekt en je makkelijk onthoudt. We spreken begin jaren 80, new wave, synthesizer, pop. All of My Heart is daar een uitstekend voorbeeld van. En waar gaat het over? Natuurlijk, een stuk gelopen relatie. Dit

0: Het thema is bands met drie letters. Nou, daar hadden we er een te pakken. ILO. En deze is leuk, deze van ILO, Rock'n'Roll is King. Omdat die echt anders is dan andere ILO, dat mag ik niet zeggen van Maarten Daam. ILO-nummers. Dat is altijd met violen en cello's, klassieke invloeden. En dit is gewoon een ode aan de rock'n'roll.
1: Gewoon daar lachen.
0: Gewoon lachen. Ja, ja, ja. En ik heb begrepen dat daar ook het hart van zanger Jeff Lynne ook wel lag. Bij die ouderwetse rock'n'roll. Dus hartstikke leuk. Nou, die hebben we gehad. Zometeen nog een drieletterige band die ik ga draaien als uitsmijter. Maar eerst even horen van Marcel. Ja. Wat er allemaal gaat gebeuren bij jou dus thuis.
1: Ja, gelijk maar eens even een vraagje aan je.
0: Oh,
1: ik ga aan jou een helemaal je leeftijd niet vragen. Dat hoor je sowieso niet aan een vrouw.
0: Jawel, maakt me niks uit.
1: Nou, weet je, en er is trouwens een trucje voor, even heel kort. Als je aan iemand zou willen weten, willen vragen van wat is je leeftijd? Maar je denkt, ja, dat ga ik niet doen, dat kan ik niet maken. Vraag naar de favoriete plaat alle tijden. Gewoon een leuke plaat. Niet een band, want een band heeft meerdere jaren plaatjes gemaakt. Maar meestal roepen ze dan een liedje uit hun jeugd tussen hun 14e en 18e.
0: Ja.
1: Dus als jij het jaartal weet van dat liedje, je gaat even rekenen, dan weet je het.
0: Ja.
1: Je zit bijna altijd goed.
0: Ja, maar mijn eerste singeltje dan, zullen we die dan doen?
1: Zou
0: is
1: kunnen.
0: Dat een beetje goed?
1: Ja, ik weet het natuurlijk ongeveer wel hoe oud je bent. Maar
0: dat was dat van de Les Humphrey Singers, Mexico.
1: Mexico.
0: Dat was de eerste.
1: Dat is
0: net een platenspelertje.
1: 72?
0: Ik denk net een jaartje later.
1: Ja.
0: Ik weet het niet uit mijn hoofd hoor.
1: Ik wel, 72.
0: Oh, nou kijk.
1: Oh, als ik het nou toch
0: fout heb. Dan heb ik hem misschien wat later gekocht, want toen was ik 10.
1: Hey, en wanneer kreeg je eerste cd'tje of kocht je zelf je eerste cd'tje?
0: Ja, die kocht ik zelf.
1: Ja,
0: want ik ben natuurlijk van de platen van voor de cd's. Ja. Dus uiteindelijk, geen idee.
1: We blikken terug op een jaartal dat mensen massaal cd'tjes gingen kopen.
0: Oh, wat leuk.
1: 85 en een heel beroemd album hoor je dus zo direct voorbij komen. En verder spelen we ook nog het Memory-spel. En Rob schuift aan voor het nieuws. Wordt hartstikke gezellig weer. Tussen
0: het wordt
1: en 6 uur.
0: Nou, leuk, veel plezier. Ik heb dus nog één afkorting staan. Dat is OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. Hun Maid of Orleans gaat over de Franse heldin Jeanne d'Arc. Ik wens je een heerlijke middag thuis. En met Marcel natuurlijk. En ik meld mij weer op 29 juni.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Het is feest bij Wentustegels en Vloeren in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
8: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en

0: Bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almere Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberg even verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopte niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Even kijken, om inmiddels 3:03 naar het verkeer in de provincie. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn, 4,5 kilometer. Door wegwerkzaamheden. De spitsstrook is dicht tussen Amersfoort Noord en Barneveld. De autosnelweg A12 Arnhem richting de Duitse grens, zoals sommige mensen zouden zeggen. 2 kilometer door een politiecontrolepost tussen de afrit Beek en de Duitse grens. A27 Utrecht richting Breda, 8,5 kilometer tussen het industriegebied Avelingen en Lexmond. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen. 2,5 kilometer langzaam rijden tussen Haps en Malden.
2: Voor Luxaflex-onwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl. Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Harris in Aalten, Hengelo of Neede.
7: Thuis in Gelderland.

I don't wanna lose you, Tina Turner. Goedemiddag, dit is Thuis in Gelderland. Dit liedje kleeft aan een bepaald jaar. Eens even kijken of je eruit kan komen. We reden toen in een Opel Kadett, een Fiat Uno. En de Volkswagen Golf was een hartstikke populaire autootje. 780.000 auto's werden er toen verkocht, alleen al in dat jaar. Het is 1989. Goedemiddag, het is 14 minuten over 3. Thuis in Gelderland, met zo direct jouw eigen voorkeur van een zeer populair album dat vandaag op nummer 1 stond, juni 1985. En toen kwam er ook daarna een run op de cd-verkoop, want iedereen wilde dat album hebben. En misschien ligt hij nog wel ergens stoffer op een zolderkamertje bij je. He, dat je denkt, ja, ik heb hem. Brothers in Arms van The Dire Straits. Met bijvoorbeeld deze ken je waarschijnlijk wel, hè. Again in this mean old town, and you're so far away from me. So far away of

jeugdsentiment, 1985 en dat beroemde album Brothers in Arms. Wat vind je een leuke van dit album? Laat het weten. En stuur een appje voor de Gouden Wissellijst. Een appje naar Radio Gelderland 06-22-22-1342. Dus 06-4x2-1342. Het gaat om Brothers in Arms van de Dire Straits.

lopen. Dat lukt deze vier heren regelmatig erg goed. De voortop sluit uiteraard de Baby I Need Your Loving. Dankjewel voor het stemmen. Voor dat beroemde album van de Dire Straits vanmiddag. Brothers in Arms. Een monument. Het is tijd voor de wissellijst, zoals elke dag zo rond 4:10. Ingrid, Hans, en nog een Hans, en Wouter, Erik. Ja, ik kan er wel even doorgaan. Door heel veel mensen gestemd. En nou moet ik gaan kiezen welk liedje van dat album wordt gedraaid. Want de een zegt Brothers in Arms. En de ander Walk of Life. Komt ook wel vaak voorbij, maar toch, de meeste stemmen gelden. Je mag het hier komen checken in Arnhem, hoor. Dat is toch echt deze. So Far Away.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot. Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
2: Het is 4:30. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zon bij een graad of 19. Vanavond weer kans op regen en vannacht wordt het droog bij zo'n 8 graden. Dan even kijken naar het Gelderse nieuws van dit moment. Een medewerker van het Nijmeegse Radboud UMC is waarschijnlijk besmet met het Hantavirus. De persoon testte zwak positief en wordt nu intensiever gecontroleerd. Het gaat om een van de medewerkers van het ziekenhuis. De identiteit van de overleden persoon die vorige week vrijdag langs de A28 werd gevonden is inmiddels bekend. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Het gaat om een man van 45 uit Polen. En dan nog even kijken naar het verkeer. Op dit moment zijn er 11 files in de grootste provincie van Nederland. Dit zijn de langste. De A2, dat is Den Bosch richting Utrecht. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Rosmalen-West en Kerkdriel. De A12, Duitse grens, richting Arnhem. 10 kilometer langzamerijdend verkeer tussen de Duitse grens en Duiven. En de A27, Utrecht, richting Gorkum. 7 kilometer langzamerijdend verkeer tussen Knoopend Everdingen en Noorderloos.
3: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
4: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
5: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
7: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
7: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
9: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Thuis

0: Hij heeft het bijna eens een uppie gedaan, deze Jack Johnson. Sitting, Waiting, Wishing, ook geschreven, ingezongen en voor een deel ook zelf ingespeeld. Het is 15:42 uur. Goedemiddag, dit is Thuis in Gelderland. Een bijzondere dag vandaag, de dag van de Albuzès, een jaarlijks sportief evenement in Frankrijk, waarbij deelnemers hardlopend, wandelend of fietsend de legendarische Alpe d'Huez gaan beklimmen. En het doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker en de kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. En straks gaan we even contact zoeken met Linda van Omroep Gelderland. Ze is aanwezig daar, dus blijf zeker in de buurt. Hè. Ja, en dan is het tijd voor het dagelijkse spelletje. Je krijgt 6 fragmenten van bekende liedjes, min of meer bekende liedjes. En aan jou de vraag, wat is de link tussen 2 liedjes? Want 2 vormen een setje met dezelfde artiest die erin zit verwerkt. En hij is wat lastiger misschien vandaag, want ik heb de reacties van de afgelopen dagen eens gevolgd. Dat gaat als een tierenlier. Ik dacht, ik maak het eens wat moeilijker. Dus 6 fragmenten, 2 horen bij elkaar. In ieder geval, daar schuilt dezelfde artiest achter. Luister goed.
1: 1.

die plaat er nou in? Het zou zomaar kunnen zijn dat het om Mart Hoogkamer gaat. Wat is de link? Stuur een appje naar de app van Regio. Deze regio, het zijn andere omroepen. Ik maak zelf de wissel. Dit is Omroep Gelderland. Stuur even een appje nu.

0: Ik kreeg net een berichtje van Natasja Dirksen uit Doornenburg. Ze stelt de vraag. Ik denk, ik deel het gelijk met je. Van, is dat niet die zangeres die haar achterwerk verzekerd heeft? Ja, dat is ja, Shakira, ja. Voor vele miljoenen dollars. Gewoon haar achterwerk verzekerd. Moet je voorstellen dat jij dat zou doen. Het is Shakira. En dit fijne liedje Die Die ga je de komende weken zo vaak horen en zien rond dat WK voetbal. En we zijn nog bezig met de ronde voor het Memory-spel voor deze woensdagmiddag. Hij is lastig, hè? Ja. Ik heb hem zelf gemaakt. En uiteindelijk vond ik hem zelf ook nog lastig. Kun je nagaan. Maar er zijn twee fragmenten die horen bij elkaar. En ik ga je een beetje op gang helpen. Het gaat om een zanger. Ja. En soms trad hij solo op, maar de meeste keren in een legendarische band. En dan moet je erachter kunnen komen. Dus welke twee fragmenten uit de volgende zes horen bij elkaar?
1: 1.

je markt weer, hè? In Spanje schijnt altijd de zon. Nou, om welke twee fragmenten gaat het? Laat het gewoon even weten en stuur een appje voor je oplossing naar 06-22-22-1342. Weet je het nu? Denk het wel, hè? Stuur een appje. Dit is het mooie liedje van Billy Joel. She can kill

0: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal.

0: later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep On beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dankjewel, hè. Het is 4 minuten over 4 inmiddels. Thuis in Gelderland, even kijken naar het verkeer in de provincie. Een lange file op de A2 op dit moment. Amsterdam richting Den Bosch. 18 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen Maarsen en de afrit Everdingen. 10 kilometer op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Dan de A12, Duitse grens richting Arnhem. 11 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Duitse grens en Duiven. 12 kilometer op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten Oost en Harmelen. En dan nog een lange, de langste die in dit rijtje staat, is op de A27 Utrecht richting Breda. Dat is 14 kilometer langzaam rijdend verkeer door een kapotte vrachtwagen die er staat tussen Lexmond en Werkendam.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Huismeesters in Bemmel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij de Huismeesters in Bemmel.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Thuis in Gelderland.

0: begeleiding van de broertjes Fogerty, eind jaren 60, hè, begin jaren 70. Bad Moon Rising, CCR. Het is een reactie van onder andere Hans. Maar er kwamen er vele binnen. Alleen, de meeste waren foutief. Was hij dan toch een beetje lastig, de opgave voor vanmiddag. Hans Visser, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Marcel met Hans.
0: Zeg, ik moet zeggen dat jij best wel goed bent in de uitslag van spelletjes. En als je dan reageert, doe je dat vaker bij Omroep? Of zit je alleen vooral bij ons?
1: Ja,
0: dat je
1: denkt... vooral bij Omroep Gelderland dan, hè?
0: Ja. En waar heb je vaker wel eens wat gewonnen? Misschien 10 jaar geleden, of ben je er pas bijgekomen?
1: Ja, nee, nou, ik doe al een aantal jaren mijn spelletjes mee, ja. Okay. Ik heb ook wel eens wat gewonnen, ja.
0: Ja, en het Memory-spel, dat speel je thuis ook nog wel eens?
1: Het echte kaartspelletje eigenlijk nooit, nee.
0: Nee. Nou, we hebben 6 fragmenten laten horen eerder. Vertel maar, verklaar maar, waarom heb je gereageerd vooral? Heb jij de overtuiging dat het goed is? Welke zijn het?
1: Ja, nou, ik vind het wel een leuk spelletje om mee te doen. En ja, ik dacht zelfs dat het de nummers 2 en 4 waren. Beide van Freddie Mercury. In de ene geval was... van hemzelf en het andere geval samen met Queen.
0: Ja, het andere geval zeg je ook. Dat was met Montserrat Caballé. Barcelona, maar
1: ja,
0: hoorde haar.
1: Die naam die wist ik zo niet meer.
0: Nee, Montserrat, ja, prachtig liedje natuurlijk. En I Want to Break Free, dat kennen we allemaal. Nou, helemaal goed is dat, Freddie Mercury.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Nou, ik hoor je enthousiasme. Dat is altijd fijn om dat te horen bij luisteraars. Helemaal goed, je krijgt een prachtig verrassingspakket, Hans.
1: Ja, mooi, dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Ja, na Alba, Abba nog meer helden natuurlijk uit Scandinavië. Ace of Base hoorde je. En All That She Wants. Dit is Radio Gelderland. En thuis in Gelderland. Morgen spannende dag, mooie dag, bijzondere dag, emotionele dag. Want morgen is het zover. Dan gaan 5000 deelnemers fietsend, hardlopend of wandelend de Alpe d'Huez weer op. Dan beklimmen ze de berg maximaal 6 keer met als motto: opgeven is geen optie. En dat allemaal om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker en het verbeteren van de kwaliteit van leven met kanker. En onze Linda Geerdink van Omroep Gelderland is ook daarbij om een verslag te doen morgen van het evenement. Linda, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik begrijp dat je morgen om 4:30 al gaat beginnen.
1: Nou, ik niet, maar de meeste mensen die hier zijn wel. Want als je om 4:30 begint, dan kan je namelijk 6 keer de berg op. Dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, want het is een hele pittige tocht, kan ik je vertellen, van 21 haarspeldbochten. Dus niet iedereen haalt dat, maar voor de echte diehards, die willen dat. En daarom heet het natuurlijk ook de Alpe d'Huez.
0: Ja, altijd een prachtig, bijzondere sfeer. Hoe is dat een dag daarvoor, zeg maar? Hoe is de sfeer nu?
1: Nou, vandaag was de Alpe d'Huez. Dan kunnen eigenlijk alle vrijwilligers naar boven die morgen moeten helpen. Dat is net afgelopen, dus iedereen is al gefinished. En nu verzamelt iedereen eigenlijk in Palais du Sport. En hier buiten Palais du Sport is dan een ruimte waar mensen met elkaar nakletsen. Want je kunt je voorstellen dat hier natuurlijk veel lotgenoten zijn. Mensen die allemaal een dierbare hebben verloren aan kanker. Of op dit moment met die vreselijke ziekte strijden.
0: Ja. En ben je daar vaker bij geweest zelf?
1: Wat zeg je?
0: Ben je er zelf vaker bij geweest?
1: Ik ben vorig jaar voor het eerst geweest.
0: Ja.
1: Dus dit is nu mijn tweede jaar. En het blijft ontzettend indrukwekkend.
0: Ja, en dan vraag ik me af. Je deed verslag denk ik vorig jaar. Toevallig ook dat je dacht van, nou, waarom ga ik zelf even niet hardlopend, wandelend of fietsend?
1: Nou, dat vind ik ieder jaar, dus voor dit tweede jaar eigenlijk al moeilijk, dat ik zelf niks kan doen. Ik doe uiteraard interviews en probeer er verhalen allemaal te vertellen. Maar eigenlijk zou ik zelf ook wel graag willen fietsen of lopen om geld op te halen voor dit goede doel. Dus ik heb eigenlijk als idee om volgend jaar naar Frankrijk toe te fietsen en geld op te halen.
0: Weet je hoeveel...
1: Als ik weer mag natuurlijk.
0: Ja, weet je hoeveel kilometer dat is?
1: Ja, dat zei mijn man ook.
0: Ja, oké. Okay. Hey, goed, morgen kunnen we dus hier in Nederland live meekijken naar dat evenement. Wat kunnen we verwachten in een notendop?
1: Nou, vanaf 10:00 zijn wij live te zien op tv bij Omroep Gelderland. En landelijk uiteraard bij SBS. We hebben verschillende mensen aan tafel, onderzoekers. Want er gaat natuurlijk veel geld opgehaald worden voor onderzoek na kanker. Vooral om levend uit te stellen, maar vooral ook om nieuwe medicijnen te ontwikkelen. Maar ook verhalen van mensen natuurlijk die hier zijn om voor hun geliefden te fietsen, te lopen of hard te lopen. Ja, ook dat soort schrijnende verhalen hebben we aan tafel. En gelukkig zijn er ook positieve verhalen bij. Mensen die het overleven. Dus, maar het is een heel aangrijpende week met veel emoties. Maar ja, een prachtige uitzending. Dus ik zou zeker kijken. En vergeet vooral ook niet te doneren. Opgevenisgeenoptie.nl.
0: Opgeven is geen optie. Ik wens je met al die mensen daar een prachtige donderdag. Bij de Alpe d'Huez. Voor de Alpe d'Huez.

0: Tipje van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effenbuurten@gld.nl. En Effenbuurten zie je elke zaterdag dus op TV Gelderland.
1: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
2: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
5: Bloemen van Josmom. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Josmom in Huissen.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
8: Het is 4:30. Even kijken naar het weer. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zon bij 19 of 20 graden. Vanavond weer kansen op regen en vannacht wordt het ongeveer 8 graden, maar wel droog. En dan even kijken naar het nieuws uit de provincie. De provincie Gelderland laat onderzoeken welke rol het provinciebestuur heeft gespeeld in de geschiedenis van de slavernij. Ook komt er geld beschikbaar om lokale activiteiten rond Ketikoti te ondersteunen. De meerderheid van provinciale staten stemde vandaag in met het voorstel. Een medewerker van het Nijmeegse Radboud UMC is waarschijnlijk besmet met het Hantavirus. De persoon testte zwak positief en wordt nu intensiever gecontroleerd. Het gaat om een van de medewerkers van het ziekenhuis. En meer nieuws lees je op omroepgelderland.nl of in de Omroep Gelderland app. En dan eens even kijken op de weg. Veel files op dit moment en dit zijn de langste. De A2 Utrecht richting Den Bosch. 12 kilometer langzaam rijden tussen Utrecht en knooppunt Everdingen daar zelfs. En dan een wat langere file op de... Eens even kijken welke zullen we eruit halen. Een hele lange, want de meeste zijn namelijk tussen de 1 en 4 kilometer. Dit is de A12 Duitse grens richting Arnhem. Die is wat langer. Dat is 9 kilometer tussen de Duitse grens en Duiven. Dan nog eentje van 9 op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Dodewaard en Echteld. En nog wat langere file van 14 kilometer op de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Hagestein.
9: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Helmink Wonen in Woerden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Helmink Wonen in Woerden.
9: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
9: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
11: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
14: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
13: Hoe dan?
14: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
15: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: keken. Deze eeuw was nog maar gloednieuw, eigenlijk vier maanden oud, zo'n beetje. CD van jou, CD van mij, dat is eigenlijk niet de titel, hè? Iedereen roept dat. Hè? Maar het is De Kapitein deel 2, Agda en de Munnik. En onlangs is er zelfs een nieuwe versie uitgebracht met Ronnie Flex. En dan gaan we naar het nieuws om nu 4:55 bij Radio Gelderland. Rob, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. GroenLinks PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring, wilden dat de registratie van die naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake, in elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Fractievoorzitter Jesse Klaver is blij.
2: Het besluit van de kiesraad moet er echt zijn en dat is er nu. Heel blij dat het nu definitief is en dat we daarmee ook de naam ook echt kunnen gaan voeren, ook in het parlement.
1: In Gelderland waren al 5 partijen met PRO in hun naam. PRO Oude IJsselstreek, PRO 98 in Barneveld, Progressief Ermelo, PRO 21 in Nijkerk. En hebben we ook nog PRO Scherpenzeel. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egeltje of een haasje dat er zielig uitziet en nemen het dan mee naar huis. Dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
3: Vorig jaar kregen we ook een haas binnen. Die had ook een tijdje bij iemand thuis gezeten. Die kwam als kleintje daar binnen. En dan zien we een foto van een haas die bij iemand in de kamer zit, waar we de slingers eromheen zien hangen. Die vond het ook leuk om op de verjaardag te laten zien, blijkbaar wat ze in huis had. En het diertje kreeg ook slagroom gevoerd, waardoor het niet goed groeit, last krijgt van de botten of de darmen en vervolgens het niet redt.
1: Nou, dat thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door, jawel, sociale media. En in attractiepark De Waarbeek in Hengelo-Overijssel is vanmiddag een aantal attracties uitgevallen. Het had een bijzondere oorzaak. Het waren naaktslakken die daarvoor zorgden. Die waren de elektriciteitskast ingekropen en hadden daar kortsluiting veroorzaakt. 5 attracties kwamen daardoor stil te staan. Nou, inmiddels is het gelukt om 8-baan Rupsje mee weer in beweging te krijgen. Het park meldt dat de technische dienst hard aan het werk is om alles zo snel mogelijk te herstellen. En ook dat de slakken in veiligheid zijn gebracht.
0: Toch wel belangrijk om dat te weten, hè? Ja.
1: Ja, maar ik vermoed toch dat minstens 1 van die slakken dit niet heeft overleefd.
0: Ja, die beestjes zijn nogal vochtig. Dan gaan die goed, hè, met de elektriciteit. Hè. Dat was het belangrijkste nieuws. Oké, straks is hij weer terug. Rob Heinsdijk,

0: Speciaal even voor Bart en Rogier, die zitten te luisteren in Nijmegen. En dit wilden ze zo graag horen. Post Malone, dit is Thuis in Gelderland. Het is bijna 5:10. Wouter van Weerplaza, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Volgens mij viel het wel mee vandaag met het weer. Of krijgen we nog wat nattigheid?
1: Ja. Plaatselijk is er best wel veel regen gevallen nog vandaag. Lokaal zelfs meer dan 10 mm nog wel. Maar op dit moment valt het wel mee met de buiigheid. Er zit nog wel een enkele bui boven het oosten van de provincie. Maar de komende uren is het dan tijdelijk droog. Het is wel tijdelijk, want een nieuw regengebied trekt inmiddels het westen van Nederland binnen. Ja, dat zal zo'n beetje de eerste helft van de avond over ons gaan heen trekken. En dan valt er toch weer een aantal millimeters regen. Temperaturen niet veel hoger dan 16 graden. En vanavond en vannacht blijft het dan wisselvallig met soms wat regen. Later in de nachten ook wat droge perioden. En veel kouder dan 14 graden wordt het niet.
0: En morgen, is het dan beter of minder dan vandaag?
1: Ik denk niet beter, nee.
0: Nou, vertel.
1: Nee, de ochtend begint misschien nog wel droog. Maar al snel ontstaan er buien. En dat kunnen best wel stevige buien zijn. Met soms onweer daarbij. Hoe oostelijker je zit, hoe actiever de buien in potentie zijn. En daar kan ook best wel weer behoorlijk wat regen uitvallen, hoor. Tussendoor ook wel af en toe zon en temperaturen van een graad of 18. En daarbij staat ook wel veel wind. Windkracht 4 tot 5 uit het zuidwesten. Nou, de dagen daarna wordt het allemaal wel een stuk rustiger. Vooral vanaf zaterdag. Het weekend dus. Nou, op veel plaatsen toch droog. Zaterdag een enkele bui, maar zondag lijkt het in zijn geheel droog te blijven. Of er veel zon is, waar ik te betwijfelen. Ik denk dat er toch best wel behoorlijk wat wolkenvelden overtrekken. Maar de temperaturen, ja, die gaan ietsje omhoog naar een graad of 20. En volgende week, ja, blijft dat in grote lijnen zo. Af en toe zon, soms een bui. En temperaturen rond of iets boven de 20 graden.
0: Oké, maar voor het weekend, we kunnen gaan barbecuen.
1: Ja, zondag denk ik zeker.
0: Oké, lekker. Dankjewel, Wouter.
1: Graag gedaan.

Dit is Radio Gelderland. Ik zit even op Instagram bijvoorbeeld naar wat foto's te kijken van Jan de Hopen met zijn partner. Op vakantie in Zuid-Europa op dit moment. Nou, die heeft het goed voor elkaar. Met een best luxe camper is hij op pad. En ook elke week te volgen op zaterdagmorgen. De Hoop op zaterdag hier bij Radio Gelderland ook op televisie te zien. Vanuit Zuid-Europa komende zaterdag, mis het niet. Tot aan het nieuws hoor je nu Crowded House.

0: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
1: Alweer je leesbril kwijt?
2: Mijnleesbril.nl.
1: Het grootste assortiment leesbrillen.
3: Elke bank is naar winst samen te stellen. Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
4: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Brugink, keukens en badkamers in Heelweg.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Velbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Velbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels tientallen gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan

0: Maar wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, dankjewel. Nou, ik had wel met dat te doen, hè. Deze nieuwslezeres had een kikker in de keel. Dan heeft ze wel zo'n knopje waar ze op kan drukken tijdens het nieuws. Maar dan moet je nog even door. Ja, het is er gelukt. Helemaal goed. Even kijken naar het verkeer in de provincie. Lange files, ik noem de allerlangste voor je. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn, 8 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen Knopende Hoevelaken en Barneveld. De A2 Utrecht naar Den Bosch, 13 kilometer tussen Culemborg en Zaltbommel. Dan een file op de A12, Duitse grens naar Arnhem. Die is 11 kilometer lang tussen de Duitse grens en Duiven. Ik krijg allerlei gekke tekst hier, jongens. Ja, dat zeggen ze daar ook, hè. Duitse grens. Een hele lange file op de A12 Arnhem naar Den Haag. Dat is 18 kilometer tussen Driebergen en Harmelen. En de allerlangste op dit moment, die is 18 kilometer. En die bevindt zich op de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Os en Knopend Bankhoef.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rob Megens Woonatelier geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Rob Megens in Wijchen.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort? Check. Zonnebrand? Check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
9: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
10: Thuis in Gelderland.

0: beetje pop, een beetje gospel en vooral heel veel funk. En ik ken mensen die hier echt kippenvel van krijgen. Dat geldt misschien ook wel voor jou. De Neville Brothers met die hele bekende Aaron Neville. Yellow Moon hoorde je voorbij komen. Dit is Thuis in Gelderland met Rob voor het nieuws.
1: Ja, greep uit het Gelders nieuws. Een van de medewerkers van de Radboud UMC die in quarantaine zitten wordt de komende tijd vaker en uitgebreider getest op dat Hantavirus. En de medewerker liet 1 testuitslag een zwak positief signaal zien, zegt het ziekenhuis. Daarna waren wel weer meerdere testen negatief. De medewerker vertoont ook geen ziekteverschijnselen. Maar toch houdt het ziekenhuis die medewerker intensiever in de gaten. Dat Radboud UMC volgde eerder niet de juiste internationale voorschrift bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus, die afkomstig was van het cruiseschip de Hondius. 12 medewerkers van het ziekenhuis kwamen daardoor mogelijk in aanraking met het virus. Zij zitten uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Provincie Gelderland laat historisch onderzoek doen naar de rol van het provinciale bestuur in de slavernijgeschiedenis. Ook wordt geld beschikbaar gesteld om de lokale activiteiten te ondersteunen van Katie Cotty, waarbij de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Voor het historisch onderzoek wordt €325.000 uitgetrokken. Voor de versterking van de lokale vieringen €75.000. Dat totale budget is eenmalig. Gedeputeerde staten willen nog niet regelen dat de vlag op 30 juni half stok gaat ter herdenking van de slachtoffers van de slavernij. Sommige andere provincies doen dat wel. Nog 48 nachtjes slapen en dan begint hij. We hebben het over de Nijmeegse Wandelvierdaagse. Er verschijnt binnenkort ook een kaartspel rond de Vierdaagse met allerlei Vierdaagse ingrediënten, zo blijkt uit de spelregels.
2: Ben je aan de beurt? Dan kies je 1 van de 3 acties. Lopen, rusten of een gladiool spelen. Na 4 rondes tel je de blaarpleisters op de kaarten die je nog in handen hebt. De speler met de minste pleisters, die wint.
1: Ja, net echt. Het eerste spel wordt overhandigd aan burgemeester Bruls van Nijmegen. Dat gebeurt tijdens Gelderspel. Dat is een spellenbeurs in Nijmegen die wordt gehouden op 13 juni.
0: Dat is geweldig toch? Ja.
1: Dat klinkt heel leuk.
0: Er horen ook nog schone sokken bij. Dat is een hele goede tip voor iedereen die de Vierdaagse wil lopen. Neem nou 6 setjes nieuwe sokken mee. En om de 2,5 uur gewoon even nieuwe sokken aandoen. Door het zweet en misschien ook wel door de regen. Gaat dat niet goed, dan krijg je blaarvorming. Ik heb daar zelf ervaring mee.
1: Ja, zo klinkt
0: het. Je zit mij aan te kijken, maar het is echt zo. Dat werkt, jongens. Succes voor iedereen die gaat lopen. En Rob, horen we straks weer. Dankjewel.

0: voor de liefhebbers, en dat zijn er nogal wat, ook in de provincie Gelderland. The Birds uit de 60s en Mr. Tambourine Man. Even terug naar het nieuws. Een mobiele flitser, misschien heb je er al iets van meegekregen. Op de Rijksweg in Gaanderen, die maakt daar overuren. De tijdelijke paal moet daar het aantal hardrijders enorm terugdringen. Nou, je mag daar ter plekke maar 30. Veel automobilisten rijden er net ietsje te hard en krijgen daarvoor een fikse boete. Een winkelier in die straat daar in Gaanderen heeft een opvallend bord bij zijn winkel geplaatst om automobilisten te waarschuwen voor die flitspaal. En hij vertelt even waarom.
1: Mensen krijgen bekeuringen die best wel hoog zijn als je dat afzet tegen de overtreding die ze maken. Dus als je 7 kilometer te hard rijdt, dan krijg je 125 euro boete. Die verhouding is een beetje zoek.
2: Ah, je zegt ik ben zelf ook beboet. Hoeveel heb je er gehad?
1: 2.
2: Hoe hoog?
1: 103 en 200. Ja. Eigenlijk in de winkel hoor je ook wel mensen die 800, 1200 en niet in één keer, maar allemaal 100 euro, 200 euro. En dat is het een beetje. Hij flitst niet, dus je ziet niet dat, dat er wat gebeurt. En een week later kreeg je ze op de mat. En handhaven en bekeuren is niks mis mee. Je moet niet te hard rijden hier, maar je moet wel in verhouding zijn.
2: In hoeverre heeft het effect, dit bord?
1: Ik denk dat het heel goed is. Eigenlijk werkt het twee kanten op. Want toen ik het neerzet, zag ik dat al. Je ziet mensen echt eerder afremmen. Dus er wordt ook nog zachter gereden ook en eerder geremd. Dus dat is alleen maar goed.
2: Mag dit eigenlijk wel?
1: Ja, dit mag denk ik wel. Want je hebt ook Flitsmeister of op de radio berichten die je waarschuwen voor dit soort flitsers. Dus nee, ik denk dat het wel gewoon prima is. Op de een of andere manier zien mensen dit bord nog beter dan dat ding. Dus werkt dat ook gewoon goed. Misschien moeten ze meer borden plaatsen dat je zachter moet rijden.
2: Wat voor reacties krijg je op het bord?
1: Nou, bijna allemaal positief, ja. Ja.
3: Wij zijn blij als buren, want het is een stuk rustiger geworden bij ons. Wij zitten hier boven op het balkon en dan kunnen we rustig zitten. Plus dat het een heel stuk veiliger is. We kunnen nu makkelijk oversteken met de zebrapaden, want er was altijd een crime. Want ja, als het gejaagd wordt, dan gaat het echt hard. En dan stoppen doen ze niet meer tegenwoordig.
2: Het was een racebaan?
3: Ja, het is echt. Als dat ding weer weg is, dat die paal, dan gaat het weer los hoor. Dan wordt er echt weer gereest. Dus dat was niet normaal. Dus, ja, ze klagen allemaal, maar er staat aan het begin van Gaanderen 30. En daar begint ze ook 30. Dus daar moet je aan houden, hè, vind ik. En de boetes zijn een beetje hoog, daar ben ik met iedereen eens. Maar goed. Dan moet je wel aan 30 houden, vind ik.
0: Ja, en die flitspaal zou er in principe voor 2 maanden staan. Daar is al 1 maand van om, dus houd dat deze maand nog even vol. Niet te hard, 15 kilometer en heb je een fikse boete extra 15 kilometer harder rijden. Dus pas daarop, op de Rijksweg in Gaanderen.

0: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
2: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
2: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
3: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Venters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op winterstegelsenvloeren.nl.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
9: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
8: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
10: Het is 1 minuut over 5:30. Goedemiddag. Vanavond nog kans op regen en vannacht wordt het uiteindelijk dan weer droog bij een graad of 8. En dan even kijken naar het nieuws uit de provincie. De provincie Gelderland laat onderzoeken welke rol het provinciebestuur heeft gespeeld in de geschiedenis van de slavernij. Ook komt er geld beschikbaar om lokale activiteiten rond Ketikoti te ondersteunen. Een meerderheid van provinciale staten stemde vandaag in met het voorstel. En het hoge beroep van omwonenden van de tennisvereniging LTC in Gorssel over het opzettelijk omverhalen van een nestpaal voor ooievaars is ongegrond. Dat bepaalde de Raad van State vanmiddag. Waar de nestpaal stond, wil de tennisclub 2 padelpanen aanleggen. Meer nieuws lees je op omroepgelderland.nl of in de Omroep Gelderland app. En dan even spieken op het wegdek. Veel files op dit moment. Het gaat over 220 kilometer in totaal. Verdeeld over 35 files. En dit zijn de langste van dit moment. De A2 Utrecht naar Den Bosch toe. 11,5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Culemborg en Zaltbommel. Een filemelding van de autosnelweg A12. Arnhem richting Den Haag. 17 kilometer tussen Houten-Oost en Woerden. Eentje van bijna 20 kilometer op de A15 Nijmegen naar Rotterdam. Tussen afrit Arkel, en Papendrecht. En dan haal ik er nog een hele lange uit op de A28. Ook 20 kilometer Utrecht naar Zwolle. Tussen Soesterberg en Nijkerk.
11: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Hondelink Kleur en Interieur geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij Hondelink in Neede.
13: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
14: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
15: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
16: Voordat ik hier manager werd...

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Thuis in Gelderland.

0: Katie Tunstall, Suddenly I See. Nog een minuutje of twee, drie ongeveer. Dan komt hij voorbij, de nieuwe single van Neil Diamond. Het ging een tijdje niet zo goed met hem, inmiddels wel een stuk beter. Onlangs heeft hij een nieuw album uitgebracht. En dus ook die nieuwe single op zijn 85ste. Je hoort het zo direct. Eerst het nieuws met Rob.
1: Ja, het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat niet in op 21 juni, maar al een week eerder op maandag 15 juni. Het is dan de dag van het OV. De einddatum van 1 september blijft wel staan. Met dat abonnement kun je voor €49 per maand onbeperkt met de trein in de daluren en weekenden. Normaal kost een abonnement €128 per maand. Het kabinet wil er maximaal €118 miljoen aan uitgeven. Dat betekent ook dat er een maximum aantal mensen is dat er gebruik van kan maken. En of dat gehaald wordt, ja, dat vindt het ministerie moeilijk in te schatten. De explosieve groei van kunstmatige intelligentie leidt tot een sterke toename in het gebruik van water, stroom en land. Het kan meer vervuiling en ook klimaatverandering veroorzaken. Intussen zijn de lusten en lasten ongelijk verdeeld. Dat stellen onderzoekers van een denktank van de Verenigde Naties. Volgens het rapport is het huidige stroomgebruik van AI wereldwijd bijna gelijk met het jaarlijkse stroomverbruik van heel Nederland. Is dat in 2030 ruim 3 keer het verbruik van Nederland. In 2030 zou ook voor de koeling van AI-datacenters 3,7 biljoen liter water nodig zijn. Daarmee kun je heel Nederland 11 centimeter onder water zetten. En voetbal, het Nederlands elftal speelt vanavond de uitzwaaiwedstrijd voor het WK. Morgen reist de selectie af naar de Verenigde Staten. Bondscoach Ronald Koeman heeft keuze als het gaat om wie die in de spits laat spelen. Memphis Depay, die net hersteld is van een blessure. Of Donjel Malen, die een heel goed half jaar had bij zijn club AS Roma. De bondscoach zit dan ook met een positief hoofdpijndossier.
2: Het gaat om fitheid. En op basis van fitheid maak je keuzes. En het is duidelijk dat Donjel natuurlijk ook gezien wat hij gepresteerd heeft bij Roma, dat hij in de spits speelt. En de andere kwaliteiten heeft dan bijvoorbeeld Memphis.
1: Ja, vanavond gaan we het zien. Om 9:15 speelt het Nederlands elftal tegen Algerije in Rotterdam.
0: Het is altijd lastig, hè, thuis, Algerije. Ja. Wat denk je? Het zou toch wel heel erg lullig zijn als ze zouden verliezen. Je bent een echte voetbalkenner, denk ik niet.
1: Nee.
0: Daar doe ze poging. Wat voel jij? Wat denk je?
1: Ja, ik heb geen idee. Ik begreep dat de andere echt goede elftallen ook slechte generalen hadden. En dan zeggen ze vaak dat het daarna goed gaat. Dus ik zeg gewoon, we verliezen met 1-0 vanavond.
0: Ja, dat is mooi, want dat deden we in 1988 ook. Toen verloren we de allereerste wedstrijd tijdens dat EK tegen Rusland. En toen kwamen we uiteindelijk in die finale uit.
1: Ja, weet jij weer.
0: Tegen Rusland hebben we gewonnen toen. Ja, geweldig. Dankjewel, Rob Heinsdijk hoorde je.
3: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant, loud and rowdy and hard to hold.

De London Beat. Je kent ze van meerdere hits, maar dit is ook een mooie. You Bring on the Sun. En dan het slotstuk. Ja, het lekkerste moet je altijd voor het laatste bewaren. Dat doen we in dit geval ook. Ik zou zeggen, ga er maar even lekker voor zitten. Want dat is zo'n rustgevende song. Het is een echte rock ballad. Geschreven door de zanger zelf. Samen met een goede vriend. Jim heet hij. En dat liedje is eigenlijk geschreven voor een film. Die film heet A Night in Heaven. Die ging over een gigolo, maar die film is hartstikke geflopt. Dus ik zal er verder niet over uitweiden. Maar deze plaat is echt overeind gebleven. Wow, wat een tekst. En wordt ook elk jaar opnieuw aangevraagd. Bijvoorbeeld in onze lijst hier bij Radio Gelderland. Hartstikke mooi. De tekst gaat over de troost en het gevoel van de hemel vinden in de armen van je ware liefde. Hey. Die heb ik niet eens zelf verzonnen. Zelfs als je moeilijke tijden hebt en in de toekomst gaat krijgen, dan is er altijd iemand die aan jou denkt. Liefde, dat is het toverwoord. Dat is eigenlijk de strekking van dit liedje, sowieso. En dan ga je mee het avondeten in. Hè? Misschien ben je nog onderweg. Even terugschakelen zou ik dat met deze plaat van Bryan Adams en Heaven. Fijne avond.

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Bij Bekkers Fietsen in Gendringen de Pegasus e-bike voor €2.999.
2: Late night shopping in designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
6: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
7: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens $2 miljard winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste 2 Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De slimste mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle 3 de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan

0: Passie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
3: Thanks.
2: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Pas op hoor, deze is heet.
7: Oeh, ja.
6: Wil er iemand nog wat drinken?
7: Ja, lekker.
6: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
7: En voor mij, man.
6: En een frisje voor jou.
7: Dank je.
8: Proost.
9: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Odido.
13: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: helemaal. Helemaal. Helemaal. Nationaal. Ook vandaag tussen 6 en 7.
1: De beste hits van eigen bodem. Nationaal. Op Radio Gelderland. Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen.

0: Och, morgen opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon. En dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als Ye, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat Ye door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
2: Ze maken het salon veeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar Joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
1: Een man in Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens de ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijgprijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
2: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
1: Ja, we kennen nummers zijn Voor Alles Bang en De Leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramse Shaffi en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijgprijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: nog een fijne avond.
1: En die thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
1: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakte daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets. Dit kan niet werken. Wij hadden gewoon behandeling nodig. En iemand die goed luisterde. En die moet ons niet opsluiten.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Ja, dat is schandalig natuurlijk. Als er eenmaal wordt geconstateerd dat het schadelijk is, dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken. Dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Je ziet het in Het Vizier van de Jager op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland is er niet in geslaagd om een tijdelijke zetel te bemachtigen in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming gingen de twee beschikbare zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal. Het verlies is een grote nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en 2020. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van een strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohamed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daarop een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na elk gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist. Dat is in Vught kennelijk misgegaan. Op advies van zijn advocaat heeft S. meteen de gevangenisdirectie ingelicht. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen, met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Het Nederlands elftal heeft in de Kuip de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije verloren. De ingevallen Feyenoorder Anis Hajmoussa scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, er trekt regen over. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn, met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
2: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de Nederlandse Kluis.nl.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
0: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh.
2: Rapper Chef heeft de Lennart Nijg Oeuvreprijs gewonnen voor de beste tekstschrijver. Ik geef u enkele regels uit zijn prachtige nummer.

0: Goedenavond en welkom bij Het Oog. Vladimir Poetins grote economische topontmoeting in Sint-Petersburg wordt overschaduwd door Oekraïnse droneaanvallen en door de wankele staten van de Russische economie. Hubert Smeet schijnt er straks zijn licht over. Verder in deze uitzending hoe het minderheidskabinet van Rob Jetten steun zoekt bij links, waarom het in veel gemeenten maar niet lukt om coalities te smeden, wat er gebeurt als we samen de dood vieren en waarom de kakkerlak eigenlijk heel leuk is. Dat en meer straks. Nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Woensdag 3 juni.
2: Good afternoon.
0: NAVO-chef Rutte legde samen met de Oekraïnse president Zelensky bloemen bij het monument voor gevallen soldaten in Kiev. Daarna sprak hij zijn steun uit aan Oekraïne.
3: Today also many allies committed to pay into the program, which is absolutely crucial.
0: Het was voor het eerst dat alle ambassadeurs van de NAVO-landen bijeen waren in Oekraïne. President Zelensky vertelde dat zijn leger vorderingen maakte op het slagveld.
4: Our positions on the front line are strong. And that we are gradually taking back occupied territory.
0: Ook zei hij dat elke maand tientallen duizenden Russische militairen sneuvelen.
4: They're losing 30,000 troops every month.
0: Rutte had een boodschap voor die Russische militairen.
3: There is a very high chance you'll die or be wounded while you're out there. And the odds are that if you are wounded, you will be left to suffer in the mud and die.
0: Een 22-jarige man uit Spijkenisse heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor sextortion.
5: Van achter zijn toetsenbord heeft hij vele levens onherstelbaar beschadigd.
0: Hij heeft volgens de rechtbank veel meisjes onder zware dreiging gedwongen tot vergaande seksuele handelingen. Ook ondergingen ze vernederingen. Zo moesten ze
5: kruipen als een hond, het likken van een wc-bril, het likken aan schoenen of het proppen van een sok in hun mond.
0: Hij deed het jarenlang en zijn slachtoffers komen uit Nederland, Duitsland, Montenegro, Canada en Amerika.
6: Voor deze verdachte was eigenlijk de wereld was zijn speeltuin en dat deed hij van achter zijn computer en met zijn telefoon in zijn hand op zijn zolderkamertje. Zijn ouders hadden geen flauw idee.
0: Achter zijn computer was hij volgens de rechtbank een sadist en in de echte wereld
5: een onzekere, verlegen, eenzame en timide jongen.
0: GroenLinks-PvdA mag toch Pro gaan heten.
7: Heel blij dat het nu definitief is en dat we daarmee ook de namen ook echt kunnen gaan voeren, ook in het parlement.
0: Het is de uitspraak van het hoogste bestuursrechtsorgaan, de Raad van State. Lokale pro-partijen hadden een zaak aangespannen. En dus zeggen zij...
8: Ah, jammer. Jammer. Dat is echt jammer.
0: Voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje dachten veel mensen, het wordt een makkie tegen Algerije.
9: Ik denk dat Nederland 2-0 gaat winnen.
10: 3-1.
11: 3-0. Hè?
0: Maar het werd 1-0 voor Algerije.
12: Een schot en een goal en een goal en een goal. En zo gaat Nederland deze wedstrijd verliezen door een man die het in de Kuip al zo vaak op deze manier deed. Harts Moussa.
0: Toch hebben Oranje-fans vertrouwen op een goed WK en op steeds meer plekken in Nederland is de Oranje-koorts al aanwezig. Zeker in de Haagse Oranjestraat.
13: Ik doe er eens zuiver alleen op de wereld en wij gaan altijd helemaal uit ons dak.
14: Ik weet niet, het geeft een goed gevoel dat je naar buiten kan kijken en dat je ziet dat het zo versierd is.
15: Ja, ja, ja. En het is een belevenis. Hoeveel mensen erop afkomen is niet normaal.
16: Dat er meerdere culturen aan meedoen vind ik gewoon heel knap.
17: Dit is echt leuk voor ons ook.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
18: En Holland is...
0: Gaan we naar de krant van morgen met Renate Kok.
1: Ja, de Raad van State zet voorlopig een streep door de dwangsommen voor toeslagenouders. Het oplossen van het toeslagenschandaal duurt inmiddels zo lang dat ook de hoogste bestuursrechter geen oplossing meer ziet. Met huidige werktempo kan het nog wel 18 jaar duren voordat iedereen geholpen is, schrijft Trouw.
0: Want nu de tienduizenden gedupeerden inmiddels 30.000 euro als voorlopige compensatie hebben gekregen, moet vastgesteld worden hoe groot de werkelijke schade was. En die aanvraag moet binnen 6 maanden worden afgehandeld en dat lukt niet. Via de rechter volgt dan meestal een dwangsom voor iedere dag dat de beslissing uitblijft. Gevolg, nog meer werk voor de diensttoeslagen en dus nog meer vertraging. Staatssecretaris Palme kan weer aan de bak.
1: In grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hoeft het al een tijdje niet meer. Thuis je afval scheiden, plastic, metaal en drinkpakken, die mogen dan gewoon weer bij het restafval.

0: Maar Belgische wetenschappers hebben nu ontdekt dat dat plastic juist viezer uit de zak komt en ook meer schadelijke stoffen bevat dan als het thuis meteen apart wordt gehouden, staat in de Volkskrant.
1: Dat komt omdat er thuis bijvoorbeeld ook ouder plastic spul bij het restafval wordt gegooid. En dat bevat soms meer schadelijke stoffen dan nu is toegestaan. Ook bleken er soms resten van medicijnen en batterijen tussen het uitgefilterde plastic afval te zitten. Milieuclubs als Plastic Soup Server zijn niet verbaasd. Wij roepen al jaren dat thuisscheiden beter is en dit onderzoek bewijst dat.
0: In het Parool gaat het over de Amsterdamse ambities rond de buurthub. U weet wel, vrijwel iedere bewoner moest daar op loopafstand van zijn huis een deelscooter, deelfiets of deelbakfiets kunnen pakken als alternatief voor de auto. In 2021 rekende de gemeente nog op duizenden van die hubs. 4 jaar later zijn het er 23 geworden, constateert de Rekenkamer Amsterdam.
1: Volgens de Rekenkamer zijn de slechte resultaten vooral het gevolg van twijfels bij de gemeente zelf. Want gaan die deelscooters nu autoritjes vervangen of vooral gewone fietsritten? In Rotterdam was er minder getwijfel en werd er wel vol op de hubs ingezet. Daar zijn er inmiddels zo'n 170 in gebruik. In Amsterdam wordt er na de zomer weer verder over gepraat.
0: Nee. Eva Jinek en Chantal Jansen doen niet aan beleggingsadviezen. Net zo min als dat Arjen Lubach en Jort Kelder in een talkshow onthullen hoe zij miljoenen hebben verdiend. Het zijn regelrechte scams, waarschuwt de Telegraaf. Niet nieuw, maar inmiddels gaan er wel een recordaantal van dat soort nepadvertenties rond online.
1: En we trappen er massaal in, blijkt uit data van de fraudehelpdesk. Het aantal slachtoffers afgelopen maand verdubbelde ten opzichte van maart. In die periode werd €500.000 aan spaargeld buitgemaakt van mensen die dachten dat Wilfred Gené, Anouk of een andere BN'er een prachtige investering aanprees. Vorig jaar ging het in diezelfde periode nog om 4 ton. Tel uit je winst.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: En u hoorde Mika Miller met A Little More Time for Love. Op de valreep heeft minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel zijn begroting voor dit jaar kunnen redden. Na een onhandige manoeuvre 3 maanden geleden in de Tweede Kamer verloor hij de steun voor die begroting en wist hij zowel linkse als rechtse partijen tegen zich in het harnas te jagen. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond.
1: Dag Jaila, goedenavond.
0: Nou, allebei tegen je in het harnas jagen, dat is knap. Neem ons even mee terug. Wat had hij gedaan om zich zo impopulair te maken?
1: Ja, iets wat in Den Haag een links-rechts slalom is gaan heten. Oftewel dat je in de Tweede Kamer met steun van de ene kant, in dit geval de rechterkant, een wet of een begroting erdoor probeert te krijgen en dan de hoop dat je in de Eerste Kamer het over links kunt doen. Nou, daar trapten beide kanten niet in. Het ging erom dat hij de begroting in de Tweede Kamer aan wilde nemen zonder de steun aan de Palestijnse hulporganisatie UNRWA erin, omdat de rechterzijde dat niet wilde, want die zeggen dat UNRWA is verbonden aan Hamas in de Palestijnse gebieden. Nou, dat werd er dus uitgehaald dat leverde op dat links behoorlijk boos werd, want D66, de partij van Sjoerdsma, had eigenlijk gezegd dat ze wel geld wilde geven aan UNRWA. En de gedachte daar was, waarom haal je dat eruit? En tot overmaat van hun ramp, in ieder geval, zei Sjoerdsma nog geen week later, oh ja, ik ben toch van plan geld te geven aan die organisatie. En toen had hij de pop aan het dansen, zowel links als rechts, 2 maanden geleden in het debat, furieus op hem.
2: Dit is van 2 balletjes eten. Want het is overduidelijk. Er is een minderheidscoalitie. En op het onderwerp van ontwikkelingssamenwerking is er de keus tussen een meerderheid over rechts en dan is kennelijk de keiharde randvoorwaarde dat UNRWA niet gesteund kan worden. Of een meerderheid over onder andere pro, maar ook andere partijen. En die keuze ligt voor. En je kan niet de ene week het een kiezen en de andere week het andere.
3: Een dikke middelvinger naar de Kamer.
4: Hiermee heeft hij onder valse voorwenselen een begroting door de Kamer geloodst en daarmee de samenwerking met de minderheidscoalitie behoorlijk ongeloofwaardig gemaakt.
5: Deze streek van het minderheidskabinet zullen we in ieder geval niet vergeten.
6: En als dit zeg maar de reflectie blijft, ja, dan is er toch geen partij meer die denkt, ik ga nog een begroting steunen, want je wordt een paar dagen later bij de benen genomen.
1: Ja, en omdat ze het idee hadden dat ze bij de benen werden genomen, zowel links als rechts, wilden ze allebei die begroting niet meer steunen. En zo kon het maar gebeuren dat het leek alsof een begroting zou sneuvelen. Dat is in geen 100 jaar meer gebeurd. Er moest een oplossing komen. Afgelopen maandag zou een debat hierover zijn. Dus mensen dachten, misschien komt er al iets voor maandag. Dat bleek niet het geval. Het debat werd uitgesteld tot morgen. En dat gaf uiteindelijk dan toch de tijd om tot een oplossing te komen, die vanavond dus kwam.
0: Ja, en die oplossing bestaat er dus uit dat er toch steun komt van GroenLinks, PvdA of Pro. Hoe heeft hij die partij voor zich weten te winnen?
1: Ja, we moeten binnenkort Pro gaan zeggen, hè, omdat de Raad van State heeft gezegd dat dat de naam is die mag. Volgende week zal het presidium van de Tweede Kamer dagelijks bestuur daar waarschijnlijk ook een stempel opgeven en de rest van de Kamer. En dan is GroenLinks PvdA verleden tijd, zeggen wij, pro. En pro, dat was ook de enige route die voor Sjoerdsma nog over was om zijn begroting te redden. Want BBB, de andere grote partij in de Eerste Kamer, had al gezegd, wij gaan het niet doen. Pro had gezegd, wij willen wel, maar daar hebben wij een voorwaarde voor. En die voorwaarde is dat het kabinet flink de portemonnee zou trekken. Vroeger was er een koppeling tussen de grootte van de Nederlandse economie en hoeveel je uitgaf aan ontwikkelingssamenwerking. Nou, die koppeling is er vanaf gehaald. Pro zei, die willen we weer terug. Wat we begrijpen vanavond van bronnen is dat dat niet gaat gebeuren. De coalitie houdt zich aan de afspraak dat pas vanaf 2027, oftewel volgend jaar, die koppeling weer tot stand komt. Want dat hebben ze afgesproken in het coalitieakkoord. Maar ze zijn wel bereid om eenmalig 380 miljoen... voor noodhulp en wederopbouw vrij te maken voor dit jaar. Dat gaat dan onder meer naar Oekraïne, Syrië, ook de Palestijnse gebieden. En er komt geld voor de aanpak van ebola. En blijkbaar hebben ze daarmee pro over de streep weten te trekken.
0: Ja, dat betekent dus meer geld naar ontwikkelingssamenwerking. Nou, als de VVD iets wil, dan is het geen geld naar ontwikkelingssamenwerking. De coalitiepartij VVD, hoe is die daarmee akkoord gegaan?
1: Nou ja, er is geen liefde inderdaad tussen de VVD en ontwikkelingssamenwerking. Er is ook geen liefde tussen de VVD en Sjoerdsma. Er zit nog veel kwaad bloed, zal ik maar bijna zeggen, uit het verleden. Alleen ja, Minister van Financiën Heijnen zit toch in een... VVD-minister van Financiën Heijnen zit toch echt in een coalitie. En als één minister in de problemen zit, dan zit eigenlijk ook een kabinet en ook een coalitie in de problemen. Dus hij wilde het nog niet zeggen vandaag, maar er was al wel welwillendheid.
7: Laat ik er nou niet te veel over zeggen. De heer Sjoerdsma is druk bezig meerderheden te vinden voor zijn begroting. Die werkt er hard aan. Er is morgen een debat in de Kamer. En daar laat ik het even bij.
8: U denkt wel dat er voor dat debat een deal kan zijn?
7: Ik ga allemaal niks over zeggen. Hij is hartstikke hard aan het werk.
8: Maar u bent behulpzaam.
7: Ik hoop dat ik dat altijd ben. Dank u wel.
1: Ja, en behulpzaam werd hij. Want het is gelukt om zowel de kool als de geit te sparen. Er komt inderdaad geld. Maar dat geld komt uit de toekomst. De bedoeling was dus om vanaf volgend jaar meer geld uit te gaan geven aan ontwikkelingssamenwerking. En om ook nu alvast wat te hebben, hebben ze besloten om geld dat op de agenda stond voor 2028 en 2031 alvast nu maar te gaan uitgeven. Dan kan de VVD volhouden dat het geen extra geld is, want het stond al in de boeken. Alleen, we geven het wat eerder uit.
0: Ja, maar geld uit 2028 en 2031. En wat doen ze dan als het 2028 is en 2031?
1: Nou ja, wie dan leeft, wie dan zorgt, is kennelijk het motto. In ieder geval weten ze één ding. In 2031 kan het zijn dat ze er helemaal niet meer over gaan, want het kabinetsperiode duurt niet zo lang. En dan is het een probleem van een volgend kabinet.
0: Oh ja. Nou, de afgelopen week hoorden we veel over 100 dagen minderheidskabinet Jetten en hoe moeilijk het ook is om steun te vinden voor plannen. Hebben ze nu dan eigenlijk de route gevonden, het recept?
1: Nou ja, meer een klein paardje zou ik willen zeggen. Ze hadden al een akkoordje met Pro over dat NL-ticket. Hè, goedkope reizen in het OV komende zomer vanwege de stijgende energieprijzen. Daar komt dit dus bij. Er is nog een bericht vanavond waar rechtse partijen dan wellicht wel weer gelukkig van worden, want asielminister Van der Brink heeft een deal gesloten met Italië over het terugnemen van asielzoekers die daar eerst hun asiel hebben aangevraagd en daarna zijn doorgereisd. Dat is ook alweer een dingetje. Maar goed, laten we wel wezen, 3 van die kleine zwaluwtjes maakt nog geen zomer. En de grote zwaluwen die er wel zitten aan te komen, stikstof bijvoorbeeld, of het eigen risico dat verhoogd moet worden. En vooral die hoofdprijs, de begroting van volgend jaar, dat is nog niet binnen. Maar goed, wellicht na deze week is er een klein geitenpaardje gevonden dat misschien dan inderdaad een hele brede route kan zijn naar succes voor dit kabinet.
0: Dankjewel, Lars Geers.

0: Dat was Robert Palmer met Riptide. Vrienden, het is een eer voor mij om u welkom te heten op het 29e Internationale Economisch Forum in Sint-Petersburg. Zo begroet Vladimir Poetin op de website van het evenement, iets wat obligaat misschien, de deelnemers aan deze grote economische beurs, de Russische tegenhanger van het World Economic Forum in Davos. Hoe belangrijk is dit en zegt dit forum iets over de staat van de Russische economie? Goedenavond, Hubert Smeets van het platform Ramen op Rusland.
1: Goedenavond.
0: Hoe belangrijk is deze beurs voor Poetin?
1: Voor Poetin is het heel belangrijk. Hij is daar elk jaar ook zelf te gast. Overmorgen vrijdag gaat hij volgens zijn buitenlands chef, adviseur, de Rubio van Rusland, een hele belangrijke toespraak houden. Dat is een niveautje hoger dan de afgelopen jaren. Maar in zijn aanwezigheid op dat forum heeft hij afgelopen jaren eigenlijk altijd wel iets gezegd wat politiek, geopolitiek van belang is. Dat is één. Twee, dit is het forum waar Rusland laat zien dat het internationaal economisch ertoe doet. Er komen geen westerse handelspartners meer. Er komen eigenlijk ook geen westerse politici meer. In dit geval trouwens dit jaar iets anders. Maar het laat wel zien dat Rusland in de eigen ogen voor de Global South, voor de rest van de wereld, nog altijd een belangrijke partner is.
0: Want die komen allemaal wel.
1: Ja, het valt een beetje tegen. Maar er zijn een paar hele grote lichtpuntjes voor Rusland. Er zijn ook een paar tegenvallers. Maar de lichtpuntjes zijn bijvoorbeeld dat de voorzitter van de Amerikaanse Kamer van Koophandel aanwezig is. Voor de Russen is het leuk dat er een Duitse delegatie aanwezig is. Met veel AFD'ers. Die al dan niet op de payroll staan van het Kremlin. En dat zijn allemaal wel perspectieven waar ze in Rusland wel raad mee weten.
0: Ja, dus... Ja, in elk geval wel gasten waar hij dan misschien blij mee is. Maar dan hadden we vanmiddag die Oekraïense drone-aanval vandaag op die olieterminal in Sint-Petersburg. Dat moet toch wel een streep door zijn rekening zijn geweest.
1: Ja, dat moet een enorme vernedering zijn. En ik ben ook wel bang dat hij dat ook ziet als een vernedering. Want de gasten van dat forum hebben het gewoon kunnen zien. Hè? Die rookpluimen, die dikke zwarte rook van die terminals aan de Neva. En ook trouwens een schip wat geraakt zou zijn. Hetgeen aantoont dat Oekraïne in staat is om tot diep in Rusland doelen te treffen. Dat wisten we al. Maar ze raken dus ook symbolische doelen. En dat is in dit geval geslaagd. De vraag of Rusland hier antwoord op geeft met de volgende serie terreurbombardementen op burgerdoelen in Kiev, Dnipro, Gerson en Odessa, moeten we afwachten. Ik denk dat we het wel weten. Dat gaat gebeuren. Misschien niet vannacht, maar volgende week. Maar dat is, dat is meer een symbolische nederlaag die Poetin daar heeft geleden.
0: Ja, nou, wat voor afspraken worden er nou gemaakt in Sint-Petersburg, daar op die top?
1: Nou, het is een groot forum met tal van fringe meetings. Hè. Dus er is een bijeenkomst over de Moldavisch-Russische betrekkingen, over de Oezbeeks-Russische betrekkingen, over de Braziliaans-Russische betrekkingen. Echte afspraken worden er niet gemaakt. Van belang is vooral wat de hoogwaardigheidsbekleders uit Rusland zelf daar te berde brengen. Niet alleen Poetin, maar ook bijvoorbeeld de minister van Financiën, Siloyanov. En dat is een tegenvaller, dat kan wijzen op serieuze conflicten binnen de Russische elite. Wat de president van de centrale bank daar zou zeggen. Dat is een hele loyale bondgenoot van Poetin. Niet in politieke zin, maar wel in economische zin. Die heeft dat land drijvend gehouden de afgelopen 4 jaar. Die is daar ook altijd. Dat is een van de allerbelangrijkste sprekers. En die is vandaag van het programma gehaald. Die komt niet.
0: En we weten niet waarom.
1: Nee, er zijn geruchten dat ze misschien toch uit de gratie is geraakt. Dat zou bijzonder zijn, omdat Poetin, je kan hem van alles verwijten, maar niet een gebrek aan loyaliteit jegens zijn bondgenoten. Hij houdt zijn naaste medewerkers heel lang de hand boven het hoofd. Het zou kunnen zijn dat de kritiek op haar strenge monetaire beleid, waar met name de Russische defensieindustrie, maar zeker ook het midden- en kleinbedrijf veel last van heeft, dat strenge monetaire beleid van de presidenten, dus een vrouw, dat haar parten gaat spelen. Het kan ook zijn, ik weet het niet, hè. Het kan ook zijn dat ze zelf niet wil komen, omdat ze de waarheid niet wil spreken, maar ook niet kan liegen.
0: En wat is de waarheid?
1: De waarheid is dat de Russische economie piept en kraakt.
0: Ja.
1: De waarheid is dat het Russische banksysteem niet op omvallen staat, maar een heel nodig hardhandig gesaneerd moet worden om de financiële instellingen in Rusland overeind te houden. De waarheid is dat de inflatie niet 6% is, zoals het Russische Bureau voor Statistiek meldt, maar 16%. De waarheid is dat er voorspellingen zijn dat aan het eind van het jaar 40% van het midden- en kleinbedrijf kopje ondergaat. Dat zijn allemaal geen leuke waarheden. En misschien tegelijkertijd, omdat zij de taak heeft om de inflatie te beheersen, tegelijkertijd ook niet onder druk wil gezet worden om de rente, die nog altijd heel hoog is in Rusland, dat is bijna 15%. Dus dat is niet echt een percentage waarvan je denkt, hey, daar gaan we lekker van investeren voor investeren. Het kan zijn dat ze gewoon niet onder druk gezet wil worden om haar strenge monetaire beleid te laten varen. Want dat is het begin van het eind in haar ogen, denk ik.
0: Ja, en je noemt nu allemaal dingen op. Enorme inflatie, midden- en kleinbedrijven, alles piept en kraakt. Heeft de Russische bevolking dat door, hoe slecht het gaat?
1: Ja. De Russische gepensioneerden merken het gewoon in hun portemonnee. Een van de belangrijkste verdiensten van Poetin was dat hij de AOW-uitkeringen omhoog heeft geholpen dankzij de groeiende olieprijs. En dat hij die mooi wist te indexeren. Nou, nu loopt de AOW achter bij de inflatie. Je ziet het in het midden- en kleinbedrijf, dat zei ik al, waar toch veel werkgelegenheid gecreëerd wordt. En je ziet het in de winkels, die 16% inflatie. Dat is niet de inflatie die officieel wordt gemeten. Maar dat is wel de inflatie die de mensen in hun portemonnee ervaren. Het probleem alleen is dat in Moskou de burgers er minder last van hebben dan op het verstedelijkte platteland. Van het verstedelijkte platteland komen de soldaten die sneuvelen aan het front. Uit de provincie komen de laaggeschoolde arbeiders die in de oorlogsindustrie moeten werken en weten dat als de oorlog voorbij is dat ze weer werkloos worden. In Moskou drinken ze cappuccino en witte wijn op het terras. En omdat Poetin tot nu toe erin geslaagd is om die Moskouse bevolking te beschermen, een beetje uit de wind te houden, is de kans dat er iets van onder de bevolking gaat broeien tegen deze regering geringer, laat ik het zo formuleren. Ik geef toe, ik hou veel slagen om de arm. Mm-hmm. Geringer dan dat er binnen de elite zelf, binnen het Kremlin, conflicten ontstaan over de toekomst van het land.
0: Dus als er iets gaat gebeuren, gaat het eerder in die elite zelf zijn?
1: Dat denk ik wel. Ik denk dat een paleiscoup op termijn een grotere kans heeft dan een broodoproer ergens op straat.
0: Dat gaan de Russen dan misschien nog niet zo snel doen. Nog even terug naar Oekraïne. In Kiev was Mark Rutte, de NAVO-baas, voor een speciale top. Alle NAVO-ambassadeurs van alle lidstaten had hij meegenomen, inclusief de Amerikaanse. Is dat nog iets dat indruk maakt in het Kremlin?
1: Dat hangt er vanaf of de afspraak die is daar gemaakt is dat Oekraïne weer Patriots krijgt en andere luchtafweer, of dat ook gestalte gaat krijgen. En of dat meer is dan alleen maar een toezegging van de Europese landen aan Oekraïne. Op dit moment is Rusland heel veel ballistische raketten en kruisraketten aan het verschieten in die terreurbombardementen, zoals ik al zei, op Kiev en andere grote steden. Oekraïne is in staat om de droneaanvallen redelijk te beheersen, te controleren vanuit Rusland. Maar die raketaanvallen zijn moeilijker, omdat ze te weinig luchtafweer hebben daartegen. Als de westerse landen onder leiding van Mark Rutte in staat zijn om echt snel luchtafweer te bieden en te leveren ook aan Oekraïne, en als de Duitsers bereid zijn om misschien ook wat andere raketsystemen te leveren, dan gaat dat indruk maken op Rusland. Want in Rusland is er wel een stemming aan het ontstaan die je kan samenvatten met: wij gaan deze oorlog niet winnen op onze voorwaarden. We zullen misschien toch dit jaar niet een compromis hoeven sluiten dat ons vernedert, maar wel een compromis moeten sluiten dat niet overeenkomt met de oorlogsdoelen die we 4 jaar geleden hadden. En die oorlogsdoelen waren binnen 4 dagen Oekraïne tot capitulatie dwingen.
0: En dat is niet gebeurd.
1: En dat realiteitsbesef is aan het doordringen in de elite van Moskou.
0: Hartelijk dank, Hubert Smeets. En bijna 3 maanden na de verkiezingen is het in 3/4 van de gemeente nog niet gelukt om een nieuw college te vormen. Ja. Van de 4 grote steden heeft alleen Amsterdam een coalitieakkoord. En Rotterdam, Utrecht en Haag zijn de eerste formatiepogingen geklapt. Joop van den Berg, U bent emeritus hoogleraar parlementaire geschiedenis, voormalig lid van de Eerste Kamer voor de Partij van de Arbeid. Schreef een boek over coalitie en collegevorming. Dat heet Geduldig Papier. Het verschijnt morgen. Welkom.
2: Wel.
0: Gemeenten, die verkiezingen waren meer dan 3 maanden geleden. Hebben gemeenten nu meer moeite met het vormen van een college dan vroeger? Of lijkt dat alleen maar zo?
2: Voor een deel is het meer moeite. Voor een deel hebben ze ook gewoon meer tijd gekregen. Want er was een tijd tot 2002 dat ze binnen een week of 6 het college klaar moesten hebben.
0: Ja, en dat dan, was een verplichting, hè? Om binnen 6 weken
2: dat
0: afgerond.
2: Ja, dat was een wettelijke verplichting. Die is vervallen.
0: Ja.
2: En dan ga je ook meer tijd nemen. Dat gebeurde meteen al. En dat is ook eigenlijk begrijpelijk voor mensen die overdag een baan hebben en pas 's avonds kunnen beginnen met dit soort onderhandelingswerk. Daar is bijgekomen dat ze een hele hoop taken erbij gekregen hebben, maar bijna alles wat dan heet in medebewind, dus in opdracht van de centrale overheid, maar waar ze zelf uit wijs moeten zien te komen. En de financiën zijn een steeds groter probleem geworden. Ik moet overigens erbij zeggen, het kabinet Schoof, een van de weinige dingen waar ze toch zich verdienstelijk gemaakt hebben, hebben die financiën wel een beetje gered. Maar het blijft noodzakelijk voor een hoop gemeenten om zware bezuinigingsmaatregelen te nemen. Ja, en dat kost je wel even tijd om uit te zoeken hoe en wat.
0: Ja, dus de kwesties zijn ingewikkelder geworden en de tijdsdruk is eraf gehaald.
2: En de verhoudingen zijn ook ingewikkelder geworden.
0: Want?
2: Rond 2000 hadden we eigenlijk in de meeste gemeenten hoofdzakelijk nationale partijen en hun afdelingen daar. Nu zijn het lokale partijen en nationale. De lokale zijn als het ware de dominante geworden, maar de anderen zijn niet weg. En dat heeft dus ook een enorme versnippering met zich meegebracht in de gemeenteraden. Ik bedoel, als je Utrecht, weet je dat 10 partijen met 1 zetel van de 45 zetels. Maastricht, 6 van dat soort partijen. En dat maakt het natuurlijk ook allemaal niet eenvoudiger. En de schadelijke kant daarvan, als ik dat erbij mag zeggen, is er zijn voldoende partijen om een college te vormen en overeind te houden. Maar die zitten er dan om het overeind te houden. En de oppositie bestaat dan uit allemaal hele kleine clubs die niet zoveel belang hebben bij het heel constructief volgen. En kritiseren ook van het collegebeleid.
0: En dat misschien ook niet kunnen als je daar in je eentje zit.
2: Nee, dan red je dat ook niet, tenzij je samen zou gaan werken. Soms gebeurt dat ook wel, hoor. Maar vaak ook niet. Lokale partijen kijken toch met een ander perspectief naar hun gemeente en hun problemen dan de lokale afdeling van nationale partijen. Al moet ik er wel bij zeggen dat de lokale partij is een normale verschijnsel geworden.
0: Het is inmiddels de grootste partij, lokale partijen bij elkaar. Ja.
2: En het zijn ook partijen die geleerd hebben zich als een gevestigde macht te gedragen. En die ook vaak redelijk stabiel zijn in kiezersaanhang.
0: En steeds vaker ook meedoen in coalities.
2: Ja, niet alleen meedoen, maar gewoon leiding geven.
0: Precies, ja.
2: Ik bedoel, je ziet het in de grote steden zijn de nationale partijen in het algemeen nog dominant. Behalve in de steden Rotterdam en Den Haag.
0: Ja, met de leefbare.
2: Zijn de moeilijkheden nog steeds met nationale partijen het sterkst. Terwijl in een gemeente als waar ik vandaan kom, daar werken ze heel normaal samen en hebben ze geleerd dat ze allebei hun rechten hebben.
0: Ja, en u zegt in die twee grote steden is dat moeilijk. Mm-hmm. Zeg maar, even voor het gemak, de gevestigde oude partijen en de leefbare en de lokale partijen. Waar zit hem dat in? Is het een weerzin om met populisten samen te werken?
2: Oneel, het probleem is zeker bij de progressieve partijen. Dat ze nog steeds, of dat ze heel sterk de neiging hebben, die lokale partijen die inderdaad wel populistische trekken hebben, nog steeds rigoureus af te wijzen. Terwijl als het gaat om het normale werk en de belangrijke dingen van de dagelijkse praktijk, hebben juist linkse partijen en die populisten hebben veel gemeen, maar dat willen ze van elkaar niet weten. En dat leidt ertoe dat zeker in Den Haag Abbas Hart voor Den Haag zo slim om Ahmed Abu Taleb naar voren te schuiven als verkenner en als formateur? Eigenlijk om de opening te maken naar links. En dat hebben ze, nou, als ik het zeggen mag, met grote hooghartigheid afgewezen.
0: Ja, dus dat
2: ze willen niet eens praten. Ik bedoel, ja. Je kunt best onderhandelen en dan zien dat het niet lukt. Maar als je niet eens wilt praten.
0: Zelfs
2: dan,
0: dat wilden ze niet. Ja.
2: En het is niet een stelletje racisten die ze tegenover zich hebben. Kijk, als het Forum voor Democratie was, dan zou ik ook zeggen: ja, ik denk nog eens na.
0: Ja, want die wordt uitgesloten bij heel veel coalities.
2: Bijna alle gemeenten.
0: Bijna overal,
2: ja.
0: Toch? Ja.
2: Ja.
0: Ja, maar in dit geval zegt u, denk
2: ik. Niet.
0: Nou, constateert u in uw boek ook dat collegevorming in gemeenten steeds meer gaat lijken op een kabinetsformatie. Ja. Hè? Dus er wordt overal een informateur ingevlogen.
2: Ja.
0: En er worden grote coalitieakkoorden opgeschreven. Is dat heel anders dan vroeger?
2: Dat is wel heel anders dan vroeger, ja.
0: Ja. En het is ook een positieve ontwikkeling? Dat,
2: het is een betrekkelijk recent verschijnsel. Voor een deel onvermijdelijk gezien de hele diversiteit aan taken waar een gemeente tegenwoordig voor staat. Let ook op de versnippering en diversiteit van partijen in de raad. Je moet toch echt langer om je heen kijken. En je moet ook wel een paar dingen met elkaar afspreken. Maar er is wel een neiging bij veel partijen om het om erg veel op schrift te willen stellen. Want ja, dat gebeurt nationaal ook. Terwijl ik denk, je kan elkaar ook vertrouwen. Want dat was eigenlijk de sterke kant van het gemeentebestuur tot nu toe. Maar daar, in die zin is er bij grote gemeenten, grotere en stedelijke gemeenten, veel van dat vertrouwen. Wat traditioneel was ook een beetje verdwenen.
0: Ja,
2: dus nu moet het allemaal dus geregeld.
0: Ja. En dat nekt dan ook die coalitievorming. Ja, maar tot slot, welk advies zou u geven aan al die gemeenten die nog aan het puzzelen zijn en er niet uitkomen?
2: Ja, om toch meer te kijken naar wat zijn de bekwaamheden van andere partijen. Wat brengen ze mee? En daar ook iets meer op te vertrouwen weer. Dan alles aan het papier toe te vertrouwen. En ook minder de neiging hebben, want kiezers worden er niet warm of koud van, om grote, ambitieuze, propagandistische teksten te maken. Want dat gebeurt ook. Huren ze schrijvers voor in. Dan denk ik, doe dat nou niet. Vertel gewoon wat je moet en wat er gebeuren moet. En ga aan het werk.
0: Ga aan het werk. Dat vind ik een heel goed advies. Dank u wel. Joop van den Berg, en uw boek Geduldig Papier ligt in de winkel.

0: U hoorde Secrets met Miley Cyrus en Lindsey Buckingham. En hoe rouw je samen om de dood? Of beter gezegd, hoe vier je samen het rouwen om de dood? Nou, deze vraag stelt theatermaker Adelheid Roos in haar nieuwe voorstelling De Stoet. Deze week start deze straatperformance in Amsterdam-Nieuw-West. Het publiek wordt meegenomen in de symbolische voorbegrafenis van de hoofdpersoon Sascha. Hij is acteur en ongeneeslijk ziek. Goedenavond, Adelheid.
1: Hallo, Sheila.
0: Adelheid, wat moeten we ons voorstellen bij zo'n theatrale begrafenisstoet? Wat krijgt het publiek te zien?
1: Nou, het duurt 2,5 uur. Je loopt en wandelt in de stoet dus van Sascha, wat jij net al vertelde. En je wandelt van Amsterdam-Nieuw-West, van plein 4045 naar Amsterdam-West, de Jeruzalemkerk. Dus het laatste half uur is een... laat ik zeggen, een hele grote scène in de Jeruzalemkerk. En de wandeling van die twee uur daar naartoe, dat is eigenlijk een prelude op het rouwen. Het is een prelude op de verbeelding van Sascha, die dus een ongeneeslijke ziekte in zijn lieve lichaam draagt. En die eigenlijk, wat ik mooi vind aan het woord voorstelling, daar zit het woord voorstel in. Hij doet eigenlijk een voorstel, een exercitie, een oefening in hoe zou ik willen sterven. En daar heeft hij zijn theaterfamilie voor uitgenodigd, al zijn collega's en het publiek.
0: En het publiek, dat loopt dus mee. Maar er is ook publiek wat gewoon op straat staat. Mensen die op straat staan en dit langs zien komen, die geen idee hebben wat ze zien, onverhoeds op die stoet stuiten. Wat verwacht je daarvan? Zijn dat mensen die zullen zitten te wachten op een stoet die over de dood gaat?
1: Ik denk het, ja. Ja, ik denk dat echt, maar dan ga ik misschien heel erg uit van mezelf. Maar ik vind een stoet zoiets moois, zoiets universeels, zoiets herkenbaars, zoiets wat mensenweefsels niet scheurt, zoals de huidige polarisatie, maar wat mensenweefsels eigenlijk heelt en samenbrengt. Omdat ik zie verkeer vertragen, ik zie auto's vertragen, ik zie mensen stoppen op fietsen, ik zie mensen helemaal zo'n stoet volgen. Dus ik denk dat ieder mens, als we natuurlijk allemaal alle emoties in ons dragen, maar rouw is iets wat ook zit in een einde van een liefdesrelatie. En ook in het missen of niet, of ja, missen van een baan, of het wegvallen van een baan of een huis. Of, er is zoveel rouw in ons. En dat is zo, ja, ik vind het heel erg fijn om dat te delen en om die vertraging in het huidige bestaan te ervaren en daardoor te voelen hoe verbonden we zijn.
0: Mis je de begrafenisstoet in het straatbeeld? Je ziet hem niet zo vaak, hè?
1: Nee, ik zag het vroeger op het dorp waar ik ben grootgegroeid, zag ik het zo vaak en dan zag ik ook alle... Dat was nog in de tijd dat je allemaal huisvrouwen had, zoals we dat noemden. En die liepen ook allemaal de voordeur uit en die volgden dan de vrouw van de directeur van de lagere school, die was overleden. En dan dwarrelde iedereen mee naar het kerkplein. En dan bleef iedereen daar zo staan en dan ging de familie zo naar binnen. En dat was een soort eerbetoon, maar ook heel veel mensen liepen mee, wat ik dus iets heel innigs vind, om hun eigen rouw weer te ervaren. Dus je dwarrelt even mee. Ja, in een collectieve rouw die we allemaal op verschillende momenten beleven natuurlijk. Ja.
0: Nou, dit draait om Sascha, een soort voorbegrafenis doet. Maar hij moet dit keer op keer doen, want hoe vaak spelen jullie dit?
1: 3 weken.
0: Ja, dus 3 weken lang moet hij avond aan avond of een aantal avonden...
1: Ja, het begint om 4 uur.
0: Week, ja, dus... ja, of middag aan middag. Opnieuw, telkens weer opnieuw, zijn voorbegrafenis herbeleven. Is dat niet heel zwaar voor hem?
1: Ik heb het hem niet gevraagd. Maar uit eigen ervaring, omdat ik heel veel autobiografisch werk maak, is het eigenlijk heel helend. Dus om het te herbeleven heeft een heling in zich.
0: En dat als hij dat elke keer opnieuw doet, dan heelt hij elke keer opnieuw?
1: Nou ja, je heelt eigenlijk in gelaagdheden. Hè? Want je bent het natuurlijk eerst aan het maken. En dan heb je ook gewoon nog spelersspanning. En je moet de ordening van een voorstelling weten. Maar als je een voorstelling eenmaal kan toelaten, dan voel je dat je als mens ook gelaagd bent. En dat je eigenlijk ook steeds meer droefheid en verdriet durft toe te laten. Maar dat je die wel, laat ik maar zeggen, beheersbaar in je hebt.
0: Hoe was dat maakproces? Want zoals je het nu beschrijft, klinkt het bijna therapeutisch. Maar het is natuurlijk ook gewoon heel hard oefenen. Want je bent een voorstelling aan het maken. En iedereen moet zijn plek en zijn rol kennen. Hoe ging dat?
1: Ja, nou, de verhalen daarover die liggen allemaal in het hart van Katrien van Beurden. Zij doet de regie. Zij is een meesteres, vind ik, in dit project. In hoe ze alles heeft samengebracht. Hoe ze heeft, ja, alles heeft laten versmelten. Wat ik zelf heel ontroerend vind, is dat er twee hele grote muziekgezelschappen aan meedoen. Een klassiek koor, Capella Amsterdam, en het fantastische rietkwartet Kalefax. Het zijn hele mooie mensen en hele bijzondere muziekgezelschappen, die komen dan helemaal uit het centrum. En dan heb je in Nieuw-West de moslimgemeenschap. Daar is een grote moslimgemeenschap. Dan heb je veel spelers die uit de queer community komen. Dan heb je de Mol, dat is een jongerencentrum in Amsterdam-West, met allemaal jongeren die meedoen op drums. En dan hebben we nog een paar mensen van de Galaxy Boat. Dat is de noodopvang van een heel groot cruiseschip in de haven van Amsterdam. En ik vind het zelf zo fantastisch dat dit echt een roedel is geworden van eigenlijk heel veel verschillende gemeenschappen die elkaar nog niet kenden voor deze voorstelling. En dat doet Katrien subliem, die samensmelting.
0: En die zijn dus allemaal bij elkaar gekomen. En ja, die gaan dan die stoet lopen. Zou je durven zeggen dat het een taboe is om op zo'n manier met de dood om te gaan? Of is dat onzin?
1: Oh, daar associeer ik het totaal niet mee. Met dat woord. Nee, ik vind denk ik elk gevoel of elke emotie die een mens op de wereld heeft, dat die aan mij zou voorleggen, ook in de tram als ik iemand niet ken, vind ik alleen maar rijkdom.
0: Dus deze stoet zit vol rijkdom.
1: Ja.
0: Ik ga je bedanken, Adelheid Rozen. En heel veel succes en plezier met de voorstelling. En de stoet die speelt dus van 5 tot en met 21 juni. Elke dag, behalve maandag en dinsdag. Beginnend in Amsterdam Nieuw-West. Startend vanaf plein 4045.
2: Het is 11:55.
0: In India maakt de Cockroach Janta Party, de Kakkerlak Volkspartij, het de regering steeds moeilijker. Deze satirische protestbeweging van jongeren met 22 miljoen volgers op Instagram heeft zichzelf deze geuzennaam gegeven nadat een rechter jonge werkloze Indiërs met kakkerlakken had vergeleken. Deze insecten hebben overal ter wereld een slechte naam, maar nu zijn ze dus een symbool van jongeren die de maatschappij ten goede willen veranderen. Goedenavond, Aglaya Bauma, entomoloog bij Naturalis.
3: Goedenavond.
0: Vindt u het mooi dat de kakkerlak voor de verandering eens aan iets positiefs wordt verbonden?
3: Ja, ik vind het geweldig. Kakkerlakken, ja, zijn eigenlijk onbegrepen beestjes. En helemaal niet zo negatief zoals de meeste mensen ze zien. Dus ja, de meeste kakkerlakken willen ook helemaal niets met ons te maken hebben.
0: Onbegrepen beestjes, helemaal niet zo negatief. Ja. Ik denk altijd in termen van ongedierte en vies en ba.
3: Ja, dat is heel erg vreemd. Wereldwijd komen er echt duizenden soorten kakkerlakken voor. En er zijn er misschien 40 soorten die zich in de buurt van mensen begeven. Ja, en dat doen ze omdat wij allemaal rommel laten slingeren. Ja, en dat eten zij, dus eigenlijk ruimen zij onze rommel op. Ik snap niet zo goed waarom mensen ze zo negatief benaderen.
0: Nou, is de kakkerlak nu een politiek symbool geworden? Wat maakt hem zo'n goed politiek symbool?
3: Nou ja, voor mij is het bijna logisch. Kakkerlakken, heel veel soorten zijn sociaal. Dat weten mensen niet, maar ze lijken dus eigenlijk best wel een beetje op ons. Ze hebben soortgenoten nodig om zich goed te voelen, om zich goed volwassen te worden. ja, net als wij. Ze hebben een sociale context nodig. Dus alleen al daarom vind ik dit best wel geweldig eigenlijk.
0: Zouden mensen en dus ook politici iets kunnen leren van de kakkerlak?
3: Dat sociale is sowieso natuurlijk wel heel erg leuk. Eigenlijk zijn het best wel mooie beestjes. Als je gewoon goed naar ze kijkt, ja, dan zijn het prachtige dieren met lange antennen. En ze kunnen ontzettend snel zijn. Ze houden er ook van om in beperkte ruimtes te zitten. Dus ja, zeg maar knuffelend bijna. Nou, dat zouden mensen ook wel eens mogen doen.
0: Knuffelend, zo heb ik nog nooit over kakkerlakken gedacht. Dankjewel, Aglaya Bauma. En dit was Het Oog. Morgen zit hier Lucella Carrasso en straks op deze zender Nooit meer slapen met Femke van der Laan. Zij ontvangt schrijver James Worthy. Ik wens u een fijne nacht.
4: Goedenacht, vrienden.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: Welke verhalen gaan er schuil achter het wereldnieuws?
2: Dat is hoop oud machteloosheid. Hoop oud wanhoop.
0: In Achter de Frontlinie spreekt Abdou Bouzerda met experts over actuele conflicten en de menselijke verhalen erachter.
2: Hoe moeten we dit plan beoordelen eigenlijk?
3: Dit is volledig ook weer geredeneerd vanuit, nou, westers denken.
0: Scherpe analyses van mensen die het van dichtbij meemaken.
4: De weg naar een democratie is veel langer en ingewikkelder. Ja. En de weg naar een nieuwe autocratie is heel kort.
0: Achter de Frontlinie. Een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
5: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: TFH investeert onder andere in AI Mills. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
11: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
12: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl.
13: NPO Radio.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
15: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hadj Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De Nacht van Gelderland.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij een van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hach Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

echte natuurliefhebber? Maak dan kennis met Buitengewoon, het natuurplatform van Omroep Gelderland. Hier delen wij het laatste nieuws uit de Gelderse natuur, indrukwekkende livestreams en de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer: in het westen regen, in de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.